0: er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. Eemland 1.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland
2: 1. Non-stop.
3: Some days you're the only thing I know.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.

geweldig hoor. Om die geschiedenis er een beetje erbij te halen. Dan heb ik het niet over de geschiedenis van de... Ja, zeg maar, het land waar deze dames vandaan kwamen. Vijf meiden, die maakten fantastisch goede muziek. Ook bij ons in Nederland is het overkomen waaien vanuit Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Het is 6:07 en een goede morgen. Op deze allerlaatste dag van de werkweek. Misschien hoef je niet te werken, heb je vakantie. Hoef je sowieso niet meer te werken, is ook lekker. Allerlaatste dag van juli, de 31ste. Dit is Utrecht is wakker. Ik ben Bob, goedemorgen. Gezellig dat je er bent. Dit is Lionel. Well,

Soleil. En er zullen ook heel wat Nederlanders, maar niet alleen Nederlanders, ook Duitsers bijvoorbeeld, en Belgen, en ook de Fransen zelf, de autoroute pakken. Du Soleil. En dan hebben we het natuurlijk niet over de bosbranden die er zijn, maar ja, die vakantiebestemming, die longt toch wel. De Fransen gaan met vakantie, dat geeft altijd heel veel drukte op de weg. En met name op zo'n zaterdag, de dag van morgen. Ja, het gaat heel druk worden. De zogenoemde Zwarte Zaterdag. Een van de vele Zwarte Zaterdagen die er zijn in een jaar. En vooral in eind juli nu dus, de laatste dag van de maand. En in augustus. We gaan erover praten. Waarom? Omdat Nederlanders ook op vakantie gaan. En dan zou je toch maar net in die file terechtkomen. Dat wil je niet. Krijgen we nog tips? Ja, die krijgen we van de ANWB. Dat onder andere in Utrecht is wakker. En dit is Elvis.

0: Gabriel en Dreams. Een beetje dag erover mag, maar misschien moet je er wel uit. Moet je aan het werk of moet je andere dingen gaan doen vandaag? En dan is het heel belangrijk dat je wel opstaat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En een hele goede morgen voor de late opstaan, want wij zijn al even begonnen. Anne, goedemorgen.
1: Daar ben ik.
0: Deze microfoon.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Brandt er nou een lampje of niet?
1: Ja, hier brandt een lampje, maar volgens mij had je misschien mijn oude microfoon aangezet.
0: Nee, maar die doet het ook niet. Oh ja, doe die eens,
1: Hallo.
0: Ja, even test.
1: Hallo.
0: Vroeger test die.
1: Hallo.
0: Je gaat van links naar rechts. Ja. Goed, we hebben zoveel microfoons hier. Ik zie zelf door de boom en bos niet meer.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Nou, maar ik dacht dat er ook een lampje zou gaan branden bij jou.
1: Ja, bij deze, ik weet niet wat er gebeurt, maar die doet het niet of zo. Nou ja, gekke feit. Nou ja,
0: we're on the air.
1: Ja.
0: Anne, jij ook. Je bent nu nog in de studio. Je gaat zo meteen op pad. Laatste dag van de maand juli. Laatste dag van de week.
1: Ja, dat is waar
0: dus,
1: ook.
0: Je bent nog bijna 2 weken bezig in de verslaggeversrol. Hè?
1: Het gaat als een trein, die tijd.
0: Ja, zeker.
1: Je bent ook zo hartstikke de hele tijd in de weer. En dan gaat de tijd ook sneller. Ja. Maar het is heel leuk. Ja, het gaat lekker.
0: Heel veel zomers onderwerpen, zoals gisteren natuurlijk. In de museumhaven Vreeswijk. Wat een prachtige schepen waren daar. Hè?
1: Ja, het was zo mooi om te zien. En ook, ik vond het vooral mooi om te zien hoe de mensen ervan genoten. De schippers, maar ook de mensen die kwamen kijken aan de lijn. Om 9 uur, ik ben nog even gebleven.
0: Ja.
1: Nou, best wel wat mensen die naar de radio luisterden bijvoorbeeld. Van nou, ik kom uit Vianen en ik zat in de auto. Ik denk, ga ik toch even langs. Het klonk zo leuk.
0: Goed, hè? Ja. Dus, nou, je gaat mensen nu ook wel interesseren wat je vandaag gaat doen. Wat ga je ondernemen vandaag?
1: Ja, kamperen in eigen land. Weet je, dat wordt steeds duurder. De kampeerplekken überhaupt in Europa. Dat heeft een campingspecialist uitgezocht. Mm-hmm. Er is geen grote stijging aan prijs waargenomen, maar wel steeds weer een beetje als maar ieder jaar duurder. Ja, en waar kun je nou nog echt heel goedkoop kamperen? Dat is bij de boerderijcampings in Nederland.
0: Heb je dat wel eens gedaan?
1: Nee, maar ik ging gisteren even op onderzoek uit. En er zijn er best wel wat boeren die denken, ik doe er een camping bij. En dan gewoon heel primitief. Niet zoveel, grasveld.
0: Laat die mensen maar aanmodderen.
1: Letterlijk. Laat ze maar een caravan, tent of camper neerzetten. En we hebben sanitair. En de kinderen kunnen gezellig met de koeien helpen. Of met de dieren spelen. En dan hebben we een camping.
0: Ja, en appels plukken bijvoorbeeld. Of een beetje meehelpen.
1: Ja,
0: dat is ook leuk natuurlijk, denk ik. Voor kinderen helemaal leuk.
1: Ja, en voor de ouders lekker rustig. Want heel veel boerderijcampings zijn gewoon heel rustig. Platteland, gebeurt niet zoveel. Stil, behalve
0: dat is een koe, hè?
1: Ja, dat wel dierengeluiden en een trekker af en toe, weet je af van de kippie.
0: Dat soort dingen meer. Ja, maar het lijkt me, als kind vond ik het. Ja, hier, dat bedoel ik, ja. Als kind, die doe je goed trouwens. Ik ben Anne, ik doe het kind maar. Als kind vond ik het ook altijd heel erg leuk. Wij wonen aan de rand van de grote stad. En in een dorpje, zeg maar. En dan had je ook paarden in het weiland. En die ging ik er wel voeren. En kippen, die vielen niet te voeren. Schapen die er rondliepen.
1: Ja,
0: en koeien. Ja. Ja, ik vond het, en geitjes en bokjes.
1: Oh, geiten vond ik ook helemaal
0: hartstikke
1: gek
0: leuk.
1: Ja? Ja, vond ik superleuk ook. Dus, ja, het heeft een sfeertje, hè, die dieren.
0: Kamperen bij de, ga je kamperen bij de boer? Want er zijn natuurlijk diverse plekken in Midden-Nederland waar je dat kunt doen.
1: Ik had de vakvereniging Stichting Vrije Recreatie even gebeld. Dus waar de boeren zich bij aansluiten als ze een camping willen. En die hebben echt al tientallen boerderijcampings. Ook in onze provincie, best aardig wat.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ga nu naar Leersum, het Leersumse veld. Daar is boer Erik.
0: Ja?
1: En boer Erik heeft met zijn vrouw en zijn moeder dus ook de camping erbij genomen. En we gaan zien hoe hij dat doet.
0: Ja, en jij gaat de hele weekend kamperen.
1: Ja, ik neem een tent mee en ik heb

0: heb alles meegenomen, kan het je koffie overleven. Ja. Nee,
1: maar ze hebben ook al mensen die nu staan dan, zeg maar, die je wakker kunt maken.
0: Ja, het staat zo goed als vol. Ja? Je zegt dan vaste en losse plekken. Dus dat zijn losse plekken waar mensen gewoon het een en ander steeds weer weg en komen. En heel veel trouwe gasten. Het aantal trouwe gasten neemt toe, zegt hij.
1: Nou, dat is leuk. Dus,
0: die komen terug. Ja.
1: We gaan ze horen. Tenminste, jij moet ze even wakker maken, denk ik. Dus ja. Op naar het Leersumse veld.
0: Ja, samen met de dames ga ik de gasten even wakker maken.
1: Doe nog één keer.
0: Oude kopper.
1: Doe nog één keer een kip na voor mij.

0: Searchers uit de jaren 60 en Sweet for my Sweet. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, geloof het of niet, de tijd gaat maar weer door en door en door. Het is 1 minuut over 6:30 geworden. Vandaag wisselen wolken en zonneschijn elkaar af. Laat Gieter Spallenburg alvast even weten. Het is zo goed als droog bij een opstekende noordelijke wind en een maximumtemperatuur die we vandaag gaan bereiken van een graad of 25 in Midden-Nederland. Ja, dat zo goed als droog heb ik gemerkt. Anne staat ook nog in de studio. Anne, ben je ook een beetje natter geworden? Ik had het idee dat het een beetje nevelig was. Of lag dat aan mij toen ik in de auto zat hier naartoe? Want jij bent met de fiets gekomen, denk ik.
1: Nou, ik vond het ook wel een beetje nevelig op de fiets.
0: Ja. Zie je?
1: Ja.
0: En kijk nog even de maan. Die is nu niet meer zichtbaar. Of bijna niet meer, denk ik dan. Want de zon komt er ook bij. Maar die maan zat ook een beetje verduisterd. Of een beetje troebel. Dus een beetje vocht. Veel vocht.
1: Of zag het een beetje spooky uit?
0: Ja, misschien ook wel. Ja, misschien ook wel. Maar goed, Schiethaar laat ook weten dat het zo goed als droog is. Dus misschien hangt er nog wat vocht in de lucht. Ryan Paris, Dolce Vita. Zeg je dat wat als ik dat zo zeg?
1: Nee.
0: Als ik dit laat horen dan?
1: Oh ja, dat ken ik.
0: Ja, precies. Zo'n lekkere zomerplaat is dit, hè?
1: Leuk.
0: Ja. Hey, en volgende week hebben we de Zomertop 100 die we uit gaan zenden. Tussen 3 en 5 bij Jos. En je kunt je favoriete zomerplaat stemmen bij ons via de RTV Utrecht app.
1: Leuk, dat gaan we even doen, hoor.
0: En jij? Heb je al echt een zomerplaat in je hoofd zitten, of niet?
1: Club Tropicana, denk ik.
0: Van Wem, hè?
1: Gezellig.
0: Lekker ook, natuurlijk, ja. Ja. Nou, het klinkt tropisch. Of het tropisch bij de boer gaat worden, dat gaan we meemaken.
1: Gaan we zien.
0: Oké. Okay. Ryan Paris, dus een Dolce Vita. Ja, maak je keuze voor de top 100 volgende week. De top 100 uit de zomerse periode. We are walking.

Jan en Stilte in de Storm. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je de Steve Miller Band en de Joker. Ja, ga je de Joker inzetten vandaag? Oh, weet je wat we gaan doen vandaag? We gaan kamperen bij de boer, dat heb je al gehoord van Anne. Maar laten we het eens hebben over die vraag vandaag die we al hebben gezet op Facebook. Want ja, kamperen, doe je dat bij de boer? Doe je dat liefst op een rustig plekje? Geen kinderstemmetjes om je heen, geen herrie. Alleen jij, een boek en vogeltjes? Of hou je juist van heel veel reuring? Dus een volle camping, wel met spelende kinderen. Lekker gezellig kletsen met de buren, gezellig samen. Barbecue misschien ook wel. 'S Avonds aan de bar staan. Nou, je hebt rustige kamperers en uitbundige kamperers, denk ik dan zo. Wat ben jij? Laat even weten. Facebook, Radio Emmen Utrecht. Dan kunnen we er zo meteen op terugkomen. Ik zie al wat reacties staan. Dus na Gloria, hier meer

0: Florian Geener en I Will Survive. Ja, survival of niet. Een camping is misschien best wel leuk voor je. En welke camping dan? Doe je dan een rustige camping? Of doe je dan camping met heel veel reuring, zogezegd? Met heel veel dingen om je heen en zo. En waar de kinderen zich ook lekker mogen uitleven. Nou, we gaan eens even kijken naar wat reacties die je ook kunt kijken op, bekijken. Nu al moet ik zeggen op Facebook van Radio M Utrecht. Ook in de RTV Utrecht app nu allemaal reacties. Dat is heel leuk. Wat hou je van een camping met heel veel geluid om je heen? Of wil je liever met een boek en de stilte horen? Dat is mooi. Henny, goedemorgen Bob. Ik zelf vond het altijd wel gezellig op zo'n hele grote camping. Zeker op Texel in de Koog. Allemaal jonge mensen bij elkaar. Nou, fijne uitzending en een fijn warm weekend voor iedereen. Groetjes vanuit IJsselstein. Henny, dankjewel. Groetjes terug in IJsselstein vanuit Utrecht. Ja, Texel noem je de Koog. Dat vind ik sowieso ook wel leuk hoor. Ik ben veel op Texel geweest. Maar in Midden-Nederland ook heel veel leuke plekjes. Waar is Michel? Michel is onderweg. En als je het hebt over kamperen. Ik kampeer, zegt hij, in principe het hele jaar door. Met de vrachtwagen ben ik onderweg. Ja, dat is waar. Je komt op allerlei plekken natuurlijk. Wel de hele week van huis. Waar ik voorheen de routiers en autohoven bezocht. Ja, door verandering van vervoerders uit Oost-Europa is het minder gezellig daar. Dus minder Nederlanders ook. Mede door dat op ongepaste tijden aan te komen rijden. Ja, sta ik nu meer bij de klant voor de deur. Of op het F, zoek ik daar in de buurt wel een knijpje om te eten en te douchen. Nou, als die er ook maar zijn, Michel, ik snap je wel. Fijne uitzending gewenst. Dankjewel, Michel, van de Naardweg. En een goede reis dan, als je zometeen weer en route gaat. Namens Radio M Utrecht, namens mij persoonlijk. Dorothea zegt, goedemorgen Bob. Deze vraag gaat mij voorbij. Ik hou namelijk niet van tenten, caravans en campings. Ik heb het wel een paar keer gedaan hoor. Maar ik vind het echt niet leuk. Een huisje huren, dat vind ik prettig. Ja, vind ik ook wel leuk. Ik heb het alle twee al gedaan. Dus hey, een fijne vrijdag voor iedereen. En leuke verhalen te horen, hoop ik. Nou, dat denk ik wel. Want Johanna zegt, wij hebben met onze zoons een paar maal gekampeerd in de Belgische Ardennen. Wij in een caravan, de jeugd in een tent. Een camping met reuring. Ja, erg gezellig. Je maakt vlug contacten. En de jeugd, ja, die doet leuk mee aan sport en spel. Met elkaar dus. Ja, wel ging we af en toe de natuur in de Belgische Ardennen. Want ja, die natuur is natuurlijk ook heel erg mooi. Ja, dat vind ik ook. Prettige uitzending, dankjewel. Nou, nog één reactie van Ellie Jonker. Maar dan check ik even of Gita er al een beetje klaar voor is. Gita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Gaan wij zo meteen het weer van jou horen. Het uitgebreide weer.
1: Zeker.
0: Oké, nou, ik
1: zit met mijn neus al in de kaarten, dus dat komt goed.
0: Oké, maar is het vanaf nu al, laten we zeggen, na vandaag kampeer weer het weekend ook, of niet?
1: Ja, koude nachten hoor. Kille nachten. Dat wel. Nacht. Oh, ja, dat is wel lekker ook voor onze huizen natuurlijk.
0: Dat is waar, ja. Zometeen daar meer over. Nou, ik doe gewoon nog één reactie, Grita. Ellie Jonker die zegt, we hadden jaren geleden een caravan op een mooie camping in Ermelo. Heerlijke plek, dichtbij het zwembad ook. Ik kon daar 's morgens heel vroeg lekker al genieten van de vogels, van de eekhoorntjes. Nou, dat klinkt jou lekker in de oren, denk ik ook.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Super.
0: Het woordje heerlijk gebruikt Ellie Jonker ook nog eventjes. Heerlijke stilte en rust. En dan ineens was het schoolvakantie. Geschreeuw en gekrijs van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je werd er helemaal stapelgek van. Oké, als je nu maar een beetje bijgekomen bent, Ellie, denken wij dan toch? Grita, hè?
1: Zeker. Oh ja, rustig. Is allemaal wat.
0: Ja, precies. Nou, kamperen. Jij bent overigens ook wel vaker de natuur aan het intrekken, hè, weet ik.
1: Ja, klopt. Ja, een paar keer ook op een Staatsbosbeheercamping gestaan. Of een natuurcamping, zeg maar. Die zijn dan heel rustig en heb je veel ruimte.
0: En, ja. En je hebt niks, toch?
1: Nee, er zit wel sanitair bij. Ja, je hebt ook van die campings waar helemaal niks is. Daar ben ik, nee, dat vind ik zo'n paalkamperen had je vroeger. Ik weet niet of dat nu nog is. Dan, ja, mocht je daar je tent neerzetten en waar je dan je behoefte deed, dat moet je denk ik zelf uitzoeken.
0: Oh,
1: maar op een Staatsbosbeheer camping, natuurcamping, heb je wel gewoon sanitair. Soms gewoon echt perfect sanitair. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat ik, we zaten in 5 HAVO. We gingen nog een keertje met, of 4 HAVO, dan weet ik niet meer. 4 HAVO was het. Aan het einde, wij hadden geen dag dat we nog weggingen met elkaar. Toen zeiden we tegen onze mentor, Frans. Toen zeiden we tegen Frans, we willen eigenlijk nog wel een keertje weg met elkaar. Oké, nou ja, geen budget natuurlijk. Dus we gaan kamperen. Toen gingen we inderdaad naar zo'n camping waar wel een sanitair gebouw was. Maar voor de rest helemaal niks. En wij gingen, ik weet niet meer wanneer het was, maar het was in elk geval super koud. Die nachten, het vroor bijna, geloof ik. Het was niet normaal. Ik denk dat het mei of juni geweest is. Maar het was heel koud. Dat kan me herinneren. Maar een lol met elkaar hebben we gehad.
1: Ja, het is wel gezellig. Het is wel gezellig. Jij doet geen knoog dicht waarschijnlijk, maar wel gezellig.
0: Ja, ik ook niet, want wij gingen pas slapen als het weer een beetje licht werd volgens
1: dat
0: mij.
1: Dat zo, ja.
0: Gita, weer voor Minder Nederland voor vandaag. Je hebt al wat voorgeschoteld, want ik heb het voorgedragen. Vandaag wisselen wolken en zonneschijn elkaar af. En toen kwam je met de regeltekst, het is zo goed als droog. Nou ga ik vanmorgen de deur uit, zo iets voor 5 uur. Toen dacht ik, het is een beetje nevelig. De maan was een beetje in nevel verhuld. Ik dacht onderweg, doe ik de ruitenwissers aan. Het was gek eigenlijk. Ik was het niet meer gewend.
1: Heel veel vocht in de lucht. Dat is het inderdaad. Er zitten wat mistbanken, nevelvelden, heel veel dauw op het gras. Dus allemaal positief natuurlijk. Heeft mee te maken met dat neerslaggebied dat gisteren loop van de middag over de oostelijke helft van het land heeft getrokken.
0: Oh,
1: heeft ons een beetje geschamd. In de buurt van Renen, zeg maar. Daar is nog wel wat lichte regen gevallen. En elders zag je de bewolking. Je voelde de damp ook toenemen. Ja, die damp zit op dit moment in de lucht. Daar hebben we ook deels die wolkenvelden van. Maar het zijn best wel dunne wolkenvelden. Dus die zon die gaat er straks echt wel goed doorheen schijnen. Er komen ook wat stapelwolken. Dus het is een beetje een variété aan types bewolking. Maar wel ook met ruimte voor de zon. En er ligt nu een neerslaggebied tegen en op boven de Wadden. Ja. Dat trekt langzaam ook een beetje over het land heen. Het heeft hier bij ons niets of nauwelijks om het lijf. Maar het zou kunnen dat er rond het middaguur net een spettenbuitje uit een stapelwolk valt. Is het dan. Dat is dat zo goed als droog.
0: Ja, precies. Nee, dan heb je dat even goed gezegd. Want anders denken mensen, nou, er klopt helemaal niks van die
1: gieter. Nee, er zit hartstikke veel vocht in de lucht. Dat is zeker zo. Ja.
0: Hey, die middagtemperatuur gaat dan toch nog wel lekker opklimmen dan.
1: Ja, die gaat naar 25 graden. Ik denk dat dat aan het begin van de middag is. Want het is eigenlijk windstil de komende, de hele ochtend eigenlijk. De temperatuur die stijgt langzaam van een graadje of, waar zitten we nu op? Een 17, 18 graden al, hè. Dus we zijn snel bij die 25 graden. Ja. En vanmiddag steekt dan een noordelijk windje op. En dan komt er een andere luchtsoort binnen, een koelere luchtsoort. En dat voel je in de middag, voel je ook al dat de temperatuur wat gaat afnemen. Rond zonsondergang is het ook 18, 19 graden. Dat was de afgelopen tijd natuurlijk ook wel eens wat hoger. En die nieuwe luchtsoort zorgt ervoor dat wij een paar lekkere frisse nachten hebben. Voor de kampeerder misschien wat minder. Maar ik denk dat we de komende paar nachten naar 12, 13 graden gaan als nachttemperatuur. En morgen en zondag, dat zijn hele fraaie zomerdagen met veel zon en een draaglijke warmte. Sowieso op de thermometer al met 4, 25 graden morgen en 6, 27 graden zondag. Maar het is drogere lucht en daarmee is het prima weer om je lijf te laten afkoelen. Doorzweten bijvoorbeeld, of in de schaduw te gaan staan.
0: Natuurlijk klinkt inderdaad mensen veel beter in de oren. Ik ook persoonlijk, moet ik je zeggen. Het hoeft echt geen 30 graden te zijn.
1: Nee, en we zitten natuurlijk in die hondsdagen. Dat is eigenlijk de vochtigste fase van de zomer. Vaak ook de warmste, de heetste fase van de zomer.
0: Hondsdag, echt waar?
1: Ongeveer, ja. Het komt vanaf een sterrenbeeld af, dus het heeft weinig met honden te maken.
0: Ja, precies, dat is ook zo, ja.
1: Ja, dus het heeft een hele, hele lange historie. Het komt echt uit Egypte en Griekenland. Dus de Romeinen hebben het naar ons gebracht. Die term hondsdagen speelt ook in de landen om ons heen. Dus een hele interessante historie achter die term. Maar het klopt ook nog, want het zijn de warme fasen van de zomer. En vaak is het dan ook heel dampig, klam. Je eten bederft waar je bij staat als niet in de koelkast staat. Maar dit weekend is het best wel aangename warmte. Dus dat is op zich wel weer prettig.
0: Ik denk dat het heel prettig is. Ik denk dat het heel prettig is om daar meer over te horen en sowieso meer over het weer te vertellen. Dat doe je het volgende uur, hè?
1: Zeker, ben ik er weer bij.
0: Tot zometeen. Neem je thee van me, trouwens?
1: Ja, lekker. Zwart, hè?
0: Ja, weet ik.
1: Jij koffie?
0: Espresso, zeker.
1: Ook zo zwart.
0: Ja, zeker, ja. En dan het salaris. Nee, dat is niet zwart. Dat helaas. Geen dat tot zo meteen weer, hè?
1: Tot straks.
0: Dit is Dexys. Midnight Runners. Ja, je hoort het al. Come on, Eileen. Ik hoef er eigenlijk helemaal geen woorden aan vuil te maken. Dat doe ik er ook maar niet. Het is 7:05 geworden. Nou, jongens, nog een keer. Ja, zie je wel. En zometeen praat ik met Tim Schaap van de ANWB over de uittocht. De Zwarte Zaterdagen.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
3: Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
4: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Jordan Daas plaatst er een kanttekening bij.
5: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
3: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Radio M Utrecht natuurlijk. Het nieuws uit binnen en buitenland steeds op het hele uur. En nu, vanaf nu, is er alle ruimte voor de hele ochtend trouwens. Marije Drent, goedemorgen Marije.
7: Goedemorgen.
6: Hier bij Radio M Utrecht natuurlijk het nieuws uit de regio. En uitgebreid om 19:30 als eerste lange bulletin. Wat hebben we in het nieuws zitten?
7: Een automobilist die 1,5 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakt op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk reed bijna 120 km per uur te hard. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. Dat zegt justitie. De 31-jarige man moest gisteren voor de rechter verschijnen, maar de zaak werd uitgesteld. Zijn advocaat was er niet. De finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten gaat niet door in Tivoli-Vredenburg. Het debattoernooi is al de hele week bezig in de stad en vanavond zou de finale zijn. Maar het poppodium trekt de stekker eruit vanwege de deelname van Israëlische studenten. En studenten klagen over muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Utrechtse Drift. De muizen lopen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen, maar zegt ook dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn.
6: En hoe kun je ze lokken? Denk ik dan, nou niet met muizenvalletjes en zo, maar er zijn waarschijnlijk zoveel muizen of zo.
7: Er valt denk ik niet tegenop te lokken.
6: Nee, precies. Precies, ja. Nou, dit smaakt naar meer. Dat wil zeggen, meer nieuws is om 19:30 en uitgebreid.
7: Tot zo.
6: Marije, dank je wel.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive En doe mee met deze zomerse actie.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Ja, terug naar de jaren 70 terug. En misschien kom je er niet vandaan. Dan denk je, hoezo terug? Nou ja, zo bedoel ik het dus qua muziek. Chicory Tip. En Son of My Father. Dat geldt trouwens voor de meeste onder ons die nu dat luisteren. Chicory Tip, Son of My Father uit 1972. 8 minuten over 7. Goedemorgen, dit is het tweede uur van Utrecht is wakker. Ik ben Bob, gezellig dat je er bent. Anne is op locatie zo meteen te horen in het Leersumse Veld. En dan denk je, ja, waar dan? Ja, het Leersumse Veld is een groot gebied natuurlijk. Nou, bij een boer. Bij boer Erik en zijn vrouw. En de kippen en de varkens en de geiten, want ze gaat kamperen. Het is waar je zin in hebt, natuurlijk. Vindt ze hartstikke leuk, heeft ze al verteld in de studio. Maar zometeen horen we na 7:30 wat daar zoal te doen is. Nou, en voor de kinderen ook en zo. En ben jij ook zo'n kampeerder eigenlijk? Dat is mijn vraag en de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Want Koop die wil er ook graag over doorpraten vanaf 5:00 met je. Nou, we hebben al heel wat reacties binnen. Hartstikke leuk via de RTV Utrecht app. En die vraagstelling, ben jij een rustige kampeerder? Of hou je juist van heel veel reuring op een camping? En dat de kinderen ook kunnen lantafanten en lekker kunnen schreeuwen en allerlei dingen kunnen doen. Dat wil ik weten. En de reacties zijn ook al te vinden en te bekijken dus op Facebook van Radio M Utrecht. Dus daar kun je ook jouw reactie kwijt. Kamperen bij de boer. Een beetje reuring. Of waar kampeer je het liefst? Nou, of helemaal niet. Dat kan ook natuurlijk. Facebook Radio M Utrecht of je reageert via de RTV Utrecht app. Schiet me nog wat er binnen. In het volgende uur gaan we praten over het wereldkampioenschap Stratego 2026. Dat vindt plaats tot en met 2 augustus. Dat is tot en met aanstaande zondag in Leiden. Maar er doen ook Utrechters mee. En 1 Utrechter, die ga ik bellen vanmorgen. En dat doe ik in het volgende uur Utrecht is wakker. Maar zometeen ga ik praten met Tim Schaap van de ANWB over Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Want heel veel Nederlanders gaan weer onder.

0: Aan de baby's. Op Radio M, nu terug met John Waite als zanger uit het jaar 1979 kwam. Het was op zijn LP op 1978, weet ik, maar Every Time I Think of You kwam op single uit op vinyl op 45 toeren in 1979. En dat was ook een groot succes bij ons in Nederland. We blikken vooruit, het weekend ligt er heel dichtbij. Ja, en vanmiddag begint het misschien al, de drukte, de uittocht. Sowieso, en morgen zaterdag, de Zwarte Zaterdag, zit er weer aan te komen. Het is de drukste verkeersdag van de zomer over het algemeen. En misschien zijn er nog wel meer Zwarte Zaterdagen, maar vooral in Frankrijk worden weer lange files verwacht. Doordat ook veel Fransen uit de regio Parijs op vakantie gaan. Ja, wat kunnen vakantiegangers doen om de grootste drukte te vermijden, en hoe bereid je voor op een lange autorit in de hitte? Nou, is elk jaar leuk om daarover te praten. Tim Schaap bij de ANWB. Hey, goedemorgen, Tim.
1: Hey, goedemorgen.
0: Morgen is het toch, hè? Zwarte Zaterdag, hè? Op 1 augustus, toch?
1: Zeker, ja. En Zwarte Zaterdag is echt een buitenlandse aangelegenheid. Dus echt in Frankrijk verwacht heel veel drukte. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Maar echt in Nederland gaat wel meevallen. We verwachten ook eigenlijk dat de meeste mensen al op vakantie zijn. Afgelopen weken heeft natuurlijk elke regio stuk voor stuk vakantie gekregen. Maar toch kan het vervelend zijn als je inderdaad op pad gaat. Want het kan wel eens aardig druk worden onderweg.
0: Ja, en waar verwachten jullie weer de grootste drukte? Zijn dat de bekende routes?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus echt met name in Frankrijk, bijvoorbeeld de route Soleil, de A7. Ook de A9 richting de Spaanse grens is het altijd druk. Ook andere plekken. In Duitsland allerlei grote steden. En wat ook wel belangrijk is om te weten, het kan vervelend zijn als je dat net in je route zet. In Oostenrijk, de Fernpas, die is morgenochtend dicht wegens een demonstratie. En vanaf 12 uur middags is hij weer open. Dus hou er wel rekening mee als je op pad gaat, want het kan voor flink wat vertraging gaan zorgen.
0: Heb je daar een alternatief voor dan, als je Oostenrijk doorkruisen wilt?
1: Eigenlijk niet echt. Je kunt beter even wachten. En dan we adviseren vooral om dan wat later op gang te gaan. Ja. Op pad te gaan, wat we eigenlijk altijd adviseren. Want het drukste moment in het buitenland is altijd aan het begin van de middag. Ik denk dan aan een uurtje of 12, een uurtje of 1 smiddags. En je kunt dus eigenlijk wat beter vanuit Nederland wat later vertrekken. Zodat de files eigenlijk voor je neus oplossen. Als je s'nachts of heel ochtends vroeg al gaat vertrekken, dan ben je eigenlijk op het drukste moment in Frankrijk, wanneer het dan heel vervelend is. Je kunt beter wat later op pad gaan dan soms.
0: Oké, dus als je later uit Nederland vertrekt, dat is wat je eigenlijk zegt, dan kom je ook later bij Parijs aan, of als je over Luxemburg rijdt richting Frankrijk bijvoorbeeld, en dan de A31 pakt naar beneden, afzakkend vanuit Luxemburg.
1: Dan is die grootste piek eigenlijk achter de rug. Want die ligt dus inderdaad aan het begin van de middag.
0: Want er zullen toch ook veel mensen zijn die denken, ik ga lekker heel vroeg rijden, hè? Ik ga om 3 of 4 rijden, maar dan zit je dus in die file.
1: Ja, klopt inderdaad. Dan kom je eigenlijk net op het moment wanneer daar drugs is, kom je daar aan. Dus het advies is inderdaad om vooral rustig aan te doen en nog eens even op je gemakje te vertrekken. We verwachten al wel dat de meeste mensen eigenlijk al op pad zijn. Ik bedoel, afgelopen week was het eigenlijk op vakantie steeds. En toch kunnen we hier zo snel mogelijk wanneer het kan willen op vakantie doorgaans. Ja. Dat was het dan ook erg druk, pardon, afgelopen weken. Omdat dan vooral in de regio, echt in Frankrijk zelf, tegen prijs en dergelijke, vakantie krijgt, verwachten we wel die verkeersdruk in het buitenland. Ja. Dus voor inderdaad de mensen die nu nog gaan, is het wel even opletten.
0: Nou hadden we natuurlijk ook in de gaten hoe het zit met de situatie rondom Bordeaux. Jij noemde al even Spanje trouwens, en dan heb ik het over de bosbranden dan. Ook in Spanje natuurlijk, die weg van Frankrijk onderlangs, Spanje binnenrijdend, dan de grens overgaan. Hoe gaat het daar nu met die drukte dan?
1: Ja, het is lastig. Kijk, de wegen zijn af en toe lokaal wel dicht. En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Dat is wel iets wat we behoorlijk adviseren voordat je op pad gaat. Verdiep je in bestemming en ook je reis. Het zou best wel kunnen zijn dat je inderdaad lokaal ermee te maken krijgt. Soms kunnen wegen dicht zijn, soms gaan ze toch weer open. Dat kan best wel ook snel gaan. En dan probeer je zo actueel mogelijk om er overzicht op de website bij te houden. Maar toch is het ook het advies om de lokale media te raadplegen. Want dan weet je precies waar je aan toe bent. Ja. Wat we ook adviseren is toch wel om, als je daar dan ter plekke bent en je gaat naar een plek toe waar bosbrandrisico is, om dan toch inderdaad ook iets van een noodtasje klaar te hebben staan, waar de paspoorten in zitten en een powerbank en dergelijke. Mocht je dan toch inderdaad je accommodatie moeten verlaten met spoed, dan ben je in ieder geval voorbereid.
0: Ja, je moet er niet aan denken zelf hoor. Dat je niemand zeker. Eigenlijk denk ik wel, maar het is wel goed om goed voorbereid te zijn. Dus je zegt dan zo'n moment van vluchttasje, dus je belangrijkste papieren. Ik denk dan ook als je ergens opgevangen moet worden, dan je lenzenspullen, als je contactlens hebt, zoals ik bijvoorbeeld.
1: Ja, medicatie is natuurlijk slink.
0: Ja, exact.
1: Dit vanzelfsprekende dingen. Maar het is wel fijn dat als je inderdaad dat klaar hebt staan, om dat inderdaad goed voor te bereiden. Want dan kom je in ieder geval niet voor verrassingen te staan, mocht het dan toch nodig zijn.
0: En hebben we nog iets, dat is de warmte. Natuurlijk ook in Frankrijk en Spanje natuurlijk erg warm. Trouwens Zuid-Duitsland ook. Italië, het is erg warm dit jaar. Kun je daar nog op voorbereiden als je de reis gaat aanvaarden?
1: Jazeker, ja. Zorg sowieso natuurlijk voor vertrek dat je auto gewoon in goede conditie is. Denk dan ook bijvoorbeeld aan genoeg koelvloeistof en genoeg oliepeil en dergelijke. Ga dat inderdaad allemaal na voor vertrek. Daarnaast adviseren we ook om gewoon genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Maar met name ook genoeg water, zodat je gewoon gehydrateerd kunt blijven. Het blijft altijd een beetje een vreemde eend in de bijt, maar het advies voor een paraplu, dat blijft ook nog steeds hangen. Ja. En dat is dan inderdaad voor, ja, als je dan toch pech onderweg krijgt en je moet daar in de bermen staan wachten, is het fijn als je wat schaduw voor jezelf kunt creëren. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de adviezen die we meegeven inderdaad om voorbereid op pad te gaan.
0: Ja, en niet alleen in de zomervakantie, maar altijd moet je ook van die hesjes toch aan, bij je hebben, zeg maar, van die lichtgevende.
1: Ja,
0: lichtgeven.
1: Wel, klopt. Ja, zeker. Dus inderdaad, zorg gewoon dat je pakketje vooral up-to-date is en volledig is voor de landen waar je naartoe gaat of waar je doorheen rijdt.

0: snelweg af te gaan, dat je dan toch wel vaak de wat rustigere laadplekken tegenkomt. En je hebt natuurlijk ook allerlei apps waar je tegenwoordig ook alle status kunt zien en de beschikbaarheid van palen. Dus ook daar geldt helaas weer hetzelfde advies. Ga voorbereid op pad en verdiep je een beetje in je route en je eindbestemming. Want dan weet je dat je goed voorbereid op pad gaat.
1: Dus maar goed dat Jos er nog even op patent maakt. En ik denk trouwens met elektrisch laden dat het vanaf de snelweg ook minder duur is, zeg ik dan. Oh, misschien een stukje goedkoper kun je het woord ook gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt inderdaad. Er zitten grote prijsverschillen in. Dus ook daar zeker wel raadzaam om eventueel de passagier naast je goed te laten kijken in die apps. Waar zijn dit met laadplekken en wat zijn de tarieven? Dat kan veel flink ongemak schelen, laat ik het zo zeggen.
1: Tips te over heb je gegeven, Tim. Dank je wel daarvoor. Als laatste nog eventjes. De 31ste is het vandaag. Morgen dus 1 augustus, de Zwarte Zaterdag. Maar er zijn toch nog meer drukke Zwarte Zaterdag. Die Fransen gaan toch ook weer eens terug naar huis?
0: Jazeker, dat verschilt een beetje natuurlijk. Kijk, het is met name de echte term Zwarte Zaterdag. Ja. Dat heeft met name te maken van welke regio's wanneer vakantie krijgen. Voor ons Nederlanders valt het bijvoorbeeld dit jaar eigenlijk wel mee. Omdat wij dus de afgelopen weken al vakantie hebben gehad. Heel veel Nederlanders zijn al
1: vakantie.
0: Ja. Wat dat betreft is het elk jaar inderdaad een beetje schuiven. Hoewel, soms zijn het er meerdere en dit jaar is er eigenlijk maar één echte Zwarte Zaterdag.
1: Ga je zelf nog op vakantie, Tim?
0: Zeker. Ja, ik mag eind volgende week. Ik pak het vliegtuig naar Griekenland. Dus dat is een
1: lekker. Daar zijn ook bosbranden trouwens, hè, Griekenland. Hè?
0: Ja, zeker. Nee, moet je opletten.
1: Dat weer houd je er niet van, hè, denk ik toch?
0: Nee, ik houd wel de gaten, uiteraard.
1: Uiteraard. Hey, dankjewel, Tim Schaap. Groet aan de collega's in Den Haag, hè?
0: Geef ik door. Dag hoor.
1: Dank je. Tim Schaap bij de ANWB. En dit zijn de Dolly Dots op Radio M Utrecht. Niet opgeven. Don't give up.

0: wat waren ze leuk, hè? Maar vonden we ze goed ook? En ja, ze waren ook goed. Dolly Dodson, Don't Give Up, bracht ons eventjes terug naar het jaar. Nou, het is wel lang geleden, 1983, Marije. 1983, Marije.
1: Ja.
0: Wat zeg je daarvan, 1983?
1: Ja, toen was ik er nog net niet.
0: Ik wilde net aan je vragen. Ik vraag nooit naar leeftijden, maar je was er nog net.
1: Het scheelde niet

0: pil, hoor.
1: Je was er nog net niet, oké. Nu ben je er wel. En ja, het nieuws uit de regio natuurlijk hier bij Radio M Utrecht. Zometeen, dat hebben we onder andere in het nieuws.
0: Ik heb het zo over een man die 120 km per uur te hard reed over de A27. En de finale van een debattoernooi die vanavond in Tivoli-Vredenburg zou zijn, gaat niet door.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent, niet laten liggen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 7:30, 7:30, dus Radio M Utrecht. Luister naar Voor het Nieuws door Marije Drent. En het regionieuws begint met een man die begin vorig jaar een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27. En wel tussen Hollandse Raling en Maartensdijk.
0: Ja, die man uit Soest reed bijna 120 km per uur te hard. Hij reed 186, terwijl op matrixborden stond dat hij maar 70 mocht. Ook had de 31-jarige man drugs gebruikt, dat zegt justitie. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De rechter in Utrecht zou de zaak gistermiddag bekijken, maar dat wordt uitgesteld. De advocaat was verhinderd. Tivoli-Vredenburg annuleert vandaag de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College Utrecht trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. En kerstverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden.
8: Er zijn ongeveer per zomermaanden 80 tot 100 gezinnen die geen kraamzorg kunnen krijgen van tevoren. Dat betekent gewoon dat ze eerst een paar dagen hier verblijven en dat wij iets langer de tijd hebben om hun te bemiddelen en dat er toch ook nog zorg thuis is. Want je wil gewoon in de eerste 8 dagen dat je ook zorg thuis krijgt.
0: In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. En studenten hebben last van muizen in de universiteitsbibliotheek aan de Drift. De Universiteit Utrecht zegt dat de overlast bekend is, maar dat de dieren niet helemaal weg te krijgen zijn. Volgens een student lopen de muizen er vaak rond en dat leidt af tijdens het studeren. De universiteit neemt extra maatregelen en kijkt onder meer naar kieren waar de muizen binnen kunnen komen. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
1: Mooie zomerse temperatuur. Het hoeft toch niet warmer voor jou?
0: Nee hoor, ik vind het prima zo.
1: Ja, vind je het goed? Dan zetten we er gewoon streep. Bij die 25 dan is het klaar, zeg maar.
0: Precies.
1: Oké. Marije, dankjewel. Anne is zometeen bij de boerderij van Erik en zijn vrouw en zijn gezin. En ze gaat kamperen bij de boer. Nou, blijf luisteren.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: De prijs

0: verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: en What a Wonderful World op de laatste dag van de maand juli. De laatste dag van deze week. We gaan kamperen. Overigens, kamperen in Europa is door de afgelopen jaren heen alleen maar duurder geworden. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van campingspecialist ACSI. Ja, geloof het of niet, het geldt voor kamperers ook in Nederland. Je kunt je tent opzetten of je caravan stallen nog voor een spotprijs. Waar kan dat dan? Nou, bij de boer. En dat zal Erik ook wel merken, want naast zijn boerderij in Leersum runt hij namelijk ook een camping. Samen met zijn vrouw. En met zijn moeder, volgens mij. Ja, de ochtend begint al lekker vroeg. Ik dacht eerlijk gezegd, ik hoor koeiengeluiden of varkens of geitjes misschien. Maar volgens mij hoor ik hem trekken. Anne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Inderdaad, dat hoor je goed. Dit is een trekker. En daarop zit boer Erik. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Gaat ie goed?
2: Ja, heel goed.
1: Moet even afstappen?
2: Ja.
1: We staan hier in de koeienstal, inderdaad. Op boerderijcamping, het Leersumse Veld. Waar dus ook een boer heel actief de dieren aan te zorgen is.
2: Ja, dat klopt. Ja, helemaal. Ja. Het zijn koeien, paarden. Ja, alles netjes bijhouden. Ja.
1: Hoe laat ging jouw wekker vanochtend?
2: 6:00.
1: Oh, ja. Dat is ook niet misselijk, hè?
2: Nee, dat is een mooie tijd om op te staan, hè? Ja, ja. Nee, dan kunnen we gewoon een rond, dagelijks rondjes lopen, beesten verzorgen. En dan, dan naar de campinggast ook, daar hebben we er ook bij.
1: Ja. En de boerderij, dus de boerderij hier in Leersum, dat is dus jullie familiebedrijf, familie van Eem. En de camping ook. Hoe is dat zo gekomen? Waarom zijn jullie begonnen met een camping erbij?
2: Ja, dat is mijn opa en oma zijn hier vroeger begonnen met de camping. En toen zijn mijn ouders erop gegaan. En zodoende is het altijd de derde generatie die hier nou op zit, ja.
1: Zo, ja. En dat doen jullie gewoon even bij. Dat is best een onderneming nog, hoor.
2: Ja, dat doen we even bij. Ja, dus je bent er zo ingegroeid, hè. Geboren. Dus je weet niet anders dan dit, ja.
1: Ja, ja, precies. Ja, en ik sta hier trouwens niet alleen. Ik sta hier met boer Erik, maar ook met Jamie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
1: Ja, want jij werkt ook gewoon vol mee op de boerderij en de camping.
3: Ja, dat klopt. Op de camping aan 3 dagen op kantoor. En dan de rest doen we gezellig hier al met de hele familie. Doen we van alles.
1: Ik word even afgeleid. In mijn elleboog word ik gelikt door een koe. Hallo, goedemorgen. Hey, dit is 6867. Gezellig, die komt even met de snuit ertussen. Ja, en tussen de dieren. Was je dat altijd al gewend of was dat nieuw?
3: Nou, dat was voor mij wel nieuw. Ik kom gewoon uit het dorp. Dus nu zijn wij... Ja, is bijna 17 jaar samen, dus nu ben ik niet anders gewend dan hier al gezellig tussen de dieren te lopen.
1: Ja, dus precies, jullie zijn dus een koppel, maar je hebt een heel gezin en 3 kinderen ook, maar ook dus een boerderij en een camping. Hoe gaat dat?
3: Nou, altijd lekker druk. De wintermaanden zijn wat rustiger dan de zomermaanden. Iedereen is gewoon lekker altijd volop aan de bak en de jongens helpen ook graag mee, als ze moeten. Ja. Dus voor de rest, we doen het lekker met z'n allen. Ook bij mijn schoonouders. En iedereen doet lekker zijn eigen dingetje.
1: Ja, precies. En over de routine gesproken van vanochtend. De koeien die zijn gemolken, die zijn aan het eten. Wat moet er nog meer gebeuren?
2: Paarden buiten zetten nog. En de boksen schoonmaken. En dan zo de koeien lekker naar buiten. En dan de receptie schoonmaken en alles klaarzetten. Dat de mensen kan ontvangen weer.
1: Zullen we even naar de paarden lopen?
2: Ja.
1: Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe zij wakker zijn geworden. Hoeveel paarden staan hier, Erik?
2: 27.
1: 27 paarden. Oké, nou, het is best een aardig terrein. We lopen nu over het terrein ook. Het is nog heel rustig. De campinggasten zijn nog aan het slapen, vermoed ik.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Misschien dat er al een paar naar de wc moeten, maar de meeste denken dat ze...
1: Moet ook schoongemaakt worden, hè?
2: Ja.
1: Goed. Hier naar binnen?
2: Ja, hier naar binnen.
1: Oh, kijk. Nou, we lopen nu de paardenstal binnen. Kijk eens. Ach, oh, deze. Dit is Zoe. En hier hebben we het hok van Tasha. Hallo. Ja, dat is wat. Kijk hier nu tegen een mooie merrie, klopt dat?
2: Ja, klopt ja. Ja, dat klopt helemaal ja. Ja.
1: En deze worden verzorgd wel door andere mensen, niet door?
2: Ja, dit is een pensionstalling ja. Dus ze worden verzorgd. Mensen hebben hier hun paard gestald en dan wij doen ze 's morgens voeren en buiten zetten. En dan erin zelf doen, ja.
1: En de mensen op de camp gezellig komen kijken.
2: Die mogen ook komen kijken, ja, als het de toestemming is van de eigenaar. Want dat heb je wel eens, dat ze dat niet altijd leuk vinden. Maar 9 van de 10 keer mogen ze er zo op bij, ja.
1: Precies. Ze zijn ook nog wel stil, hè, de paarden.
2: Ja, ze zitten ook te wachten tot ze weer naar buiten mogen. Ze hebben net eten gehad, dus dan staan te wachten. De meeste doen de verhalen dat. Mm-hmm. Dus die komt zo en dan zet hij ze buiten, ja.
1: Nou, meer dan genoeg te beleven hier op de boerderijcamping het Leersumse Veld. We gaan zo meteen in gesprek met campinggasten over hoe zij het ervaren om hier te kamperen. En nog veel meer, dus tot zo meteen. De Nationale Nieuwe. De Nationale

zeggen, oh yeah. Drew Betts en Paul Da Vinci. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we zitten in de zomerperiode. We gaan nog verder met kamperen bij de boer. Anne in het Leersumse Veld. En over dat kamperen gesproken, daar willen we eigenlijk nog wel even wat meer van weten. Van jou, in dit geval, als je nu luistert. Of als je straks even gelegenheid hebt, reageer dan ook even. Vinden we hartstikke leuk. Want is kamperen bij de boer nou wat voor jou? Of... Ja, helemaal niet. En wat zou een leuke plek zijn om te kamperen? Eigenlijk concreter de vraag, kampeer jij het liefst in alle rust? Of hou je juist van heel veel reuring? Dus een volle camping met spelende kinderen, kletsen met de buren en s'avonds gezellig samenstaan aan de bar. Misschien nog wel even eten met elkaar. Dat soort dingen. Of rustig kamperen. Wat vind jij? Wat voor kampeerder ben jij? Nou, we hebben al heel wat reacties binnengekregen. We bundelen het een beetje. En op Facebook dan is het sowieso meteen openbaar. Kan iedereen kijken wat jij het liefst doet. Laat maar weten. Wilma bijvoorbeeld, die zegt goedemorgen. Er zijn ook nog genoeg campings waar het niet doodstil is, maar wat ook geen gezinnencamping is. Dus een beetje ertussenin misschien wel. Ik vind wel dat je kleinkinderen er welkom zijn. Wij als ouderen kunnen genieten van een beetje reuring. Maar ouderen mogen ook zelf wel wat opletten hoe hard ze praten. Zo, je kan soms hele gesprekken aan de overkant volgen bij jou. Ja, nou, dat is misschien ook wel een goede tip, denk ik ook. Een beetje dimmen. Dankjewel, Wilma. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. In mijn jeugd heb ik veel gekampeerd. Maar nou hou ik er niet meer zo van. Ik wens iedereen een goed weekend. Dankjewel. Nou, kamperen, het is hartstikke lekker weekend weer, zeg ik dan. Kampeerweer moet ik dan eigenlijk zeggen. Dus ja, wat dat betreft een mooi vooruitzicht. Om met Grita daar zo meteen ook even over door te praten. En dat gaan we ook doen. Maar je reactie is welkom. Ik zei Facebook, Radio en Utrecht. Kan iedereen dat al alvast even bekijken. Je kunt het ook wat intiemer doen. Ofwel gewoon als je wilt reageren. Kan dat bij Radio en Utrecht. Via de RTV Utrecht app, maar natuurlijk ja. En over die app gesproken, je kunt daar ook je favoriete vakantieplaat posten. Voor de top 100 die we volgende week uitzenden. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 3 tot 5 bij Jos van Heerden. En dit zou misschien wel kunnen zijn. De Gibson Brothers, een favoriete vakantieplaat van je. Que sera mi vida.

0: Nou, wel willen horen volgende week in de top 100... als we het hebben over de vakantie 100. Elke dag dus, van maandag tot en met donderdag... tussen 3 en 5 bij Radio en Utrecht. De Gibson Brothers, ik zeg het nog maar een keer. Kesera, mi vida. Betekent dat weer Kesera? Kesera, mi vida?
1: Ja, wat er zal zijn gebeurd, ja. Of zoiets, hè?
0: Ja.
1: Wat moet gebeuren, gebeurt.
0: Ja, precies, ja. Dat is zoiets. Ook zo'n liedje van Doris Day, dat is van nog langer geleden. Dat is Kesera, Sera.
1: Whatever
0: will be, will be. Ja.
1: Mooi, hè?
0: Even steek van bal. Wat krijgen we vandaag en de komende dagen... of wel het weekend voorgeschoteld in Midden-Nederland van bovenaf?
1: Nou, de zomer die gaat gewoon non-stop door. Dus dat is een ding wat zeker is.
0: Lekker.
1: Met veel zonneschijn in het weekend en fraaie temperaturen. En vandaag hebben we een beetje een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het is een soort frontensysteem, een koufront, jawel. Ja. Dat vanuit het noordwesten over ons land heen gaat trekken. Dat is nu vooral actief boven de Wadden. Daar valt her en her regen, zit ook wat onweer bij. En dat zaakje trekt zeg maar richting het noorden van Duitsland en het zuiden van Denemarken. En de staart ervan, ja, die leidt tot de wolkenvelden die we nu zien. Die zijn wel redelijk dun, ze hangen ook op veel plekken wel redelijk hoog. Dus daar komt ook wel geregeld de zon bij tevoorschijn. En het aparte is dat vanmiddag bij ons door de passage van dat front... de wind gaat draaien naar het noordwesten. En dat voel je dan eigenlijk in een temperatuursafname. Want de ochtend is gewoon rustig. We hebben een licht zuidoostelijk briesje. De temperatuur ligt op dit moment al rond de 18, 19 graden. We gaan dus snel, hè? Bedoeld, het is nog geen 8 uur. Mm-hmm. En de richting is 25 graden, de zomerse 25 graden. En dan zal zo aan het begin van de middag die wind draaien. Dan passeert dus dat koufront. Misschien een buitje, maar ik heb hem volgens mij niet in de verwachting gezet... wat je hebt voorgelezen eerder vanochtend, omdat de buienkans heel klein is. En dan draait de wind naar het noordwesten. En dan voel je dus wel in de loop van de middag dat de temperatuur wat omlaag gaat. Het wordt niet echt kil, maar vannacht misschien wel, met een gaatje of 12... is dat natuurlijk prima temperaturen om onze huizen weer wat te koelen. En die 12 graden is dan de temperatuur waarmee we de zaterdag beginnen. En de zaterdag begint dan met veel zonneschijn.
0: Wat lekker. En houden we dat dan zo morgen?
1: Ja, het is een dag met veel zon, zowel de zaterdag als de zondag... waarbij er morgen nog een licht briesje uit het noordwesten waait... waardoor die temperaturen getemperd zijn. Getemperd, 4, 25 graden. Dat is gewoon zomers natuurlijk.
0: Ja, je mag spreken van temperen ten opzichte van 10 graden meer, zeg maar.
1: Alles ook is gaat relatief, hè? Ja, en als, want ook omdat je ziet dat de dagen daarna de temperaturen weer omhoog gaan. Zondag met veel zon, 6, 27 graden. En maandag en dinsdag zo richting de 30 graden. En wat het fraaie is van de komende dagen ten opzichte van vandaag... nu is het best wel klammig... Maar door die noordwestenwind wordt het eigenlijk... ja, die aangevoerde lucht wordt vrij droog. En het wordt voor velen, denk ik, een aangename zomerse temperatuur... door de aanvoer van tamelijk droge lucht. Ja. Dan is het wel zonnig en die zonkracht is natuurlijk best wel hoog. Maar de luchtvochtigheid is laag en dat betekent dat we onze eigen warmte... prima kwijt kunnen. En dat is voor veel mensen, denk ik, een hele aangename zomerdagen zijn.
0: Nou, er zijn veel mensen natuurlijk die echt wel heel veel last hebben... Hè, van de hitte, zeg ik dan maar zo lang in huis... blijft hangen, die warmte en zo. En ja, dat je gewoon niet helemaal snel voelt.
1: Ja, dat je eigenlijk ook voelt eigenlijk wel deze zomer zeker... dat we het eigenlijk allemaal in een wat lagere versnelling zouden moeten doen... in de maatschappij.
0: Ja, in het algemeen bedoel je ook
1: in het
0: trouwens,
1: algemeen, ja, ook, zodat mensen wat meer kunnen uitrusten... en ook wat uitgerusten zijn en misschien...
0: Vind je ook dat we gejaagd zijn dan, of niet?
1: Hè? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Ja, en dan mensen krijgen ook door het mindere slaap... misschien wat sneller een kort lontje, weet je wel. En
0: ho.
1: Ja, wij niet.
0: Nou ja, nee, maar ik slaap altijd heel kort. Ja. Dat weten de meesten wel natuurlijk. Dus, maar goed, ik heb geen kort lontje, denk ik toch? Hoop ik
1: ook niet, maar je kunt wel makkelijker ontvlammen
0: dat
1: als
0: is waar.
1: Dingen
0: als
1: je misgaan.
0: Bent, als je vermoeid bent, zeker.
1: Ja, als je vermoeid bent, wordt dat wel een dingetje. Dan ben je gewoon iets minder op je best vaak.
0: Mensen rustig aandoen en pas je aan het weer en pas je aan elkaar.
1: Tip van de dag.
0: Zeker, ja. Nou, meerdere tips zelfs. Dankjewel. We gaan het weekend wel goed doorkomen. Vandaag ook wel, denk ik dan toch.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Oh wel, het ligt een beetje aan je weerspreuk.
1: Oh, ja,
0: wat heb
1: weerspreuk.
0: Je voor ons? Ja, ter afronding nu dan.
1: Ja, de weerspreuk met broddelrijm, ze zijn echt zo grappig. Maar we hebben al heel veel vliegende mieren gehad. Ik weet niet of jij het al hebt gezien.
0: Nee, nog niet dit jaar. Nee.
1: Oh, nee, ik heb ze al wel gezien.
0: Ja?
1: En vaak met die broeierige dagen. Nou, dat kan natuurlijk de komende week ook nog. Mm-hmm. Maar juli is bijna voorbij. Als in juli vliegen de mieren... zal augustus ons met onweer bestieren.
0: Als in juli vliegen de mieren...
1: Ja, vliegende... Ja, het is natuurlijk als jullie de mieren vliegen, maar...
0: Ja, ja. Ja, nee, goed. Vliegende mieren. Ik zag wel veel vogels in de lucht, inderdaad. Dus dat kenmerkend waarschijnlijk dat ze die beestjes toch uit de lucht halen.
1: Ja,
0: hè, die vliegende
1: mieren. Veel insecten. Ah, ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Nou, dan weten we dat. Nog één keer die bierspreuk, want ik zit er bijna dwars doorheen te praten. Ja, ja. Dat is niet de bedoeling. Komt-ie.
1: Als in juli vliegen de mieren, zal augustus ons met onweer bestieren.
0: Tot over een klein uurtje. 9:50. Schiet dat?
1: Tot
0: zo meteen weer. Even op mijn gitaar nu. Child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy.

0: leden, G-Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
7: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
6: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
8: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
6: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nu hier bij Radio M Utrecht het nieuws uit de regio. Kort en om 8:30 uitgebreid. Marije Drent.
10: Goedemorgen.
9: Vertelt nu meer.
10: Precies, de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten gaat niet door. Het debattoernooi is al de hele week bezig in de stad. En vanavond zou de finale zijn in Tivoli-Vredenburg. Maar het poppodium trekt de stekker eruit vanwege de deelname van Israëlische studenten. Een automobilist die 1,5 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk reed bijna 120 km per uur te hard. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur, dat zegt justitie. De 31-jarige man moest gisteren voor de rechter verschijnen, maar de zaak werd uitgesteld. Zijn advocaat was er niet. En het gaat goed met BAM uit Bunnik. Het bouwbedrijf heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen. Het bedrijf verdiende bijna 130 miljoen euro. Een kwart meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat BAM veel verduurzamingsprojecten had en veel voor defensie kon doen. Tot zover. En meer om 8:30.
9: Ja, zeker. En ook nog over het weer ga je het hebben. Weet je wat ik net zie, Marije? In Friesland en Groningen trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Oh. Er worden harde windstoten gemeten, dus daar moet je rekening mee houden als je onderweg bent. Ja. Dat verwacht je als je nu naar buiten kijkt. Denk je, wordt een prima zomerse dag natuurlijk. Ja. Maar
10: zou het stil zijn voor de storm? Nou, hier, als het goed is, blijft het droog.
9: Oké, goed. Ja. En nog andere vragen aan jou. Stratego, ken je dat spel? En heb je dat wel eens gespeeld?
10: Zeker.
9: Weet je dat de wereldkampioenschappen Stratego op dit moment plaatsvinden?
10: Kijk eens.
9: Ik ga zo meteen een Utrechter bellen die eraan gaat deelnemen.
10: Heel benieuwd.
9: Zometeen om 9:00 moet hij al los. Dus ik ga hem gauw maar even bellen zometeen. Stratego, ik heb dat wel gespeeld. Marije, tot 8:30.
10: Tot zo.
9: Spreek elkaar weer. Ja, verkeersinformatie van de ANWB beperkt zich inderdaad tot deze mededeling die ik net even deed. En natuurlijk, geen vertraging in Midden-Nederland, maar wel die wegafsluitingen. En dat doen ze maar een keer weer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tot 17 augustus. Dus dat is niet aanstaande maandag, maar de maandag daarop is de weg helemaal dicht tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. Omrijden bijvoorbeeld via de A6, dus toch een stukje Flevoland in. Eerst A27, dan pakken dan de A6 op richting Amsterdam. Of je pakt de A2 naar Amsterdam als omleidingsroute. En nog altijd wordt er ook gewerkt, en dat is tot en met aanstaande zondag aan de weg A27 Utrecht richting Breda, tussen het knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar kun je dus geen gebruik van maken. Dus wil je naar het zuiden, dan zou je om kunnen rijden via de A2 vanaf Utrecht, dan richting Den Bosch en dan de A59 op bijvoorbeeld. 7:55, Anne bij de boerderij en lekker veel muziek onderweg. Wat heb ik dan? Nou, laat je verrassen zo.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar. Hata, zomer.

0: Mol-i Mol. Een stukje van mij in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 over 8 is inmiddels geworden. Anne gaat kamperen bij de boer. We hebben er vanmorgen al gehoord. Ook van het beesten gehoord en zo. Kamperen in Midden-Nederland op het Leersumse veld kan dat. Bij de boer, maar misschien op een andere plek vind je het ook leuk om te kamperen. Hou je van het rustige kamperen in alle rust, in alle stilte, zeg maar. Genieten van een mooi boek of zo. Of wil je juist meer reuring hebben? Nou, die vraag, daar houden we ons vandaag mee bezig. En de antwoorden ook, dus kom maar met die antwoorden. Rustige kamperen of ben je nou meer een uitbundige kamperen? Lekker barbecuen met elkaar en lekker kletsen met de buren. En misschien wel wat meer drinken, s'avonds en zo. Water gaan ook trouwens. Laat dat even weten via de RTV Utrecht app of op Facebook, want daar hebben we die vraag ook neergezet. Ben je een rustige kampeerder of ben je meer een uitbundige kampeerder, zeg maar? Ik ben benieuwd. En zometeen ben ik ook benieuwd, want ik ga even bellen met een Utrechter, Anjo Travaille, over het wereldkampioenschap Stratego. Dus we spelen ook nog een spelletje vandaag in Utrecht is wakker. Zeker wel, de wereldkampioenschap starten zometeen.
1: This is

0: Dus Golden Ring van de Fortunes. Ja, misschien krijg je wel een gouden ring of een andere gouden prijs als je nummer 1 wordt op het wereldkampioenschap Stratego. Dat gaat zo meteen beginnen. Het is er elk jaar of elke paar jaar, dat weet ik niet, maar dat gaan we zo meteen horen. In ieder geval is dit alweer de 27e editie en het vindt plaats in Leiden. En vanaf een uur of 11 gaat Arno Travaille los. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, Anjo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij zenuwachtig al? Want zometeen 11 uur, dat is over een paar uurtjes al.
1: Ja, nou, het begint wel een beetje te komen nu, hè. Dat moet wel gebeuren zo.
0: Ja, Anjo Travaille uit Utrecht. Ja, we kennen je natuurlijk al wel. Qua naam denken mensen van, hey, die ken ik, heb wel eens gehoord. Tegenwoordig Hoogheemraad, bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Maar zeker ook statenlid, hè. Fractievoorzitter was je, ben je, namens Partij van de Dieren in de provincie Utrecht.
1: Ja, klopt. Daar mocht ik mij af en toe werpen over het... Ja, zeg maar, het politieke stratego.
0: Ja, en dat gaat er dan ook weer aankomen volgend jaar met de Statenverkiezingen natuurlijk in maart.
1: Ja, zeker. Bij waterschap en, provincie Utrecht, ja.
0: Die combinatie is het altijd, hè? Tweeledig dus. Zoals je al zegt, het waterschapverkiezingen en dus de Statenverkiezingen. Goed, dat duurt nog even, maar zometeen een wereldkampioenschap-stratego. Wat is die drijfveer van jou?
1: Nou, het is een fantastisch spel vooral. Eigenlijk is het een soort poker, hè. Je moet steeds inschattingen maken van kansen en risico's. Steeds kijken van waar kan ik iets winnen, waar kan ik mogelijk iets verliezen, hoe kan ik iets bluffen. Ja, en je moet de hele tijd inschatten van wat zal die tegenstander doen met het spel wat ik op dit moment speel. Dus we hebben ook allemaal analyses van elkaar, van wat voorkeuren zijn en waar iemand heel goed in is en minder goed in is. Dus het is een heel leuk spel. En het is ook nog eens een keer een spel met hele gezellige mensen. Dus eigenlijk baal ik een klein beetje van dat het in Leiden is.
0: Want?
1: Nou, meestal ga ik samen met drie Stratego-vrienden op pad naar een wereldkampioenschap. Vorig jaar waren bijvoorbeeld 10 dagen rond het WK in Zwitserland.
0: Ah, kijk aan.
1: Dat is toch net iets exotischer.
0: En je bent zelf een keer wereldkampioen geworden. En dat was volgens mij in Griekenland, een jaar of 8, 9 geleden of zo, toch?
1: Ja.
0: Dan is Leiden niet leuk, dat snap ik ook wel, ja.
1: Ja, het is een mooie stad, hoor.
0: Zeker.
1: Absoluut, maar het is iets spannender om dan lekker het buitenland in te gaan.
0: Ja. Even over dat spel. Het heeft een Franse basis volgens mij. Het is heel lang geleden bedacht. Er is patent op aangevraagd. Volgens mij begin vorige eeuw. Iets van 1907, 1908 of zo. Maar het is ook naar Nederland komen overwaaien. Nou heb ik het zelf ook wel gehad en gespeeld. Leg het nog even uit. Want het heeft toch iets te maken met verkenner en de bom, kan ik me herinneren. Heel kort, hoe werkt dit spel?
1: Volgens mij is het ooit bedacht door een Nederlandse onderduiker in de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat om 40 rode en 40 blauwe stukken.
0: Ja.
1: Eén daarvan is de vlag. En de vlag moet je veroveren van de tegenstander.
0: Zo was het, ja.
1: De stukken zijn niet allemaal even hoog. Hè, dus afhankelijk van de rang. Een maarschalk is de hoogste. En die, als die een generaal slaat, dan wint hij omdat hij een hogere rang heeft. Eigenlijk is het, die rangen zijn leuk en de symbolen zijn heel mooi. Zijn allemaal napoleontische figuurtjes. Maar eigenlijk is het best wel een beetje een wiskundig spel. Hè. Je zoekt steeds naar welk stuk is hoger. Maar ja, van de hoge stukken heb je er maar heel weinig. Dus die wil je ook niet te snel verklappen waar die staan.
0: En je moet ook vooruitstappen, toch? Met die kastelen zijn het over.
1: Het zijn de torentjes.
0: Torentjes.
1: Daar staat dan alleen voor jou zichtbaar op welke rang het is. En de tegenstander kan dat niet zien. En dat is dus echt anders dan bij schaken bijvoorbeeld. Waar je precies ziet welke functie welk stuk heeft.
0: Ja, zoals een paard en een toren bijvoorbeeld dan. Ja,
1: bij Stratego blijft dat geheim totdat jij geslagen wordt of dat jij zelf een stuk slaat met jouw eigen stuk.
0: Kun je vals spelen met Stratego?
1: Moeilijk, denk ik. Bovendien, het wordt niet echt geaccepteerd als je dat doet.
0: Maar je vergelijkt het een beetje met pokeren, dus je moet ook wel een beetje bluffen, denk ik dan.
1: Ja, er zit heel veel bluff in. Op het moment dat een middelhoog stuk van jouw tegenstander bekend is, dan kan je die alle kanten op sturen als jij erachteraan gaat met een heel laag stuk en jouw tegenstander denkt dat het een hoog stuk is.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, je tegenstander kan ook zeggen van ik geloof het niet. En dan slaat hij jouw stuk en dan ben je je stuk kwijt.
0: Ja, ja. Stratego, is uit mijn jeugd. Ik zei het al eventjes, vroeger heb ik het dus ook gehad. Nou, laten we zeggen, voor het gemak 40, 45, 50 jaar geleden. Zo ongeveer zeker dat ik het voor het laatst ook gespeeld heb. Denk ik, nou, laat ik een jaar of 12 geweest zijn. Dus best wel lang geleden. Is het veranderd in de loop der tijd? Misschien wel. Ik heb wel begrepen dat er ook iets met AI gedaan wordt. Een AI-bot dat meedoet of die meedoet. Hoe werkt dat dan weer?
1: Ja, die speelt sinds vorig jaar pas eigenlijk echt een rol. Ja. Daarvoor waren er wel goede AI-ontwikkelingen, maar die konden nooit winnen van de top 10 spelers van de wereld. Er is een ILO-ranking, dat is bij schaken. En ja, de beste spelers bleven eigenlijk altijd winnen van die AI-ontwikkelingen. Mm-hmm. Maar sinds vorig jaar is er een Amerikaanse universiteit die heeft een AI ontwikkeld die door miljoenen keren tegen zichzelf te spelen en daarmee heel snel te leren.
0: En
1: een van de allerbeste spelers die heeft hem een soort getest, 20 keer tegen gespeeld.
0: En?
1: Ik geloof dat hij 1 keer gewonnen had. Die persoon dus. Voor het eerst is een AI. En als hij 50% gewonnen had, dan zou hij al net zo goed zijn.
0: Oh.
1: Maar dat was wel even schrik in het strategowereldje.
0: Is ook bijna niet leuk meer. Je wil gewoon tegen mensen spelen. Het zijn gezellige, leuke mensen waar je tegen gaat spelen. Zometeen jouw eerste wedstrijd is om 11 uur?
1: Ja, 11 uur ongeveer. Ja, het duurt een uur. Dus vandaag 5 wedstrijden en morgen 5 wedstrijden. En met een beetje geluk, als je bij de beste 4 van jouw land uitkomt,
0: ja,
1: dan lag je op de zondag nog in het landenteam. Er zijn 12 landen die deelnemen. Dus wordt nog een 3-daagse.
0: Ja. Hoe groot?

0: nog, maar weet ik niet hoe de wasmachine werkt. Maar ja, dus het wordt iets minder. Dus ik hoop dat ik ergens in de top 5 terechtkom. Dan heb ik het prima gedaan.
1: Nou, heel veel succes vandaag en morgen. En dan hoop ik ook dat je zondag aan de bak gaat. Nou, we gaan graag gewoon wel even spreken binnenkort. Heel veel succes in Leiden deze keer voor het WK Stratego. Leuk je gesproken te hebben. Nou, nogmaals, alle succes, Anjo. Tot de volgende keer, hè. Dag.
0: Dag.

0: de Muis ineens in 1996. Ze waren niet meer weg te denken. Een aantal jaar achter elkaar. De Spice Girls, Who Do You Think You Are. Begonnen allemaal met Wannabe in 1996. En dit was uit 1997 volgens mij. Is dat iets uit jouw prille jeugd, zeg maar? Vond je het leuk omdat de Spice Girls er ineens waren? Of
1: zeker, ja, ik was toen een tiener. Maar ik moet zeggen, er waren meer meiden in mijn omgeving echt fan van de Spice Girls dan ik. Ja,
0: ja, ja. Jij was meer van de Take That of zo?
1: Nou, je had toen ook de Backstreet Boys.
0: De Backstreet Boys natuurlijk, ja. En NSYNC ook nog misschien, of was dat weer later?
1: Ja, dat was iets later, denk ik. Maar ja, ik was meer fan van Hanson, heette.
0: Oh ja.
1: De drie broers. Ja, dat was een alternatiever was ik toen.
0: Jonge jongetjes waren dat, hè?
1: Zeker, ja.
0: Bob. Dat was een liedje, was met doorbraken wereldwijd, geloof ik wel. Hè? Bij ons in Nederland ook, inderdaad. Ja. Dat was in 97, ja.
1: Ja, en ze treden nog steeds op, volgens mij.
0: Dus. Nee, echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat vroeg ik me meteen wel eens even af. Want ja, ik heb er nooit meer wat van gehoord. Een paar nummers hebben ze gehad, maar Bob was het allerleukste nummer.
1: Was het allerleukste nummer, ja. Vond ik.

0: Tenminste, de grote hit ook bij ons in Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen, hit the floor. Ofwel het nieuws uit de regio. Wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, het zijn goede tijden voor bouwbedrijven BAM uit Bunnik. En de finale van het debattoernooi in Utrecht deze week tussen Europese studenten gaat niet door.
0: Met regio nieuws zometeen bij Radio M Utrecht. Oh, en de muziek die doen we zometeen hoor.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio hier door Marije Drent. Het is 8:58. Het begint met de finale van een debattoernooi die vanavond in Tivoli Vredenburg zou zijn. Gaat dus niet door.
1: Nee, het poppodium heeft het Europese kampioenschap debatteren voor universiteiten geannuleerd. Dat doet Tivoli vanwege de deelname van Israëlische studenten. Het poppodium vindt het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, die zij eerder heeft onderschreven vanwege de oorlog in Gaza. Ook de Universiteit Utrecht en University College trekken zich terug. Het debattoernooi is al de hele week bezig in Utrecht. In verschillende gebouwen van de universiteit werd gedebatteerd. De man uit Soest die begin vorig jaar een zwaar ongeluk veroorzaakt op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk reed bijna 120 km per uur te hard. Hij reed 186, terwijl op matrixborden stond dat hij maar 70 mocht. Ook had de 31-jarige man drugs gebruikt, dat zegt justitie. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De rechter in Utrecht zou de zaak gistermiddag bekijken, maar dat wordt uitgesteld. De advocaat was verhinderd. BAM heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen. Het bouwconcern uit Bunnik verdiende bijna €130 miljoen, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens BAM komt dat onder meer door werken voor defensie en projecten bij het verduurzamen. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over de trage woningmarkt en te weinig investeringen in infrastructuur. En kerstverse ouders die niet op tijd kraamzorg kunnen vinden, kunnen terecht in een speciaal kraamhotel van het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Het tekort aan kraamverzorgers in de regio is hoog, vooral in de zomermaanden. Per zomer lukt het 80 tot 100 gezinnen niet om op tijd een kraamverzorger te vinden na de geboorte van hun baby. In het kraamhotel kan 1 kraamverzorger tegelijk 4 gezinnen begeleiden. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft zo goed als droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Mooie waarde, 25, meer hoeft ook niet, zeg ik dan.
1: Nee, maar iets meer zon zou leuk zijn.
0: Ja, hey, wat dacht je hiervan?
1: Kijk, daar is hij hoor.
0: Leuk, hè?
1: Dat was toch echt mijn lievelingsnummer toen ik de jaar 13 was, ja.
0: 1997. Hanson. Ja, ja. Drie mannen, waren ze allemaal dan broers van elkaar?
1: Ja, het waren 3 broers. Ja, en de jongste was destijds 1 jaar of 10 maar of zo, geloof ik.
0: Ja, heel jong, ja. En drummen en ik kan me dat videoclipje nog herinneren. Dat is heel enthousiast. Ja. Jij was wel fan daarvan.
1: Zeker, ja.
0: Snap ik ook wel. Een klein stukje nog dan.
1: Nou, Bob, ik krijg helemaal kippenvel ervan.
0: Nog heel even. Dit was ook een plaatje voor ze. If you, if only.
1: If only.
0: Ja, even een klein stukje luisteren, Hanson. Waarom ook niet? Voor jou, Marije. Dat was wel heftig eigenlijk, denk ik.
1: Ja. Ik denk dat dit op een ander album stond dan dat ik luisterde.
0: Nou, we hadden het even over Hanson, dus vandaar. Hey, volgende bulletin natuurlijk om 9:30 hier bij Radio.
1: Dan ben ik er weer.
0: Nieuws uit de regio, dankjewel.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: UB40, groot succes in 1986. En dat is even geleden. 40 jaar, tuurlijk. Ja, reken maar even met mij mee. Het is 9:30 inmiddels geworden, 9:30. Het weer voor Midden-Nederland, uitgebreid weer, dat hoor je van Grieta Spannenburg. En Anne is op de camping, die is aan het kamperen. Kamperen bij de boer, en dat doet ze op dit moment in Leersum. Leersumse veld, bij Erik. Ja, kamperen bij de boer, Anne. Staan er veel tenten, vraag ik me af?
1: Morgen, Bob, het staat hier zo goed als vol.
0: Oei, de verbinding valt even weg. Hoor.
1: Erik, die overigens hier nog naast mij staat. Kun je mij nog horen?
0: Ja, we horen je een beetje, maar de verbinding valt denk ik een beetje weg. Maar zolang je niet beweegt, dan moet het nog goed gaan, denk ik.
1: Oké, ik blijf even stilstaan naast boer Erik, want wij staan hier op de camping. Ben je dan ook trots als je om je heen kijkt als het zo vol staat?
2: Ja, dat is super trots. Als de mensen zo het leuk vinden om te komen en zo lekker rustig. En, ja, dat is super. Super dit, ja.
1: Ja, de Utrechtse Heuvelrug, daar zijn we nu. Het is wel erg droog. De waarschuwing is ook afgegeven om niet meer te barbecuen bijvoorbeeld. Merken jullie ook dat gasten dat jammer vinden?
2: Ja, dat ook. Ja, zeker. De mensen die willen ook graag bij een kampvuurtje zitten. Lekker s'avonds, lekker warm bij een kampvuurtje. Ja, dat mag op dit moment niet. Nee. Dus dat is zonde. Ja, is dat, voor de rest is het wel lekker dat het mooi weer is. Want ze kunnen fietsen, wandelen. De rest kunnen ze wel doen. Alleen s'avonds even bij het kampvuurtje of barbecuen. Ja, dat wordt ten strengste afgeraaid. Ja.
1: Precies, ja. Als we om ons heen kijken, we zien hoge struiken en gras. Het ziet er wel door uit, hè, Erik?
2: Ja, ik hoef niet te maaien. Dat scheelt weer. Ik hoef niet te maaien dit jaar.
1: Kijk het positief.
2: Ja, kijk het positief. Ja. Nee, het is een beetje bruin, ja. Ja, dat is zonde, maar doe je niks aan. Dat is de natuur, zeggen ze.
1: Ja, precies. Laten we zachtjes aan even deze kant op lopen. In de hoop dat de ontvangst goed blijft. Want ik heb natuurlijk met wat campinggasten gesproken. Om te vragen hoe zij het vinden om te kamperen bij de boer. Ik hoorde net al een campinggast die me vertelde, ja, weet je, ik heb wel last van meer muggen. En dat is wel een nadeel. En soms komt de varkenslucht even overwaaien van de buurman.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is een klein minpuntje. Ja. Ja. Maar dat, we hopen dat we samen met de buurman dat in gesprek kunnen blijven. Ja, dat het een oplossing komt. Ja, daarop.
1: Ja, precies. Nou, dat is denk ik belangrijk om in gesprek te blijven. Ja, nou kijk, ik krijg lekker koffie bij een campinggast, een vaste camping. Ja, precies. Ik sta hierbij. Wat is uw naam?
3: Kobi.
1: Nou, Kobi.
3: Met dubbel F van
1: Ado. Nou, wat fijn om eventjes bij u binnen te mogen kijken. En
3: we gaan binnen kijken, hoor.
1: Kijk, als je het goed hoort, wordt nu de koffie bereid. We zien het in het... Dit is een filterkoffieapparaat, hè? Ja. Wel, wat vindt u zo lekker aan filterkoffie?
3: Nou, hoe wou je dat doen?
1: Nee, waarom vindt u dat zo lekker?
3: Lekker, filterkoffie, ja. Ja, precies. Wat heb je voor andere koffie? Ook die opgietende water?
1: Ja, of een CEO of zo. Of
3: nou, dat kan ook.
1: Dat soort dingen.
3: Dat kan ook, maar vind ik leuker.
1: Ja, precies. Echt het campinggevoel. Ja. Waarom vindt u het zo fijn om te kamperen bij de boer?
3: Ja. Ik zit hier al zoveel jaar. Het is heerlijk. Het is een leuk plekje. Je loopt zo het bos in. Zij zijn gezellig. Ja, ik vind het geweldig. Ja,
1: goed. En u bent met de caravan, zie ik. U heeft het leuk, gezellig versierd. Ja, mooi, dat is fijn, zeg. Ja, en ik zie hier ook een tafel met een foto daarop. Een kaarsje erbij.
3: Mijn man.
1: Dit is uw man, hè?
3: Ja. Dat is moeilijk, hoor. Ja. Zonder. Ja.
1: En die is niet meer bij u nu?
3: Nee, hij is overleden 2 jaar terug. Plotseling, in 1 keer, in 3 uur.
1: Ja. Knap dat u dan wel gewoon blijft terugkeren naar de plekken waar u met uw man vaak was.
3: Ja.
1: De camping hier.
3: Ja. Ik heb een mooie herinnering. Het is trouwens een hele mooie herinnering aan hem, hoor. Zeker, dus dat is wel heel fijn.
1: En dat u een plekje voor hem heeft gemaakt hier op de tafel middenin onder de tent. De voortent, hè, van de caravan. Mm-hmm. En ik zie ook prachtige foto's van een grote familie.
3: Ja.
1: Zijn dit uw kleinkinderen allemaal?
3: Ja, mijn kinderen.
1: En kinderen? Wat een gezellige foto hier in het bos. Allemaal gezellige, lieve, lachende gezichten.
3: Mooi, hè?
1: Die heeft u altijd mee?
3: Ja, maar ik heb hem voor het eerst nu opgehangen. Ik denk, ik hang hem lekker op. Vind ik leuk. Want het is eigenlijk gewoon een kleed, hè?
1: Ja, ik zie het. Ja. Heeft u spulletjes die u altijd mee heeft als u gaat kamperen? Eten of drinken of iets van Nelle, zie ik?
3: Ja? Ja?
1: Oh ja, goed. Dit, tomatensoep?
3: Kipsoep. En dit vind ik ook heerlijk. Heb je dat gezien?
1: Buisman? Nee, dat ken ik niet. Is dat...
3: Het is kwarksmaak. Dit.
1: Karamelkoffie.
3: Ja.
1: Oh.
3: Dat is lekker, joh.
1: Oh, je ruikt het, hè? Ja, lekker. Water erbij en dan is het lekker karamelkoffie. Nou goed, hoe lang kennen jullie Kobi al, Erik?
2: Ik denk dat ze al een jaar of 30 hier komen. Ze kwamen, ja, een jaar of 30 dat ze hier al staan, denk ik.
3: Zeg maar gerust als het tegenvalt, hoor.
2: Nee, je valt niet tegen. Nee, het gaat aardig goed, ja.
1: Nou, u zei iets heel liefs over Erik. U zei, ik geef hem een 10. Waarom?
3: Ja, omdat hij zo zijn best doet. Ja.
4: Grote glimlach.
3: Ja, het jammer is dat je... Dat je als je weggaat, dan moet je betalen. Dat is wel jammer.
1: Oh, ja.
3: Dat houdt u erin, hè?
2: Ja, dat hou ik erin.
3: Dat houdt,
2: ja.
1: Maar het is niet een hele hoge prijs, toch, bij de boer?
3: Ben je mal? Nee, ik geniet hier altijd. Ik zei 2 maanden, soms 9 weken.
1: Zo, dat is een lange periode.
3: Ja, heerlijk. Ik verveel me nooit. En het is geen geslijm, hoor. Ze zijn super aardig.
1: Nou, dat is toch leuk om te horen. Is
2: super leuk om te horen, ja.
1: Zeker leuk. Voor ons kijken we een mooi soort inkeping, waardoor we het land kunnen zien. We zien paarden staan. De koeien kunnen hier ook komen staan. De hangmat moet wel inderdaad even een stukje naar beneden. Kijk zeg. En dan kunt u zo hier liggen en heerlijk uitkijken over het veld en de dieren. Gaat u daar ook de dag mee beginnen vandaag?
3: Ja.
1: Je bent al een tijdje wakker natuurlijk.
3: Ja, ja. Al een tijdje. Ja. Toen lag hij nog op bed.
1: Ja, die is ook vooruit te veren. Dankjewel, Kobi.
3: Ga nou maar zitten.
1: Oh, ik krijg nog koffie natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Moet je ook een bakje koffie? Gaan we hier even zitten in de stoel. Nou, we blijven nog even koffie drinken bij Kobi. En de gezelligheid op de camping nog even waarnemen.
0: Ja, goed zo. Nou, Anne, dankjewel. Leersumse Veld, daar was zij vanmorgen. En we praten er graag over door met je. Dat wil zeggen, kom er maar mee. Hou je van een rustige camping of een camping waarvan je denkt van nou, dan wel wat reuring, een beetje gezelligheid en de kinderen kunnen lekker losgaan. Laat dat maar eens even weten. Via Facebook, Radio M Utrecht en via de RTV Utrecht app. En Koop, praten graag met je over door. Vanmiddag vanaf 5 uur in Utrecht komt thuis.

0: los vast. Nee hoor, we laten je nooit los en jij ons ook niet. Dat is goed, dit is Radio M Utrecht. Het is precies 8:50 geworden. En dan ook precies tijd voor Gita Spannenburg. Van een timing ook weer, hè?
1: Stiptoe de stiptoe.
0: Had ook 2 minuten eerder of 2 minuten later kunnen zijn. Als we maar meer horen over het weer van vandaag en het voor ons liggende weekend natuurlijk, Gita. Dat is wel belangrijk.
1: Ja, nee, de hoogzomer die gaat gewoon door, hè? Ja. Ik bedoel, daar zit gewoon geen eind aan. De laatste keer dat wij in de beeld onder de 20 graden waren, trouwens, dat was helemaal terug in 15 juni. Dus zo lang zitten we al eigenlijk op een behoorlijk niveau met onze zomerse temperaturen, onze warme temperaturen, onze hoogzomerse toestanden. En het is vandaag en de komende dagen niet anders, waarbij je ziet dat zondag, maandag, dinsdag, dan piekt de temperatuur weer. En denk dan aan temperaturen tussen 27 en 30 of 31 graden. En wat dat betreft houdt de warmte gewoon goed stand. Op dit moment is het buiten een graadje of 20 op de meeste plekken al. Wolkenvelden met zon. Het is niet uitbundig zondag, zullen we maar zeggen. En dat mixje, dat mengsel, dat blijft vandaag eigenlijk zo. Schapenwolken, wat hoge bewolking, wat stapelwolken die later vanochtend gaan ontstaan. En de temperatuur die moet uiteindelijk naar 25 graden koersen. En vanmiddag steekt dan een noordwestelijke wind op. Hij is gewoon de komende uren nog heel rustig. Ja. Maar vanmiddag merk je dat er een noordwestenwindje opsteekt. Is in de kop van Noord-Holland, is hij er al. En bij ons gaat hij dus later vanochtend vanmiddag opsteken. Nou, dan zou er dus rond lunchtijd een enkele bui kunnen vallen. Nieuw model is daar iets scheutiger mee. Dus ik denk dat ik hem toch maar erin zet voor ergens rond het middaguur dat er een lokale bui kan passeren. Een lichte bui, een regenbui. Maar verder is het droog en kalm.
0: Het dekt je gewoon een beetje in, zeg maar. Dat het nog wel kan gaan regenen ook vandaag. Dat kan gebeuren dus.
1: Het kan gebeuren, ja. Ik vind de kans neemt wat toe. Je ziet ook dat nu boven het IJsselmeer een enkele bui valt. Kijk, de meeste activiteit zit duidelijk boven de Noordkust, de Waddenkust. En het restje komt een beetje over ons heen. Maar ja, je zag gisteren toch ook boven de oostelijke helft van het land dat die regen toch wat intensiever was dan eerder was gedacht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat met het aandeel vocht in de lucht, dat er toch wel een buitje uitgetrokken kan worden. Uitgeperst.
0: Ja, precies. Ja. Dat voor vandaag. Dan gaan we vanzelfsprekend en ook zo het weekend in. Hoe doen we dat vanavond dan? En dan zitten we in het weekend.
1: Nou, vanavond rustig weer. Die noordwestelijke wind gaat er langzaam uit. Er komen opklaringen. Het wordt wat frisjes. Rond zonsondergang een graadje of 18 ongeveer. En dan koelen we in de loop van de nacht af naar een graad of 12 ongeveer. Mm-hmm. En morgen en zondag, dat zijn 2 hele mooie dagen met vooral veel zon. Er zullen echt wel wat wolkenvelden ontstaan. Stapelwolken, wat hoge bewolking. Echt die zomerse wolkenvelden die we voorbij zien komen. En dan morgen 25 graden. Perfect zomerweer eigenlijk. Ja, Waar het niet natuurlijk. Maar dat houden we natuurlijk vast. Dat die droogte nijpend is. Maar over het algemeen perfect zomerweer voor wie erop uitgaat. En zondag 27 graden. Met een licht briesje uit de oost-zuidoosthoek. En ja, die draait dan verder naar het zuidoosten op maandag. En vandaar dat maandag en dinsdag die temperatuur nog wat verder omhoog kan gaan.
0: Dat zal ook wel, ja. Nou, dat wordt weer rustig aan. Plannen om rustig aan te doen, denk ik dan ook.
1: Ja, een beetje kalm. En dan mogen we hopen dat op dinsdag er eens een keer een onweersbui passeert.
0: Ja, precies. Gita, dank hiervoor.
1: Alsjeblieft.
0: Plan het weekend kano keien omgooien in Drenthe. Of suppen op de Utrechtse grachten of in Amersfoort iets doen. Wat ga je doen?
1: Iets op het water. Ja, ik ga waarschijnlijk beide dagen het water op. Er zit nog water op de Rijn, dus ik kan er nog op. Ja, met de kano 2 dagen. Ik heb nog een opblaaskano ergens. Ga ik met de vriendin samen ook in zitten. En dan een beetje spartelen.
0: Oké, dat. Goed. Herkenbaar aan een mutsje, een petje op hem ter bescherming van je hoofd ook. Zeker. Van de zon natuurlijk. Of een zonneklep, wat heb je? Want dan kunnen we zwaaien.
1: Ik heb een petje. Ja, ik heb een petje.
0: Wat voor kleur?
1: Ja, grijs. Dat is niet handig, hè?
0: Nee, maar dan weten we het. Als je een grijs petje ziet en iemand in de kano.
1: Dan ik het.
0: Vanmiddag ben je er ook weer.
1: Zeker.
0: Voor je weerbericht 1:15, 10:15 bij ons op de zender. En wij kopen natuurlijk in Utrecht Komt Thuis 2 maal zelfs. Vanmiddag en vanavond 6:10, 7:10. Ik wens je een lekker weekend en ik spreek je maandag.
1: Jou ook. Tot maandag.
0: Dag, hoi. Tot zover deze Utrecht is wakker. Op 1 dingetje na, want ik zie toch nog heel veel reacties. En Koop wilde met je door over praten, over kamperen bij huis. Maar Jan die zegt, al een jaar of 8 staan we een heel seizoen, van april tot oktober, op een camping dicht bij huis. Een camping voor rustzoekers waar ja, kinderen en kleinkinderen natuurlijk ook wel van harte welkom zijn. Alleen zijn er geen speeltoestellen of zwembaden, dus de rust is heerlijk. Nou, leuk verhaal, het gaat nog verder. Dat kun je nalezen op Facebook Radio M Utrecht. Hoe is het dan op de Veluwe bij Tineke en Jan uit Ermelo? Nou, wij kamperen geregeld op dezelfde camping Radio M Utrecht. En daar is het rustig. En in het weekend vakanties van de kinderen, ja, er is volop reuring. Prima allemaal. Nou, we zijn benieuwd, dus kom met je reactie. Wat vind je het leukst? Kamperen bij de boer? Of kamperen in een heel rustig gedeelte van Midden-Nederland of waar dan ook? Laat het weten. Ik wens je veel plezier bij Edwin zometeen. En nog even stemmen, hè?
2: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerden de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3 uur.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Dit is Eemland 1.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
5: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
6: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
4: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
10: Op een toenemend aantal locaties negatief zwemadvies. De Nederlandse zomer kun je dus in één zin samenvatten. Eerst zoek je verkoeling, daarna de antibiotica-kuur. Dit is Eemland 1 actueel met in dit uur een sporter die zijn laatste triathlon heeft geconsumeerd. Op zijn 79ste wel te verstaan. Naast het weer met Klaas Bijker schenken we aandacht aan een nieuw fenomeen. De vodpads. Maar we beginnen met hoofdstuk 1066 van het dossier De Oude Tempel. Muziek.
11: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat was ja, dat was natuurlijk Frank Sinatra.
1: Ja, mooi hè?
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Wat een opener.
1: Ja, en we gaan het hebben over een onderwerp wat we vorige week ook hebben besproken. De aanleg van dassenrassers bij het oude tempelbos in Soesterberg is recentelijk per direct stilgelegd. De rechter wil eerst beoordelen of de gemeente wel door mag werken zolang een bezwaar tegen de rassers nog loopt. Gaan we naar het volgende hoofdstuk. We vragen het aan Jan Pauw van gemeentebelangen Groen Soest. Goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen.
1: Nee, ik mag Jan zeggen?
2: Dat mag hoor.
1: Oké, heel goed. Jan, je hebt ongetwijfeld meegeluisterd vorige week.
2: Zeker. Wat
1: is jouw reactie?
2: Nou ja, goed. Iedereen mag natuurlijk gebruik maken van de regels die wij in Nederland hebben afgesproken. Dat je bezwaar mag maken tegen besluiten van de overheid. Dus ja, aan de ene kant kan ik begrijpen dat je bezwaar maakt van hey, wat gaat er gebeuren in mijn omgeving? Maar goed, je moet natuurlijk ook een beetje kijken van wat is de aanleiding van het hele, noem het maar eventjes, bouwproblematiek rondom de locatie, het oude tempel.
1: En wat is die aanleiding, Jan? Vertel hem eens in je eigen woorden.
2: Nou ja, in mijn eigen woorden. Kijk, wij hebben destijds al 2004, 2010 zijn er besluiten genomen om in ieder geval via het hart van de Heuvelrug project allerlei natuurgebiedjes die allemaal losstaand waren aan elkaar te gaan verstevigen. Dus één groot lopend natuurpark rondom Soest en Soesterberg-Zeist. Daar zijn toen allerlei, noem het maar eventjes kortweg, de groene maatregelen getroffen. En er was destijds afgesproken, met name door de provincie, de gemeente Zeist en Soest, afgesproken, we gaan dat bekostigen uit opbrengsten die we via woningbouw of andere, opbrengsten in dat gebied weer gaan betalen. Alles zou worden volgefinancierd door de provincie. Kortom, we hebben dus aangezegd tegen alle groene projecten. En nu komt het op uitvoering na. Die wel vertraagd zijn, met name in 2008. Toen er een economische crisis was, dat eigenlijk de opbrengst vrij negatief zal tegenvallen. Dus we hebben toen is er gezegd, nou laten we dat even naar de achterkant schuiven. Dus dat is eigenlijk het omgedraaide. We hebben niet eerst geld binnengehaald om alle groene projecten. Nee, alle groene projecten zijn uitgevoerd en nu moeten we eigenlijk de zaken weer terugverdienen. Ja, ja. En als gemeente Soest hebben wij natuurlijk gezegd van wij staan voor onze stukje waar wij dus ja tegen gezegd hebben als gemeenteraad van college. Wij moeten faciliteren dat er bepaalde bouwprojecten worden gerealiseerd. Er zijn een aantal gerealiseerd. En een van de laatste die nog gerealiseerd moet worden, is de locatie Oude Tempel. Nou,
0: Arjan, dat is helemaal duidelijk. Maar we lezen ook even in de Volkskrant van vandaag. Daarom begreep ik ook de hele zin niet. Als we niet zouden bouwen, is naar schatting 20 miljoen euro nodig. Al dus Soena, 20 miljoen.
2: Ja, dat kan Soena, dat zou misschien in die richting zitten. Dus stel je voor dat wij als gemeente Soest zouden zeggen van Oude Tempel gaan we maar niet doen, hè. Laten we dat maar eens park aanleggen. Dat betekent dat je de Soester inwoners zegt, nou, we gaan even 20 miljoen bezuinigen op de begroting. Dat betekent dat je...
1: Waar komt die 20 miljoen dan vandaan, Jan?
2: Nee, maar dat zijn al die zaken die in wezen in de loop der tijden al die groene projecten bij elkaar hebben opgekocht. Mm-hmm. Er zijn bijvoorbeeld industrieterreinen zijn teruggegeven. Het Jesterenkamp. Allemaal teruggegeven aan de natuur. Dus in wezen zeggen wij, je moet zorgen dat je dus je verplichtingen die je bent aangegaan als gemeente Soest, die moet je netjes aanhouden. En niet zeggen halverwege, ik trek de stekker er maar uit. Alle groene projecten, fantastisch, zijn afgevoerd en nu maar niet. Dat betekent dat er een rekening open staat.
0: Ja.
2: En ja, je kan van de politiek niet verwachten dat ze zeggen, nou, dat bonnetje gaan wij maar even
0: doen. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, de gemeente stak tot dusver al ruim 10 miljoen euro in de verschillende projecten en heeft een inspanningsverplichting. Zeker met betrekking tot die oude tempel. Dat moet natuurlijk wel gerealiseerd worden. Daar moet bouw plaatsvinden.
2: Ja, wij hebben dus alleen de verplichting om, zeg maar, die bouwlocaties te realiseren. Het mogelijk maken van het realiseren. Als er, zeg maar, door wat voor omstandigheden ook minder opbrengst zou komen, dan is dat een ander verhaal. Maar je moet niet zorgen dat de hele rekening naar de gemeente Soest zal komen.
0: Nee.
2: Ik wil het zelfs anders stellen. Stel je voor dat de provincie zegt, nou jongens, nou, is het toch niet zo'n goed idee om de oude tempel maar niet te bebouwen. Prima, zegt de gemeente Soest dan tegen de provincie. Maar wij betalen die rekening niet. Ja, en daar gaat het natuurlijk om.
1: Ja, maar gaat het dan om het geld of gaat het om de bouw, Jan?
2: Het gaat om twee dingen. We zijn blij dat je ergens kan bouwen. Ja, dat je daar de mogelijkheden zo ziet. Want we hebben nog steeds een bouwopgave te doen in onze provincie CQ, de gemeente Soest. Maar daarnaast, als je hier de stekker uit zou trekken, dan gaat het verschrikkelijk veel geld kosten.
1: Mm-hmm. Nou, en kijken we er even naar vorige week.
2: Maar luister heel goed. We hebben dingen gerealiseerd. Fantastisch dat alle groene projecten aan elkaar gestapeld zijn.
1: Nee, maar dat verhaal is helder, Jan. Dat verhaal is helder. Ik wil toch nog even terug naar vorige week, Jan. Na het bezoek van mevrouw Leroy hier zo. Die had het over het dassenrooster en de verlopen voorziening. Wat voor impact gaat dat nu hebben op de ontwikkelingen?
2: Er zijn natuurvergunningen. Of noem je dat tegenwoordig. De provincie Utrecht heeft afgegeven om verder te gaan. Mm-hmm. Dus in het ontwikkelingsgebied moet je maatregelen treffen om te zorgen dat de dieren die daar zijn geen rust, tenminste een rust krijgen en niet naar het verkeerde gebied aangaan. Daarom moest als voorwaarde dat je dus een rooster moest neerstellen die straks, als de bouw helemaal klaar is, die wordt weer weggehaald. Maar het was in wezen ervoor te zorgen dat die roosters er staan om die dassen niet in het verkeerde gebied te laten lopen.
1: Nee, maar dat is dus fout gegaan?
2: Nee, dat is niet fout gegaan.
1: Nou, de rechter heeft het even stilgelegd. Dus ja, is er niet fout gegaan.
2: Nee, er is. De rechter moet nog een nader oordeel vellen. Dat zal binnen een week of twee zal dat bepaald moeten worden. Hij heeft gezegd, ik kan het nu nog niet overzien. Ik moet straks een goede beoordeling doen en dan ga ik bepalen. En het kan maar zo zijn dat de rechter zegt, oké, de stappen die genomen zijn door de gemeente Soest kunnen doorgaan. Aan de andere kant zegt, ik vind het niet goed. Dus we moeten, dat kan, die beoordeling moet hij nog maken. Dus waar het fout gegaan is, ik zeg niet dat het fout gegaan is. Het zijn er gewoon de procedures die afgewerkt moeten worden.
1: Oké, helder. Nog een laatste vraag, Jan. Misschien wel een beetje een gewetensvraag. Als je nu de keuze had, zou je dan doorgaan met de bouwplannen of zou je kiezen voor een compromis met beperkte bebouwing en meer natuurbehoud?
2: Kijk, het plan is al heel drastisch aangepast. We hadden oorspronkelijk 300 woningen. En er worden er nu, zeg maar, veel minder dan 200. Dus ja. er wordt al, zeg maar, we gaan straks, zeg maar, meer natuur inclusief bouwen. Er worden op een gegeven moment beschermende maatregelen getroffen. Er zullen op een gegeven moment veel meer op een gegeven moment samenleven met de dieren die in die omgeving zijn. En zeg maar, de burgten, met name de dassenburgten gaat het om, en de rode dingen, daar moeten we maatregelen voor. Een van de maatregelen is dat we straks naast het kappen ook weer bomen moeten terugplanten.
0: En dat is helemaal duidelijk.
2: Er is van maatregelen.
0: Ja, maar goed, de rechter buigt zich nu eerst inhoudelijk over de bezwaren en doet op 6 augustus uitspraak. En ja, tot die tijd mag de gemeente niet verder en blijft het raster onafgemaakt. Dat raster wat ze een beetje knullig neergezet overigens hoor. Want een raster moet eigenlijk een aantal meters de grond in. En dit was maar slechts een paar centimeter. Misschien is dat vooruit al een voortschrijdend inzicht. Maar dat weten we niet. Jan Pauw, mag ik jou danken?
2: Dat mag. Graag gedaan.
1: Dankjewel Jan. Dag.

0: Het was Blueberry Hill. We zitten in afwachting van Hans van der Linden. Die wordt op dit moment gebeld. Hans van der Linden woont in Leusden. Dus dat is een aardig eentje voor de telefonisten. Wat is het aan de hand? Hij voltooide op zijn 79ste zijn allerlaatste Iron. En op zijn 79 betekende dus dat hij dat vorige week deed. Hij kwam aan in Frankfurt op een rode loper. Je hebt in Frankfurt een rode loper bij de finish en dat is een soort rondje. En als je dat rondje heeft gelopen, dan is het afgelopen, ook afgelopen met de allerlaatste Ironman van Hans van der Linden. Ja, en wat zei zijn vrouw, wat zei hij zelf, zonder mijn meisje had ik het echt niet kunnen doen. Als het goed is, hebben we hem nu aan de lijn. Ik kijk even naar onze technicus Chris. Ik denk dat er nog eerst even een plaatje aan komt, want hij buigt zich over de knoppen. En ondertussen is ook meneer Bert Feijters aangeschoven en die is over een paar minuten aan de beurt. Dat is een spraakwaterval uit Maartensdijk. Jazeker.
1: Vroeger
0: Maartensdijk.
1: Maar ik woon nu weer in Utrecht.
0: Ah joh.
2: Ik heb inderdaad 20 jaar in Maartensdijk gewoond.
0: Je bent weer terug in het stadje.
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Nou ja.
0: Ja, we moeten even de tijd doden.
2: Nou, goed luister. Je wordt wat ouder.
0: Ja.
2: En we kunnen twee dingen doen. Of naar een vogelnestje kijken de rest van je leven.
0: Ja.
2: Of een beetje reuring in de stad.
0: Ja.
2: De laatste, daar hebben we voor gekozen.
0: Ja, en heb je nog steeds de boot?
2: Nee, het bootje is klaar.
0: Ach joh.
2: Dat is er niet gezonken, maar weggegeven.
0: Kijk, we hebben hem denk ik nu aan de lijn. We hebben de tijd mooi zitten doden, zeg. Prachtig.
1: Goed zo.
0: Ronald, wat vind jij ervan? Zo moet je de tijd doden.
1: Ja, ja, zo gaat het goed.
0: Ja.
1: Ik kan ook Ironmans lopen.
0: Ja, en daar komt hij niet helemaal uit Frankfurt, maar heeft al een weekje rust achter de rug. Dat is Hans van der Linden. Op zijn 79ste heeft hij zijn allerlaatste Ironman gelopen. Hans van der Linden, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arjan.
0: Ik geloof er helemaal niet van dat jij op je 79ste je laatste Ironman hebt gelopen.
3: Ja, dit is nu echt wel zo hoor.
0: Ja, maar ja, goed, 2 jaar geleden zei je van ik richt me alleen maar op halve marathons en halve triathlons. Maar ja,
3: ja
0: dan krijgen we
3: dat
0: dit.
3: Dat is ook wel weer zo. En natuurlijk, je kan zeggen, het zegt nooit. Maar ik heb nu plechtig moeten beloven aan mijn meisje dat ik niet meer aan wedstrijden ga doen.
0: Zonder mijn meisje had ik het echt niet kunnen doen. Inderdaad,
3: nee,
0: dat stond ook
3: nee.
0: In de krant. Maar goed, het is wel een ultieme finish geweest in Frankfurt. Hè? Want je gaat over de rode loper.
3: Ja.
0: Die was speciaal voor jou uitgelegd of was het voor alle deelnemers?
3: Nee, dat is voor alle deelnemers. Dat is bij de Ironman, daar heb je altijd een rode loper.
0: Ja.
3: Nee, toen de ceremonie was, toen was het echt dat ik echt in het zonnetje gezet werd daar al. Maar voor de rest was, voor iedereen ligt daar de rode loper natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en hij was natuurlijk heel extreem. Hè. Daar was het toen 43 graden die weken. Want heel Europa stond in brand in feite eigenlijk. Want er werden heel veel, in Nederland werden alle triathlons afgelast. In Nice werd er een triathlon afgelast. En bij ons stond hij ook een beetje kantje boord. Want ja, 39 tot 45 graden.
0: Dwars door de stad ook nog?
3: Dwars door de stad,
0: ja.
3: Ja, het was echt... Ja, hij is dan een beetje gehalveerd. Hè? Want het was dan 3,8 kilometer zwemmen. 125 kilometer fietsen. En een halve marathon lopen. En aan de ene kant van de Main, zeg maar aan de finishkant van de Main, daar, want je loopt door een park heen een gedeelte. Dus aan de finishkant was het 39.
0: Ja.
3: En aan het parkkant, dus onder de bomen, was het 37.
0: Ja, dan denk je ook op een goed moment van wat doe ik eigenlijk?
3: Nou ja, ik kwam vorige keer bij de familie waar we... En het eerste wat mijn broer zei, het is onverantwoord, zei hij tegen mij. Hij zei niet eens gefeliciteerd, maar hij zei het is onverantwoord.
0: Ja, maar hij had toch gelijk?
3: Nee, tuurlijk niet. Ik heb toch getraind voor een hele?
0: Ja, maar niet met dergelijke temperaturen.
3: Nee, maar kijk, de coach had al tegen mij gezegd, Hans, je moet de tijden loslaten. Je moet je heel goed blijven verzorgen. En dat was de nadruk, ik moet me heel goed blijven verzorgen.
0: Ja, dus de tijden hoef je niet in de gaten te houden. Je had dus een agenda bij de hand.
3: Nou ja, weet je, je weet ongeveer wel wat je zwemt in tijden, je weet ongeveer wel wat je fietst in tijden.
0: Mm-hmm.
3: En dat moest ik gewoon loslaten, want ik moest bij elke post moest ik gewoon afstappen, een bidon pakken, over me heen gooien, zout water drinken, cola drinken, een jelletje nemen en dan ging je weer verder.
0: Ja. Dus, wat je ook los moet laten is het feit dat je de allerlaatste Ironman hebt gelopen.
3: Ja. Ja, nou, dat is ook best wel een dingetje.
0: Dat vind ik ook wel een dingetje. Want goed, je hebt een tijdje niet gelopen, dan ben je een beetje depressief, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik voelde me niet zo lekker. Ik zat niet zo goed in mijn vel.
0: Nee.
3: Dus ja, die gaat dan toch maar weer een beetje fietsen en een beetje lopen. En dan denk je, nou, ik werd wel weer wat blijer natuurlijk. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer eens een halve doen. En nou, toen ging het best wel oké. Dus op een gegeven moment groeide het proces zo van, nou, als ik nou nog eens op mijn 80ste nog één keer een hele...
0: Nee, 79ste, allerlaatste Ironman. Dat staat echt gewoon in de krant.
3: Ja, maar ik zit in de categorie 80. Want ik word in oktober, word ik 80. Dus als je in het jaar dat je 80 wordt, dan word je opgenomen in de categorie 80-84.
0: Ja, en...
3: Dus ik ben nu, zeg maar, in de categorie 80. Dan werd ik geëerd als 80-jarige. En, nou, dat.
4: Ja, en hoe ga je nu afbouwen, Hans?
3: Zeg je?
4: Hoe ga je nu

0: Of lag je in het water natuurlijk?
1: Ja, met een brilletje, ja. Dus op een gegeven moment ging het me zo irriteren dat ik dacht, ik stop ermee. Dus ik weet je, ik heb geen druk, ik voel geen druk meer.
2: Dus op, dus een natuurlijk proces ga je ermee stoppen. Alles valt uit.
3: Het is misschien wel een idee om de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Twee keer weer, drie keer, vier keer de 40 kilometer. Wat denk je daarvan?
0: Nou, met contactlenzen.
1: Ik heb de vorige keer, begin van het jaar heb ik dat geloof ik gedaan, wandelen voor kanker bij Discipline Sports. Dat is zo'n evenement. En toen dacht ik, nou, ik doe geen evenementen meer. Toen zei ik nog tegen mijn meisje, nou, dit kunnen we nog wel een keer doen. 15 kilometer wandelen voor een goed doel. Dat vind ik wel oké. Okay. Weet je, dat is, daar zit niet echt een druk op.
0: Nee.
1: We wandelen toch graag, dus... Nou, dat.
3: Een bosje gladiolen is ook niet mis, hoor.
0: moet je wel de finish halen, natuurlijk.
1: Ja. Maar ik heb dat vierdaagse gelopen met volle bepakkingen in militaire dienst.
0: Kijk.
1: Dat heb ik dus wel gedaan. En daar ligt niet mijn uitdaging.
0: Nee, maar goed.
1: Nee, de uitdaging is nu om het... niet meer te gaan doen. Dat is nu, denk ik, nu de uitdaging.
0: Ja, dat is ook inderdaad een mooie uitdaging. We kijken even in het achteruitkijkspiegeltje. Wat vind je nou echt de mooiste overwinning? Wat vind je echt de mooiste tocht die je hebt gelopen? Wat vind je echt...
1: Kijk, natuurlijk. Maar de eerste keer dat ik me kwalificeerde in Frankfurt, hè, daar. Dat was natuurlijk heel, heel bijzonder. Want ja, daar had ik zelf niet op gerekend. Toen werd ik kwalificeerd voor Hawaii. Ja, en de tweede keer dat ik naar Hawaii ging, dat ik daar wereldkampioen werd. Ja, weet je, mooier wordt het niet, zeggen ze wel.
0: Nee,
1: het
0: staat ook gebrandmerkt op je been, hè?
1: Ja, ik heb op mijn arm.
0: Op je arm, oké, okay, duidelijk. Ja. Je bent echt een Iron Man. Nou, weet je wat, we gaan jou over een pak een beet maandje gaan we even terugbellen. En dan misschien heb je dan alweer een triathlon achter te kiezen. Dat weet je niet. We houden je in de gaten, Hans.
1: Zeg nooit nooit.
0: Nee, zeg nooit precies. Mag ik jou danken?
1: Ja, fijne dag verder. Groetjes. Hoi.

0: Techniker Chris ging helemaal op in het nummer. Dit was Break Up in Reverse van Teddy Swims.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas, met Ronald.
3: Goedemorgen.
2: Hoi. Hoe is het Klaas?
3: Prima.
2: Ja? Geniet je een beetje van het weer?
3: Nou, ik vind het veel te droog.
2: Ja, nog steeds?
3: Ja, en dat houdt aan. En gisteren was het bijzonder, want er trok wel een regengebied over ons heen. De hemel trok helemaal dicht. En bijna nergens in Nederland viel regen van betekenis, misschien een paar tienen per millimeter. Terwijl boven in de lucht, dus de radar, die liet het flink regenen. Dus alle regen is, terwijl die naar beneden viel, of bijna alle regen is verdampt.
2: Oh, dat is niet zo mooi. Gaat dat veranderen de komende dagen?
3: Nee, gaat niet veranderen. Mondjesmaat valt hier en daar een klein beetje regen, maar het is niet van betekenis. Dus de droogte houdt onverminderd aan. En ook de warmte is even wat getemperd. Dus vandaag halen we net niet de 25 graden. Ook morgen kunnen we daar net niet aan toekomen. Maar de stroming wordt weer opnieuw oost. Dus de warmte van Zuid-Europa, de extreem droge warmte, komt weer naar ons toe. Dus het wordt weer begin augustus rond de 30 graden. En dan, dan gaat er ook weer gauw, wordt die warme lucht vervangen door koelere. Maar dit leidt weer niet tot regen van betekenis.
2: Nee, dus het blijft een droge periode. Dus het zuinig aandoen met water.
3: Kurkdroog, ja. Ik weet niet hoeveel druk er nog op het kraanwater komt de komende dagen.
2: Nou, ik heb begrepen dat het drinkwater nog geen probleem is. Maar ja, de droogte, de blauwalg, wat Arjan ook al in het introotje zei. Ja. De antibiotica-kuren moeten op tafel liggen.
3: Ja. Zo, we krijgen er last van. Ja. Van deze droogte en extreme warmte. Houdt het dan ooit eens op? Ja, een wenkend perspectief zou kunnen zijn de periode net voor 10 augustus. Maar ik bedoel, er zo ver vooruit. Maar dan zie ik eindelijk koelte en regen op ons afkomen. Maar daarover maandag meer. Of dat ook weer een soort fata morgana is. Weet je wel?
2: Ja, precies.
3: Hoe zijn mensen zien dan in de verte, zien ze het water.
2: Ja. Maar, Nou, daar gaan we het dan maandag over hebben, Klaas. Dankjewel.
3: Ja. Graag gedaan.
2: En een goed weekend.
3: Een mooi weekend.
2: Yo.
3: Ja, doei.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dat was Duran Duran met A View to a Kill.
1: Een vodcast, een persoonlijk interview als podcast, verrijkt met foto's en andere beelden. Veel mensen vinden het een waardevol idee om hun levensverhaal, herinneringen en ervaringen vast te leggen, zodat ze niet verloren gaan en doorgeven kunnen worden aan kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. De man achter deze opmerkelijke vodcast is Bert Feites en die zit hier tegenover ons. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Arjen.
1: Hoe kom je op het idee?
2: Ja, ik doe al heel lang vlogs. Hè. Dat zijn eigenlijk korte filmpjes bij het hockey van 60 plus.
1: Ja, je bent hockeyer. Hè?
2: Ik ben hockeyer. En dat deed ik altijd samen met Huid Prey. Ja. En vervolgens hebben we al die jaren dat we het samen deden bedacht van, hey, zou het ook leuk zijn om mensen hun levensverhalen vast te leggen? Kijk, je komt op een leeftijd waarvan je denkt, straks ben ik er niet meer. Over 10, 20 jaar dan nemen we afscheid. En het zou toch wel fijn zijn als mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen nog een beetje weten. Wie was die opa of overgrootvader?
1: Ja, het geeft wat meer waarde dan een fotoalbum, film.
2: Ja, je ziet heel veel reclame over schrijf je eigen boek. Doe een spelletje met allemaal vragen. Een invoeloefeningetje. Wie ben jij? Maar dit is emotie. Je legt vast wat mensen zeg maar vertellen. En we beginnen meestal van wat weet je nog van je grootvader? Mm-hmm. En wat weet je van je grootmoeder? En dan gaan mensen los. En vervolgens, het is heel belangrijk dat ze hun familielijn goed vertellen. En vervolgens over hun jeugd, over hun studietijd, over hun zeg maar de middle age. En dan over hun de tijd dat ze nu zeg maar opa zijn of oma zijn. Als dat zo is. Hè. We hebben met name mensen die zeg maar tussen de 60 en 80 zijn.
1: 60 en 80, dat is jouw doelgroep.
2: Ja, met name dat zijn mensen die ook nadenken over hun verleden.
1: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk wel een mooie aanvulling op alle verhalen die ze inmiddels hebben verteld. En ook een heleboel verhalen die ze niet hebben verteld in dit geval.
2: Ja, weet je, ik doe natuurlijk al heel lang zowel televisie als radio. En met name de interviews. En het gaat erom als je interviews doet dat je kan zeggen van joh, wat voor brommer heb jij? Ja, ik had een poeg. Maar wat betekende die poeg voor jou?
1: Ja, en wat is een poeg?
2: En wat is een poeg?
1: Ja. Dat is ook een goeie. Je moet alles gaan vertalen.
2: Mensen weten nog niet wat busje trap is. Dus het is ook belangrijk dat je een beetje weet van de jaren 50 en 60. Hè?
0: En doe je dat dan met individuen? Of zijn het ook bijvoorbeeld koppels, echtpaar die dat doen?
2: Nee, ik heb met name individuen. Dus soms is er wel eens een vraag om met z'n tweeën te doen. Maar in principe doen we het alleen. We nemen het allemaal op. Met name de voorbereiding kost heel veel tijd. Hè, om dat heel goed voor te bereiden. En mensen echt hun geheugen op te laten frissen. Dus ze moeten echt een papiertje hebben op hun tafel of op een bureau. Dat ze elke keer opschrijven, oh ja, dat herinner ik me ook nog van vroeger. En dan gaan we het interview met ze in. En vervolgens gaan we het echt opnemen. Als we denken, ja, nu zijn ze er helemaal klaar voor.
0: Ja. En wat doet het dan met jou?
2: Ja, moet je luisteren. Je krijgt eigenlijk gewoon een inkijkje in hun leven. Ja. Mensen zijn heel open en eerlijk. En ja, zij hebben ook de regie. Hè? Ik bedoel, als het klaar is, dan mogen zij zeggen wat ze ermee willen doen. Ze krijgen het op een sticky. Dus zij mogen zeggen wie het mag zien. Ja, en sommige mensen zeggen, ja, als ik overleden ben, mogen ze pas kijken. Ja. Maar het doet met mij heel veel, omdat het wekt emotioneel natuurlijk heel veel bij hun op, maar ook bij mezelf.
0: Ja. En hoe lang doe je erover, over zo'n podcast maken?
2: Nou ja, zo'n heel proces, dat begint natuurlijk, dat duurt soms wel 2-3 maanden. In de zin van dat je die tijd nodig hebt om mensen zeg maar heel goed te laten graven in hun verleden. De opnames zijn meestal 2-3 uur. En er komt 2 uur film uit. Maar ja, de kracht zit ook om het goed te editen. De juiste momenten eruit te halen. Het samen nog eens na te bespreken. Dus dat kost al heel veel tijd. En mensen kunnen er ook voor kiezen om dat in boekvorm te krijgen.
1: Hè? Ja, boekvorm. Ja. Podcast of een vodcast is natuurlijk veel leuker.
2: Een vodcast is veel leuker.
1: Ja. Maar daar gaat het ook
2: om
1: eigenlijk.
2: En daar gaat het ook om, want dan heb je beeld en emotie. Ja. Maar als mensen zeggen, ja, ik wil er toch ook een boek van maken. Dat kan dat. En we kunnen natuurlijk ook AI inzetten om dat te doen. Maar dan nog moet je heel veel nadenken over waar komen de foto's. Hoe ga je het inkleden? Kijk, bij een vodcast kan je ook muziek gebruiken van mensen. Ja. Kan je ook hun achter een tafel zetten met al hun fotoalbums. En kunnen ze dingen laten zien aan je. Ja, dat is uniek. Ja. Dat kent Nederland nog te weinig, zeg maar.
1: Mm-hmm. En ze kunnen vertellen wat niemand weet.
2: Van hun verleden.
1: Van hun verleden.
2: Dat klopt. Je eerste verliefdheid.
0: Bijvoorbeeld. Als je dat wil weten.
1: Dat willen we natuurlijk helemaal. Van opa wil je dat natuurlijk altijd weten.
2: Opa, dat willen wij niet weten. Opa, je eerste zoen.
1: Hoeveel heb je dan al gemaakt? Niet verliefdheden, maar...
2: Nee. We hebben al een paar van deze dingen gemaakt. Een stuk of 4, 5.
1: Ja.
2: En dat was heel intensief. En we kregen er steeds meer lol en plezier in. Dus we zitten nu in de fase dat we flink wat reuring maken rondom ons thema Feites Vodcast.
1: Ja, en daarom zit je ook hier. Hè? Ja. Hier bereik je een breed publiek. Ja. Dat is al gebleken. Ja, goed, we gaan eerst even muziekje draaien.

0: Ja, Amy Winehouse met Valerie.
1: En eindelijk komt Aap uit de Mouw een vodcast. Ja, dat is een persoonlijk interview als podcast. En dat is natuurlijk prachtig. Degene die dat maakt, dat is natuurlijk mijn grote vriend Bert Feiters. En die zit hier tegenover me nog steeds met een kopje koffie. En hij gaat ons ook vertellen van, ja, zo'n eerste keer een vodcast maken. Hoe gaat dat? Hoe gebeurt dat?
2: Nou, we hebben het natuurlijk het eerst even wat geoefend. Hè? We kunnen niet zomaar in blinde gaan, we gaan het even doen. Nee, nee, we hebben ook gewoon twee mensen waar we hebben gevraagd van, joh, mogen we met jullie gewoon dit maken?
1: Ja. En de apparatuur heb je natuurlijk ook.
2: En de apparatuur heb ik.
1: Want je zit bij Zout.
2: Ja, ik zit bij Omroep Zout. En we maken ook televisie. Ik maak ook televisie voor Utrecht, U in de Wijk. Ja. Maar ik heb een hele mooie Osmo. Ja, oh nee, reclame mag ik niet maken. Maar
1: nou, één keer mag je het zeggen. Dat zei ook weer.
2: Het zijn hele mooie camera's. Ja. En daar nemen we het mee op. En dat hebben we dus echt geoefend. En dan merk je ook dat mensen, ja, soms zeggen ze dingen. En dan laten ze het later horen aan hun vrouw. En dan zegt die vrouw, ja, dat moet eruit.
1: Ja, is dat zo?
2: Ik zeg, je moet het niet aan je vrouw.
1: Nee, zeggen ze dan.
2: Ik
1: ben vroeger bij de NSB geweest of zo.
2: Nee, iets over zijn vrouw waarvan je denkt, ja, dat schuurt een beetje. Ja. En zijn vrouw is er niet blij mee. Nee. Dus die heeft gezegd, dat moet geschrapt worden.
1: Of had een maîtresse waarschijnlijk. Iets wat zij niet weet.
2: Je moet me niet aan het lachen brengen. Ja. Nee, stel je toch eens voor dat mensen in zo'n podcast, hè, gewoon zeggen, ja, ik ben ook wel eens een keertje vreemd gegaan.
1: Ja, en dat noem ik confession. Ja, precies. Bekentenis.
2: Ja, er kunnen ook bekentenissen zijn. En dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, het mag niemand horen totdat ik er niet meer ben.
1: Ja, precies. Dat kan ook. Hè. Ja. Maar goed, dat ben je al tegengekomen? Bekentenissen?
2: Bekentenissen. Niet in de zin van, mijn overgrootvader zat bij de NSB of zo. Nee. Dat niet. Maar wel gewoon dingen waar mensen heel persoonlijk vertellen over lief en leed.
1: Ja.
2: En dat zijn dingen waarvan ik denk dat weten hun kinderen niet.
1: Nee.
2: En dat vertellen ze dan wel in zo'n podcast. Mm-hmm. Ja,
1: en uiteindelijk komen die kinderen er ook achter van, hé, hij zou wel eens, daar zou hij eigenlijk een antwoord op moeten vinden. Dan zeggen ze, haal die podcast maar uit het schap. Nou ja, dan kunnen we het even beluisteren.
2: Je moet je voorstellen, zo'n podcast dat met beeld, als mensen overlijden, ja, het klinkt misschien wat sinister, maar dan kunnen ze natuurlijk heel veel dingen uit zo'n podcast halen.
1: Ja.
2: Waarvan je kan laten zien in beelden. Want je ziet vaak bij begrafenissen allemaal beelden. Waar je gewoon ziet een stuk van zijn leven.
1: Ja.
0: Het is wel een mooie manier om enige dynamiek op je uitvaartceremonie te creëren.
2: Ja, als je een paar onbekende vrouwen ziet rondlopen.
1: Of een manier om in ieder geval je nalatenschap te kunnen verdelen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja,
1: jij de kast en jij de klok.
2: Ja, ik wou heel graag zeggen dat Jan of Piet, die mag de klok.
1: Precies, maar daar ben je nog niet tegengekomen. Nee.
2: Nee.
1: Hoe creëer je behoefte? Behalve dan dit praatje op de radio.
2: Nou ja, weet je, de meeste mensen die die een podcast willen, zijn mensen die we ook wel kennen.
1: Ja.
2: Want die weten hoe wij zijn, Bert en Huib. En die weten hoe wij dingen doen en maken met elkaar. En dan komen ze. Dan willen ze heel graag dit soort dingen doen. En met name voor het nageslacht vastleggen. Het is hun verhaal en zij hebben de regie.
0: Nou is de groep 60 tot 80-jarig in Nederland vrij groot. Hoe ga je dat allemaal behappen?
2: Nou ja, voorlopig hebben we nog niet 10, 15 mensen op de wachtrij. Dus we kunnen nog even voort. Dus we moeten het wel, als het straks gaat lopen. En meer gaat lopen, want het gaat heel langzaam maar zeker. Ja, dan gaan we toch wel, moeten we goed plannen.
0: Ja,
2: we
0: het wordt een soort van franchise.
2: Ja, laten we maar eerst kijken wat we nog zelf kunnen. En als het inderdaad wat gaat uitbreiden. Dan zitten er bijvoorbeeld heel veel mensen ook bij de radio en televisie die al hun vinger hebben opgestoken. En zeggen van, Bertus, als het een beetje gaat groeien, wij kunnen je helpen.
0: Nou, dan zit ik te denken aan een groep mensen met beginnende dementie of dementie. Zou het daar iets voor zijn?
2: Nou, we hebben wel een keer een interviews gedaan waarvan we wisten dat de mensen erg achteruit gaan. Je ziet ook vaak als mensen achteruit gaan dat ze denken, ik moet toch iets vastleggen. Maar we hebben ook een traject gehad waar je merkte dat mensen echt ziek werden en dat ze de stekker eruit ging. Oftewel, ze niet verder konden met ons. Omdat het gewoon vergeetachtigheid, het niet meer weten, in de war raken, te veel spanning. Dus toen moesten we stoppen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, kan jij dat als producent aan, dat leed?
2: Ja, nou ja, we hebben
1: Je moet dat zien.
2: Ja.
1: Je moet een gesprek hebben. En
2: ja, nu vraag je wat. Kijk, we hebben
1: natuurlijk, komt keihard aan natuurlijk.
2: Kijk, ik heb ook een vader en een moeder gehad. Hè. We hebben natuurlijk ook meegemaakt dat die overleden zijn. Ik heb mijn moeder, die is nog 96 geworden. Dus dat is best wel een tijd. En dan zie je dingen. Ja, je ziet leed. Je ziet ook dat zij dingen vergeet. Of het niet meer helemaal goed weet allemaal. Dus we zijn wel gewend om leed om ons heen te hebben. En trouwens, we zitten ook in de leeftijdsklasse. Dat de mensen oneerbiedig uit de boom vallen. Oftewel, het niet meer redden.
1: Nee.
2: Dus dat er is heel wat leed in deze fase.
1: Ja, heb je spijt van dat je nooit een podcast hebt gemaakt voor je moeder?
2: Ja, ik heb wel wat filmpjes van er.
1: Ja, dat is niet genoeg.
2: Nee, je hebt gelijk. Ik heb er zeker spijt van dat ik geen podcast heb gemaakt van mijn moeder. Ik ga het voor mezelf zeker doen. Ja. En ik ga het ook voor Huib doen. Want wij zijn de twee, zeg maar, hierachter. Want wij willen het ook vastleggen. Wij vinden het ook heel belangrijk dat... Ik heb nu 2 kleinkinderen. Dat over 20 jaar dat ze nog even kunnen zien... Wie was die man eigenlijk?
1: Ja, en dan ga je lekker luisteren met de hele familie. En dan doet jouw...
2: En zien en kijken.
1: En dan doet je moeder... Een bekentenis van, ik heb een heleboel vriendjes gehad. Ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Ja, daar kan je toch om lachen.
2: Natuurlijk. Je moet ook lol hebben in je leven. Dat is heel belangrijk.
1: Precies. Hoe kweek jij nog, dat antwoord heb ik nog niet gehoord. Hoe kweek jij, zeg maar, dat aanbod? Of de vraag en aanbod?
2: Ja, het vraag en aanbod. Wij maken natuurlijk ook reclame in de zin van, dus, zoals nu ook op de radio. Ja. Maar ook, we hebben een interview gehad voor de televisie in Utrecht, bij u in de wijk. Maar we hebben ook, zeg maar, via Facebook, Instagram, maken we onszelf bekend. Maar we moeten vooral letten, kijk, onze doelgroep zit niet altijd op Facebook en Instagram.
1: Nee, we moeten
2: ook kijken of we, zeg maar, met name mond-op-mond reclame maken en daarop gaan. Ja, mijn zoon, die is 7, bijna 38, die zei tegen mij, ja pap, eigenlijk zijn wij eigenlijk ook wel je doelgroep. Want wij willen dit soort dingen van onze ouders weten. Dus we kunnen het ook cadeau doen aan ze, bij wijze van spreken. Dat we het ook vastleggen. Dat vond ik trouwens ook wel
1: dus
2: een goed.
1: Dus binnenkort ben jij de Sjaak, zoals het dan heet.
2: We gaan het zien.
0: Bert, als je, het zou leuk zijn voor bekende Nederlanders. Welke bekende Nederlander zou je nou als eerste... voor de microfoon hebben.
1: Nou, Chris misschien.
2: Bekende Nederlander. De technicus hier. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Die heet Chris.
1: Ja?
2: Nou, Chris, welkom. Nee, maar wat hebben we nog meer aan bekende Nederlanders?
0: Ik heb een Gordon of zo.
2: Oh, een Gordon. Nou, ja, dat is niet. Dat zou kunnen. Nee, dan moet je oppassen, want dan moet je de microfoon af en toe weghalen. Hè?
1: Ja, maar goed. Ook dat toch.
2: Want die blijft vertellen. Ja.
1: Het gaat natuurlijk om het puur. Hè? Je gaat er onbevangen in. En dat zijn natuurlijk de beste interviews. Maar je bent ook van huis uit toch een klein beetje journalist, toch?
2: Ja, nou ja, ik heb sociale wetenschappen gedaan.
1: Sociale wetenschap, dus dat wil nog niet zeggen dat je journalist bent.
2: Nee,
1: maar je
2: krijgt wel een beetje inzicht in mensen.
1: Ik wou maar zeggen. En dat is heel moeilijk.
2: Ja. Ja, je moet ze wel kunnen lezen en je moet de juiste vragen stellen. Ja. En nogmaals, het gaat er dus niet om van, had je een leuke opa of oma? Maar wel over, wat hebben die betekend in jouw leven? Nou, laten mensen dan maar praten.
1: Ja. Zullen we nog eerst even een muziekje draaien?
2: Ja, draai nog een leuk muziekje.

0: Ja, iets korter dan normaal, maar Huey Lewis en The Power of Love.
1: Ja, is toch geweldig, zegt Power of Love. Ja. Dat past ook een beetje bij al die bekentenissen natuurlijk, hè, The Power of Love. Ik kijk even Bert aan, jawel. Vraag misschien, hoe lang duurt zo'n podcast? Of podcast, is dat 5 minuten, is dat 10 minuten, half uur, is dat halve dag?
2: Nee, kijk, interviewtjes zoals hier bij de radio of bij de televisie mogen nooit langer dan 5 à 10 minuten duren. Nee. Deze podcast, daar kan je nog een keuze maken. Dat kan een uur zijn, maar het kan ook 2 uur zijn. En soms is het nog iets langer. Ja. De mensen vertellen natuurlijk, ze gaan echt los. En ze willen heel veel vertellen. Nou, onze taak is het, en mijn taak ook, om dat heel goed te managen. Zeg maar, hè? Dat de verhalen niet helemaal losgaan op één punt, maar dat we toch een goed beeld krijgen over bijvoorbeeld de lagere schooltijd of de middelbare school.
0: Krijgen mensen hun huiswerk mee? Voordat ze...
2: Ja, zeker, zeker, zeker. We hebben allemaal vragen, die staan ook op de website feites.nl, hè? F-E-I-J-T-E-S, feites.nl. Daar kan je zien welke vragen we kunnen gaan stellen. Dus de mensen kunnen zich echt voorbereiden om dat helemaal goed te doen. En dan gaan we het met ze praten en dan daarna gaan we het opnemen. Dus we gaan echt een hele goede de voorbereiding is zeker het halve werk.
1: Dat blijkt wel. We zitten erop. We hebben al een uurtje Eemland 1 actueel achter de rug.
2: Mensen nieuwsgierig naar de kosten kunnen ze dat gewoon op de website zien.
1: Waar moeten ze zijn?
2: Feites.nl.
1: Hoe schrijf je dat, ja, Feites?
2: F-E-I-J-T-E-S. Dus F-E-lange-I-T-E-S.
1: Ja, dat is een rijke tak, hè?
2: .nl.
1: Fijn dat je afgestemd bent op... Je wou nog wat zeggen?
2: Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat.
1: Precies. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar de socials of naar de podcast. Je weet maar nooit. Maandag zijn we er weer. Voor nu. Dag.
2: Dankjewel.

0: Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Laten we vandaag opnieuw.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Welkom bij de Meer Plaat Dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomer.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Scoot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Deze zomer zijn al 330.000 meldingen van Nederlandse vakantiegangers binnengekomen bij de ANWB Alarmcentrale. 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend veel mensen vroegen hulp vanwege hun gezondheid. Ze hadden buikproblemen, infecties of een oorontsteking. De FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Infantino in te trekken. Volgens de bond heeft iedereen het verkeerd begrepen en wordt het voetbal helemaal niet verkocht. Gisteren besloot de UEFA alle FIFA-toernooien te boycotten. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Eemland 1. Spakenburg Scoot.
0: Dit is Spakenburg Scoot op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spakenburgschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met een Schoelt op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg is goed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

Goedemorgen, dit is Spakenburg Goed op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg is goed. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Deze zomer zijn al 330.000 meldingen van Nederlandse vakantiegangers binnengekomen bij de ANWB Alarmcentrale. 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend veel mensen vroegen hulp vanwege hun gezondheid. Ze hadden buikproblemen, infecties of een oorontsteking. De FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Infantino in te trekken. Volgens de bond heeft iedereen het verkeerd begrepen en wordt het voetbal helemaal niet verkocht. Gisteren besloot de UEFA alle FIFA-toernooien te boycotten. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Nederland 1. Spakenburg is goed.
0: Je hoort Spakenburg is goed. Deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Nederland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Op een toenemend aantal locaties negatief zwemadvies. De Nederlandse zomer kun je dus in één zin samenvatten. Eerst zoek je verkoeling, daarna de antibiotica-kuur. Dit is Eemland 1 actueel met in dit uur een sporter die zijn laatste triathlon heeft geconsumeerd. Op zijn 79ste wel te verstaan. Naast het weer met Klaas Bijker schenken we aandacht aan een nieuw fenomeen. De vodpads. Maar we beginnen met hoofdstuk 1066 van het dossier De Oude Tempel. Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat was
1: Ja, dat was natuurlijk Frank Sinatra.
2: Ja, mooi hè?
1: Prachtig, prachtig. Wat een opener.
2: Ja, en we gaan het hebben over een onderwerp wat we vorige week ook hebben besproken. De aanleg van dassenrassers bij het oude Tempelbos in Soesterberg is recentelijk per direct stilgelegd. De rechter wil eerst beoordelen of de gemeente wel door mag werken zolang een bezwaar tegen de rassers nog loopt. Gaan we naar het volgende hoofdstuk. We vragen het aan Jan Pauw van gemeentebelangen Groen Soest. Goedemorgen Jan.
3: Goedemorgen.
2: Lisse, ik mag Jan zeggen?
3: Dat mag goed.
2: Oké, heel goed. Jan, je hebt ongetwijfeld meegeluisterd vorige week. Wat is jouw reactie?
3: Nou ja, goed. Iedereen mag natuurlijk gebruik maken van de regels die wij in Nederland hebben afgesproken. Dat je bezwaar mag maken tegen besluiten van de overheid. Dus ja, aan de ene kant kan ik begrijpen dat je bezwaar maakt van, hey, wat gaat er gebeuren in mijn omgeving? Maar goed, je moet natuurlijk ook een beetje kijken van, wat is de aanleiding van het hele, noem het maar eventjes, bouwproblematiek rondom de locatie, het oude tempel.
2: En wat is die aanleiding, Jan? Vertel hem eens in je eigen woorden.
3: Nou ja, in mijn eigen woorden. Kijk, wij hebben destijds al 2004, 2010 zijn er besluiten genomen om in ieder geval via het Hart van de Heuvelrug project allerlei natuurgebiedjes die allemaal losstaand waren aan elkaar te gaan verstevigen. Dus één groot lopend natuurpark rondom Soest en Soesterberg-Zeist. Daar zijn toen allerlei, noem het maar eventjes kortweg, de groene maatregelen getroffen. En er was destijds afgesproken, met name door de provincie, de gemeente Zeist en Soest, afgesproken, we gaan dat bekostigen uit opbrengsten die we via woningbouw of andere opbrengsten in dat gebied weer gaan betalen. Alles zou worden volgefinancierd door de provincie. Kortom, we hebben dus aangezegd tegen alle groene projecten en nu komt het op uitvoering na, die wel vertraagd zijn, met name in 2008... toen er een economische crisis was, dat eigenlijk de opbrengst vrij negatief zal tegenvallen. Dus we hebben toen is er gezegd, nou laten we dat even naar de achterkant schuiven. Dus dat is eigenlijk het omgedraaide. We hebben niet eerst geld binnengehaald om alle groene projecten. Nee, alle groene projecten zijn uitgevoerd en nu moeten we eigenlijk de zaken weer terugverdienen. Ja, ja. En als gemeente Soest hebben wij natuurlijk gezegd van wij staan voor onze stukje waar wij dus ja tegen gezegd hebben als gemeenteraad van college. Wij moeten faciliteren dat er bepaalde bouwprojecten worden gerealiseerd. Er zijn een aantal gerealiseerd. En een van de laatste die nog gerealiseerd moet worden, is de locatie Oude Tempel. Nou.
1: Oh Jan, dat is helemaal duidelijk. Maar we lezen ook even in de Volkskrant van vandaag. Daarom begreep ik ook de hele zin niet. Als we niet zouden bouwen, is naar schatting 20 miljoen euro nodig. Al dus Soena, 20 miljoen.
3: Ja, dat kan Soena, dat zou misschien in die richting zitten. Dus stel je voor dat wij als gemeente Soest zouden zeggen van Oude Tempel gaan we maar niet doen, hè. Laten we dat maar eens park aanleggen. Dat betekent dat je de Soester inwoners zegt, nou, we gaan even 20 miljoen bezuinigen op de begroting. Dat betekent dat je...
2: Waar komt die 20 miljoen dan vandaan, Jan?
3: Nee, maar dat zijn al die zaken die in wezen in de loop der tijden al die groene projecten bij elkaar hebben opgekocht. Mm-hmm. Er zijn bijvoorbeeld industrieterreinen zijn teruggegeven. Het Jesserenkamp. Allemaal teruggegeven aan de natuur. Dus in wezen zeggen wij, je moet zorgen dat je dus je verplichtingen die je bent aangegaan als gemeente Soest, die moet je netjes aanhouden. En niet zeggen halverwege, ik trek de stek er maar uit, alle groene projecten, fantastisch, zijn afgevoerd en nu maar niet. Dat betekent dat er een rekening open staat.
1: Ja.
3: En ja, je kan van de politiek niet verwachten dat ze zeggen, nou, dat bonnetje gaan wij maar even...
1: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, de gemeente stak tot dusver al ruim 10 miljoen euro in de verschillende projecten en heeft een inspanningsverplichting. Zeker met betrekking tot die oude tempel. Dat moet natuurlijk wel gerealiseerd worden. Daar moet bouw plaatsvinden.
3: Ja, wij hebben dus alleen de verplichting om, zeg maar, die bouwlocaties te realiseren. Het mogelijk maken van het realiseren. Als er, zeg maar, door wat voor omstandigheden ook minder opbrengst zal komen, dan is dat een ander verhaal. Maar je moet niet zorgen dat de hele rekening naar de gemeente Soest zal komen.
1: Nee.
3: Ik wil het zelfs anders stellen. Stel je voor dat de provincie zegt, nou jongens, is het toch niet zo'n goed idee om de oude tempel maar niet te bebouwen. Prima, zegt de gemeente Soest dan tegen de provincie. Maar wij betalen die rekening niet. Ja, en daar gaat het natuurlijk om.
2: Ja, maar gaat het dan om het geld of gaat het om de bouwen, Jan?
3: Het gaat om twee dingen. We zijn blij dat je ergens kan bouwen. Ja, dat je daar de mogelijkheden zo ziet. Want we hebben nog steeds een bouwopgave te doen in onze provincie CQ, de gemeente Soest. Maar daarnaast, als je hier de stekker uit zou trekken, dan gaat het verschrikkelijk veel geld kosten.
2: Mm-hmm. Nou, en kijken we terug even naar vorige week.
3: Maar luister heel goed. We hebben dingen gerealiseerd. Fantastisch dat alle groene projecten aan elkaar gestapeld zijn.
2: Nee, maar dat verhaal is helder, Jan. Dat verhaal is helder. Ik wil toch nog even terug naar vorige week, Jan. Na het bezoek van mevrouw Leroy hier zo. Die had het over de dassenrooster en de verlopen voorziening. Wat voor impact gaat dat nu hebben op de ontwikkelingen?
3: Er zijn natuurvergunningen. Of noem je dat tegenwoordig. De provincie Utrecht heeft afgegeven om verder te gaan. Mm-hmm. Dus in het ontwikkelingsgebied moet je maatregelen treffen om te zorgen dat de dieren die daar zijn geen rust, tenminste een rust krijgen en niet naar het verkeerde gebied aangaan. Daarom moest als voorwaarde dat je dus een rooster moest neerstellen die straks, als de bouw helemaal klaar is, die wordt weer weggehaald. Maar het was in wezen ervoor te zorgen dat die roosters er staan om die dassen niet in het verkeerde gebied te laten lopen.
2: Nee, maar dat is dus fout gegaan?
3: Nee, dat is niet fout gegaan.
2: Nou, de rechter heeft het stilgelegd. Dus ja, is eigenlijk fout gegaan.
3: Nee, de rechter moet nog een nader oordeel vellen. Dat zal binnen een week of twee zal dat bepaald moeten worden. Hij heeft gezegd, ik kan het nu nog niet overzien. Ik moet straks een goede beoordeling doen en dan ga ik bepalen. En het kan maar zo zijn dat de rechter zegt, oké, de stappen die genomen zijn door de gemeente Soest kunnen doorgaan. Aan de andere kant zegt, ik vind het niet goed. Dus we moeten, dat kan, die beoordeling moet hij nog maken. Dus waar het fout gegaan is, ik zeg niet dat het fout gegaan is. Het zijn er gewoon de procedures die afgewerkt moeten worden.
2: Oké, helder. Nog een laatste vraag, Jan. Misschien wel een beetje een gewetensvraag. Als je nu de keuze had, zou je dan doorgaan met de bouwplannen of zou je kiezen voor een compromis met beperkte bebouwing en meer natuurbehoud?
3: Kijk, het plan is al heel drastisch aangepast. We hadden oorspronkelijk 300 woningen. En er worden er nu, zeg maar, veel minder dan 200. Dus ja. Er wordt al, zeg maar, we gaan straks, zeg maar, meer natuur inclusief bouwen. Er worden op een gegeven moment beschermende maatregelen getroffen. Er zullen op een gegeven moment veel meer op een gegeven moment samenleven met de dieren die in die omgeving zijn. En zeg maar, de burgten, met name de dassenburgten gaat het om, en de rode dingen, daar moeten we maatregelen voor. Een van de maatregelen is dat we straks naast het kappen ook weer bomen moeten terugplanten.
1: Dat is helemaal duidelijk.
3: Er is van maatregelen.
1: Ja, maar goed, de rechter buigt zich nu eerst inhoudelijk over de bezwaren en doet op 6 augustus uitspraak. En ja, tot die tijd mag de gemeente niet verder en blijft het raster onafgemaakt. Dat raster wat ze een beetje knullig neergezet overigens hoor. Want een raster moet eigenlijk een aantal meters de grond in. En dit was maar slechts een paar centimeter. Misschien is dat vooruit al een voortschrijdend inzicht. Maar dat weten we niet. Jan Pauw, mag ik jou danken?
3: Dat mag. Graag gedaan.
2: Dankjewel Jan.
3: Graag.

0: Het was Blueberry Hill. We zitten in afwachting van Hans van der Linden. Die wordt op dit moment gebeld. Hans van der Linden woont in Leusden. Dus dat is een aardig eentje voor de telefonisten. Wat is het aan de hand? Hij voltooide op zijn 79ste zijn allerlaatste Iron. En op zijn 79 betekende dus dat hij dat vorige week deed. Hij kwam aan in Frankfurt op een rode loper. Je hebt in Frankfurt een rode loper bij de finish en dat is een soort rondje. En als je dat rondje heeft gelopen, dan is het afgelopen, ook afgelopen met de allerlaatste Ironman van Hans van der Linden. Ja, en wat zei zijn vrouw, wat zei hij zelf, zonder mijn meisje had ik het echt niet kunnen doen. Als het goed is, hebben we hem nu aan de lijn. Ik kijk even naar onze technicus Chris. Ik denk dat er nog eerst even een plaatje aan komt, want hij buigt zich over de knoppen. En ondertussen is ook meneer Bert Feiters aangeschoven en die is over een paar minuten aan de beurt. Dat is een spraakwaterval uit Maartensdijk. Jazeker.
1: Vroeger
0: Maartensdijk.
1: Maar ik woon nu weer in Utrecht.
0: Ah joh.
2: Ik heb inderdaad 20 jaar in Maartensdijk gewoond.
0: Je bent weer terug in het stadje.
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Nou ja.
0: Ja, we moeten even de tijd doden.
2: Nou, goed luister. Je wordt wat ouder.
0: Ja.
2: En we kunnen twee dingen doen. Of naar een vogelnestje kijken de rest van je leven.
0: Ja.
2: Of een beetje reuring in de stad.
0: Ja.
2: Dat laatste, daar hebben we voor gekozen.
0: Ja, en heb je nog steeds de boot?
2: Nee, het bootje is klaar.
0: Ach joh.
2: Dat is er niet gezonken, maar weggegeven.
0: Kijk, we hebben hem denk ik nu aan de lijn. We hebben de tijd mooi zitten doden, zeg. Prachtig.
1: Goed zo.
0: Ronald, wat vind jij ervan? Zo moet je de tijd doden.
1: Ja, zo gaat het goed.
0: Ja.
1: Ik kan ook Ironmans lopen.
0: Ja, en daar komt hij niet helemaal uit Frankfurt, maar hij heeft al een weekje rust achter de rug. Dat is Hans van der Linden. Op zijn 79ste heeft hij zijn allerlaatste Ironman gelopen. Hans van der Linden, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arjan.
0: Ik geloof er helemaal niet van dat jij op je 79ste je laatste Ironman hebt gelopen.
3: Ja, dit is nu echt wel zo, hoor.
0: Ja, maar ja, goed, 2 jaar geleden zei je van ik richt me alleen maar op halve marathons en halve triathlons. Maar ja, dan krijgen we dit.
3: Dat is ook wel weer zo. En natuurlijk, je kan zeggen, het zegt nooit. Maar ik heb nu plechtig moeten beloven aan mijn meisje dat ik niet meer aan wedstrijden ga doen.
0: Zonder mijn meisje had ik het echt niet kunnen doen. Inderdaad,
3: nee,
0: dat stond ook
3: nee.
0: In de krant. Maar goed, het is wel een ultieme finish geweest in Frankfurt, hè? Want je gaat over de rode loper.
3: Ja.
0: Die was speciaal voor jou uitgelegd of was het voor alle deelnemers?
3: Nee, dat is voor alle deelnemers. Dat is bij de Ironman, daar heb je altijd een rode loper.
0: Ja.
3: Nee, toen de ceremonie was, toen was het echt dat ik echt in het zonnetje gezet werd daar al. Maar voor de rest was voor iedereen ligt daar de rode loper natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en hij was natuurlijk heel extreem. Hè. Daar was het toen 43 graden die weken. Want heel Europa stond in brand in feite eigenlijk. Want er werden heel veel, in Nederland werden alle triathlons afgelast. In Nice werd er een triathlon afgelast. En bij ons stond hij ook een beetje kantje boord. Want ja, 39 tot 45 graden.
0: Dwars door de stad ook nog?
3: Dwars door de stad,
0: ja.
3: Ja, het was echt... Ja, hij is dan een beetje gehalveerd. Hè? Want het was dan 3,8 kilometer zwemmen. 125 kilometer fietsen. En een halve marathon lopen. En aan de ene kant van de Main, zeg maar aan de finishkant van de Main, daar, want je loopt door een park heen een gedeelte. Dus aan de finishkant was het 39.
0: Ja.
3: En aan het parkkant, dus onder de bomen, was het 37.
0: Ja, dan denk je ook op een goed moment van wat doe ik eigenlijk?
3: Nou ja, ik kwam vorige keer bij de familie waar we... En het eerste wat mijn broer zei, het is onverantwoord, zei hij tegen mij. Hij zei niet eens gefeliciteerd, maar hij zei het is onverantwoord.
0: Ja, maar hij had toch gelijk?
3: Nee, tuurlijk niet. Ik heb toch getraind voor een hele?
0: Ja, maar niet met dergelijke temperaturen.
3: Nee, maar kijk, de coach had al tegen mij gezegd, Hans, je moet de tijden loslaten. Je moet je heel goed blijven verzorgen. En dat was de nadruk, ik moet me heel goed blijven verzorgen.
0: Ja, dus de tijden hoef je niet in de gaten te houden. Je had dus een agenda bij de hand.
3: Nou ja, weet je, je weet ongeveer wel wat je zwemt in tijden. Je weet ongeveer wel wat je fietst in tijden.
0: Mm-hmm.
3: En dat moest ik gewoon loslaten. Want ik moest bij elke post moest ik gewoon afstappen. Een bidon pakken. Over me heen gooien. Zout water drinken. Cola drinken. Een gelletje nemen. En dan ging je weer verder.
0: Ja. Dus, wat je ook los moet laten is het feit dat je de allerlaatste Ironman hebt gelopen.
3: Ja. Ja, nou, dat is ook best wel een dingetje.
0: Dat vind ik ook wel een dingetje. Want goed, je hebt een tijdje niet gelopen, dan ben je een beetje depressief, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik voelde me niet zo lekker. Ik zat niet zo goed in mijn vel.
0: Nee.
3: Dus ja, die gaat dan toch maar weer een beetje fietsen en een beetje lopen. En dan denk je, nou, ik werd wel weer wat blijer natuurlijk. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer eens een halve doen. En nou, toen ging het best wel oké. Dus op een gegeven moment groeide het proces zo van, nou, als ik nou nog eens op mijn 80ste nog één keer een hele...
0: Nee, 79ste, allerlaatste Ironman. Dat staat echt gewoon in de krant.
3: Ja, maar ik zit in de categorie 80. Want ik word in oktober, word ik 80. Dus als je in het jaar dat je 80 wordt, dan word je opgenomen in de categorie 80-84.
0: Ja, en...
3: Dus ik ben nu, zeg maar, in de categorie 80. Dan werd ik geëerd als 80-jarige. En, nou, dat.
1: Ja, en hoe ga je nu afbouwen, Hans?
3: Zeg je?
1: Hoe ga je nu afbouwen?
3: Ja, door gewoon te blijven trainen, maar dan minder druk. Dus, vanochtend was ik aan het zwemmen. Ik lag vanochtend weer aan mijn arena aan het zwemmen. Ja. En toen ging mijn brilletje kapot. En toen dacht ik van ja, dus ik pak een reservebrilletje, maar dat brilletje dat lekte nog een keer wat.
0: Ja, dat
3: toen
0: is
3: dacht
0: een ik, soort Joop van Dalen, lag je in het veld, lag je in het water natuurlijk.
3: Ja, met het brilletje, ja. Dus op een gegeven moment ging het me zo irriteren dat ik dacht, ik stop ermee. Dus ik weet je, ik heb geen druk, ik voel geen druk meer.
1: Dus op, een natuurlijk proces ga je ermee stoppen. Alles valt uit.
2: Het is misschien wel een idee om de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Twee keer weer, drie keer, vier keer de 40 kilometer. Wat denk je daarvan?
0: Nou, met contactlenzen.
3: Nou, ik heb de vorige keer, begin van het jaar heb ik dat geloof ik gedaan, wandelen voor kanker bij Discipline Sports. Dat is zo'n evenement. En toen dacht ik, nou, ik doe geen evenementen meer. Toen zei ik nog tegen mijn meisje, nou, dit kunnen we nog wel een keer doen. 15 kilometer wandelen voor een goed doel. Dat vind ik wel oké. Okay. Weet je, dat is, er zit niet echt een druk op.
0: Nee.
3: We wandelen toch graag, dus nou, dat.
2: Een bosje gladiolen is ook niet mis, hoor.
0: Ja. Maar, moet je wel de finish halen, natuurlijk.
3: Ja. Maar ik heb dat vierdaagse gelopen met volle bepakkingen in de militaire dienst.
0: Kijk.
3: Dat heb ik dus wel gedaan. En ja, daar ligt niet mijn uitdaging.
0: Nee, maar goed.
3: Nee, de uitdaging is nu om het niet meer te gaan doen. Dat is nu, denk ik, nu de uitdaging.
0: Ja, dat is ook inderdaad een mooie uitdaging. We kijken even in het achteruitkijkspiegeltje. Wat vind je nou echt de mooiste overwinning? Wat vind je echt de mooiste tocht die je hebt gelopen? Wat vind je echt,
3: Kijk, natuurlijk, zeg maar de eerste keer dat ik me kwalificeerde in Frankfurt, hè, daar... Dat was natuurlijk heel, heel bijzonder, want ja, daar had ik zelf niet op gerekend. Toen werd ik kwalificeerd voor Hawaii. Ja, en de tweede keer dat ik naar Hawaii ging, dat ik daar wereldkampioen werd. Ja, weet je, mooie wordt het niet, zeggen ze wel.
0: Nee, het staat ook gebrandmerkt op je benen, hè?
3: Ja, ik heb wel op mijn arm.

0: Techniker Chris ging helemaal op in het nummer. Dit was Break Up in Reverse van Teddy Swims.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas, met Ronald.
3: Goedemorgen.
2: Hoi, hoe is het Klaas?
3: Prima.
2: Ja? Geniet je een beetje van het weer?
3: Ik vind het veel te droog.
2: Ja, nog steeds?
3: Ja, en dat houdt aan. En gisteren was het bijzonder, want er trok wel een regengebied over ons heen. De hemel trok helemaal dicht. En bijna nergens in Nederland viel regen van betekenis, misschien een paar tienen van millimeter. Terwijl boven in de lucht, dus de radar, die liet het flink regenen. Dus alle regen is, terwijl die naar beneden viel, of bijna alle regen is verdampt.
2: Oh, dat is niet zo mooi. Gaat dat veranderen de komende dagen?
3: Nee, gaat niet veranderen. Mondjesmaat valt hier en daar een klein beetje regen, maar het is niet van betekenis. Dus de droogte houdt onverminderd aan. En ook de warmte is even wat getemperd. Dus vandaag halen we net niet de 25 graden. Ook morgen kunnen we daar net niet aan toekomen. Maar de stroming wordt weer opnieuw oost. Dus de warmte van Zuid-Europa, de extreem droge warmte, komt weer naar ons toe. Dus het wordt weer begin augustus rond de 30 graden.

0: Dan, dan gaat er ook weer gauw, wordt die warme lucht vervangen door koelere. Maar dit leidt weer niet tot regen van betekenis.
1: Nee, dus het blijft een droge periode. Dus het zuinig aandoen met water.
0: Kurkdroog, ja. Ik weet niet hoeveel druk er nog op het kraanwater komt de komende dagen.
1: Nou, ik heb begrepen dat het drinkwater nog geen probleem is. Maar ja, de droogte, de blauwalgen, wat Arjan ook al in het introotje zei. Ja. De antibiotica-kuren moeten op tafel liggen.
0: Ja. We krijgen daar last van. Ja. Van deze droogte en extreme warmte. Houdt het dan ooit eens op? Ja, een wenkend perspectief zou kunnen zijn de periode net voor 10 augustus. Maar ik bedoel, er zo ver vooruit. Maar dan zie ik eindelijk koelte en regen op ons afkomen. Maar daarover maandag meer. Of dat ook weer een soort fata morgana is, weet je wel?
1: Ja, precies.
0: Hoe zijn mensen zien dan in de verte, zien ze het water.
1: Ja. Maar... Ja. Nou, daar gaan we het dan maandag over hebben, Klaas. Dankjewel. Ja.
0: Graag gedaan.
1: En een goed weekend.
0: Een mooi weekend.
1: Yo.
0: Ja. Doei.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dat was Duran Duran met A View to a Kill.
1: Een vodcast, een persoonlijk interview als podcast, verrijkt met foto's en andere beelden. Veel mensen vinden het een waardevol idee om hun levensverhaal, herinneringen en ervaringen vast te leggen, zodat ze niet verloren gaan en doorgeven kunnen worden aan kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. De man achter deze opmerkelijke vodcast is Bert Feites en die zit hier tegenover ons. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Arjen.
1: Hoe kom je op het idee?
2: Ja, ik doe al heel lang vlogs. Hè. Dat zijn eigenlijk korte filmpjes bij het hockey van 60 plus.
1: Ja, je bent hockeyer. Hè?
2: Ik ben hockeyer. En dat deed ik altijd samen met Huid Prey. Ja. En vervolgens hebben we al die jaren dat we het samen deden bedacht van, hey, zou het ook leuk zijn om mensen hun levensverhalen vast te leggen? Kijk, je komt op een leeftijd waarvan je denkt, hey, straks ben ik er niet meer. Over 10, 20 jaar dan nemen we afscheid. En het zou toch wel fijn zijn als mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen nog een beetje weten. Wie was die opa of overgrootvader?
1: Ja, het geeft wat meer waarde dan een fotoalbum, eerlijk gezegd. Ja, ja. Of een film.
2: Ja, je ziet heel veel reclame over schrijf je eigen boek. Doe een spelletje met allemaal vragen. Een invoeloefeningetje. Wie ben jij? Maar dit is emotie. Je legt vast wat mensen zeg maar vertellen. En we beginnen meestal van wat weet je nog van je grootvader? Mm. En wat weet je van je grootmoeder? En dan gaan mensen los. En vervolgens, het is heel belangrijk dat ze hun familielijn goed vertellen. En vervolgens over hun jeugd, over hun studietijd, over hun zeg maar de middle age. En dan over hun de tijd dat ze nu zeg maar opa zijn of oma zijn. Als dat zo is. Hè. We hebben met name mensen die zeg maar tussen de 60 en 80 zijn.
1: 60 en 80, dat is jouw doelgroep.
2: Ja, met name dat zijn mensen die ook nadenken over hun verleden.
1: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk wel een mooie aanvulling op alle verhalen die ze inmiddels hebben verteld. En ook een heleboel verhalen die ze niet hebben verteld in dit geval.
2: Ja, weet je, ik doe natuurlijk al heel lang zowel televisie als radio. En met name de interviews. En het gaat erom, als je je interviews doet, dat je kan zeggen van, joh, wat voor brommer heb jij? Ja, ik had een poeg. Maar wat betekende die poeg voor jou?
1: Ja, en wat is een poeg?
2: En wat is een poeg?
1: Ja. Dat is ook een goeie. Je moet alles gaan vertalen.
2: Mensen weten nog niet wat busjetrap is. Dus het is ook belangrijk dat je een beetje weet van de jaren 50 en 60. Hè?
0: En doe je dat dan met individuen? Of zijn het ook bijvoorbeeld koppels, echtpaar die dat doen?
2: Nee, ik heb met name individuen. Dus soms is er wel eens een vraag om met z'n tweeën te doen. Maar in principe doen we het alleen. We nemen het allemaal op. Met name de voorbereiding kost heel veel tijd. Hè, om dat heel goed voor te bereiden. En mensen echt hun geheugen op te laten frissen. Dus ze moeten echt een papiertje hebben op hun tafel of op een bureau. Dat ze elke keer opschrijven, oh ja, dat herinner ik me ook nog van vroeger. En dan gaan we het interview met ze in. En vervolgens gaan we het echt opnemen. Als we denken, ja, nu zijn ze er helemaal klaar voor.
0: Ja. En wat doet het dan met jou?
2: Ja, moet je luisteren. Je krijgt eigenlijk gewoon een inkijkje in hun leven. Ja. Mensen zijn heel open en eerlijk. En ja, zij hebben ook de regie. Hè? Ik bedoel, als het klaar is, dan mogen zij zeggen wat ze ermee willen doen. Ze krijgen het op een sticky. Dus zij mogen zeggen wie het mag zien. Ja, en sommige mensen zeggen, ja, als ik overleden ben, mogen ze pas kijken. Ja. Maar het doet met mij heel veel, omdat het wekt emotioneel natuurlijk heel veel bij hun op, maar ook bij mezelf.
0: Ja. En hoe lang doe je erover, over zo'n podcast maken?
2: Nou ja, zo'n heel proces, dat begint natuurlijk, dat duurt soms wel 2-3 maanden. In de zin van dat je die tijd nodig hebt om mensen zeg maar heel goed te laten graven in hun verleden. De opnames zijn meestal 2-3 uur. En er komt 2 uur film uit. Maar ja, de kracht zit ook om het goed te editen. De juiste momenten eruit te halen. Het samen nog eens na te bespreken. Dus dat kost al heel veel tijd. En mensen kunnen er ook voor kiezen om dat in boekvorm te krijgen.
1: Hè? Ja, boekvorm. Ja. Podcast of een vodcast is natuurlijk veel leuker.
2: Een vodcast is veel leuker.
1: Ja, maar daar gaat het ook
2: om. En daar gaat het ook om, want dan heb je beeld en emotie. Ja. Hè, maar als mensen zeggen, ja, ik wil er toch ook een boek van maken. Dat kan dat. En we kunnen natuurlijk ook AI inzetten om dat te doen. Maar dan nog moet je heel veel nadenken over waar komen de foto's. Hoe ga je het inkleden? Kijk, bij een vodcast kan je ook muziek gebruiken van mensen. Ja. Kan je ook hun achter een tafel zetten met al hun fotoalbums. En kunnen ze dingen laten zien aan je. Ja, dat is uniek. Ja. Dat kent Nederland nog te weinig, zeg maar.
1: Mm-hmm. En ze kunnen vertellen wat niemand weet.
2: Van hun verleden.
1: Van hun verleden.
2: Dat klopt. Je eerste verliefdheid.
0: Bijvoorbeeld. Als je dat wil weten.
1: Dat willen we natuurlijk helemaal. Van opa wil je dat natuurlijk altijd weten.
2: Opa, dat willen wij niet weten. Opa, je eerste zoen.
1: Hoeveel heb je dan al gemaakt? Niet verliefdheden, maar...
2: Nee. We hebben al een paar van deze dingen gemaakt. Een stuk of 4, 5.
1: Ja.
2: En dat was heel intensief. En we kregen er steeds meer lol en plezier in. Dus we zitten nu in de fase dat we flink wat reuring maken rondom ons thema Feites Vodcast.
1: Ja, en daarom zit je ook hier. Hè? Hier bereik je een breed publiek. Dat is al gebleken. Ja, dat goed, is mooi, we gaan eerst even muziekje draaien.

0: Ja, Amy Winehouse met Valerie.
1: En eindelijk komt de aap uit de mouw, een vodcast. Ja, dat is een persoonlijk interview als podcast. En dat is natuurlijk prachtig. En degene die dat maakt, dat is natuurlijk mijn grote vriend Bert Feiters. En die zit hier tegenover me nog steeds met een kopje koffie. En hij gaat ons ook vertellen van, ja, zo'n eerste keer een vodcast maken. Hoe gaat dat? Hoe gebeurt dat?
2: Nou, we hebben het natuurlijk het eerst even wat geoefend. Hè? We kunnen niet zomaar in blinden gaan, we gaan het even doen. Nee. We hebben ook gewoon twee mensen waar we hebben gevraagd van, joh, mogen we met jullie gewoon dit maken?
1: Ja, en de apparatuur kijken. Heb je natuurlijk
2: en
1: ook.
2: En de apparatuur heb ik.
1: Want je zit bij Zout.
2: Ja, ik zit bij Omroep Zout. En we maken ook televisie. Ik maak ook televisie voor Utrecht, U in de Wijk. Ja. Maar ik heb een hele mooie Osmo. Ja, oh nee, reclame mag ik niet maken. Maar
1: nou, één keer mag je het zeggen. Dat zei ook weer.
2: Het zijn hele mooie camera's. Ja. En daar nemen we het mee op. En dat hebben we dus echt geoefend. En dan merk je ook dat mensen, ja, soms zeggen ze dingen. En dan laten ze het later horen aan hun vrouw. En dan zegt die vrouw, ja, dat moet eruit.
1: Ja, is dat zo?
2: Dat, ik zeg, je moet het niet aan je vrouw laten
1: horen. Nee, zeggen ze
2: dan.
1: Ik ben vroeger bij de NSB geweest of zo.
2: Nee, iets over zijn vrouw waarvan je denkt, ja, dat schuurt een beetje.
1: Ja.
2: En zijn vrouw is er niet blij mee.
1: Nee.
2: Dus die heeft gezegd, dat moet geschrapt worden.
1: Of had een maîtresse waarschijnlijk. Iets wat zij niet weet.
2: Je moet me niet aan het lachen brengen. Ja. Nee, stel je toch eens voor dat mensen in zo'n podcast, hè, gewoon zeggen, ja, ik ben ook wel eens een keertje vreemd gegaan.
1: Ja, en dat noem ik confession. Ja, precies. Bekentenis.
2: Ja, er kunnen ook bekentenissen zijn. En dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, dat mag niemand horen totdat ik er niet meer ben.
1: Ja, precies. Dat kan ook. Hè. Ja. Maar goed, dat ben je al tegengekomen? Bekentenissen?
2: Bekentenissen. Niet in de zin van, mijn overgrootvader zat bij de NSB of zo.
1: Nee.
2: Dat niet. Maar wel gewoon dingen waar mensen heel persoonlijk vertellen over lief en leed.
1: Ja.
2: En dat zijn dingen waarvan ik denk dat weten hun kinderen niet.
1: Nee.
2: En dat vertellen ze dan wel in zo'n podcast. Mm-hmm. Ja,
1: en uiteindelijk komen die kinderen er ook achter van, hé, hij zou wel eens, daar zou hij eigenlijk een antwoord op moeten vinden. Dan zeggen ze, haal die podcast maar uit het schap.
2: Nou ja,
1: dan kunnen we het even bij luisteren.
2: Je moet je voorstellen, zo'n podcast dat met beeld, als mensen overlijden, ja, het klinkt misschien wat sinister, maar dan kunnen ze natuurlijk heel veel dingen uit zo'n podcast halen.
1: Ja.
2: Waarvan je kan laten zien in beelden. Want je ziet vaak bij begrafenissen allemaal beelden. Waar je gewoon ziet een stuk van zijn leven.
1: Ja.
0: Dat is wel een mooie manier om enige dynamiek op je uitvaartceremonie te creëren.
2: Ja, als je een paar onbekende vrouwen ziet rondlopen.
1: Of een manier om in ieder geval je nalatenschap te kunnen verdelen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, je kan
1: jij ook, de kast en jij de klok.
2: Ja, ik wou heel graag zeggen dat Jan of Piet, die mag de klok.
1: Precies, maar daar ben je nog niet tegengekomen.
2: Nee.
1: Hoe creëer je behoefte? Behalve dan dit praatje op de radio.
2: Nou ja, weet je, de meeste mensen die die een podcast willen, zijn mensen die we ook wel kennen.
1: Ja.
2: Want die weten hoe wij zijn, Bert en Huib. En die weten hoe wij dingen doen en maken met elkaar. Dan komen ze. Dan willen ze heel graag dit soort dingen doen. En met name voor het nageslacht vastleggen. Het is hun verhaal en zij hebben de regie.
0: Nou is de groep 60 tot 80-jarigen in Nederland vrij groot. Hoe ga je dat allemaal behappen?
2: Nou ja, voorlopig hebben we nog niet 10, 15 mensen op de wachtrij. Dus we kunnen nog even voort. Dus we moeten het wel, als het straks gaat lopen en meer gaat lopen, want het gaat heel langzaam maar zeker. Ja, dan gaan we toch wel, moeten we goed plannen.
0: Ja,
2: we
0: het wordt een soort van franchise.
2: Ja, laten we maar eerst kijken wat we nog zelf kunnen. En als het inderdaad wat gaat uitbreiden, dan zitten er bijvoorbeeld heel veel mensen ook bij de radio en televisie die al hun vinger hebben opgestoken en zeggen van, Bertus, als het een beetje gaat groeien, wij kunnen je helpen.
0: Nou, dan zit ik te denken aan een groep mensen met beginnende dementie of dementie. Zou het daar iets voor zijn?
2: Nou, we hebben wel een keer een interviews gedaan waarvan we wisten dat de mensen erg achteruit gaan. Je ziet ook vaak als mensen achteruit gaan dat ze denken, ik moet toch iets vastleggen. Maar we hebben ook een traject gehad waar je merkte dat mensen echt ziek werden en dat ze de stekker eruit ging. Oftewel, ze niet verder konden met ons. Omdat het gewoon vergeetachtigheid, het niet meer weten, in de war raken, te veel spanning. Dus toen moesten we stoppen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, kan jij dat als producent aan, dat leed?
2: Ja, nou ja, we hebben
1: Je moet dat zien.
2: Ja.
1: Je moet hebben. En
2: ja, nu vraag je wat. Kijk, we
1: dat
2: hebben
1: komt keihard aan natuurlijk.
2: Kijk, ik heb ook een vader en een moeder gehad. Hè. We hebben natuurlijk ook meegemaakt dat die overleden zijn. Ik heb mijn moeder, die is nog 96 geworden. Dus dat is best wel een tijd. En dan zie je dingen, ja, je ziet leed. Je ziet ook dat zij dingen vergeet of het niet meer helemaal goed weet allemaal. Dus we zijn wel gewend om leed om ons heen te hebben. En trouwens, we zitten ook in de leeftijdsklasse dat de mensen oneerbiedig uit de boom vallen. Oftewel, het niet meer redden.
1: Nee.
2: Dus dan, dat is heel wat leed in deze fase.
1: Ja, heb je er spijt van dat je nooit een podcast hebt gemaakt voor je moeder?
2: Ja, ik heb wel wat filmpjes van er.
1: Ja, dat is niet genoeg.
2: Nee, je hebt gelijk. Ik heb er zeker spijt van dat ik geen podcast heb gemaakt van mijn moeder. Ik ga het voor mezelf zeker doen. Ja. En ik ga het ook voor Huib doen. Want wij zijn de twee, zeg maar, hierachter. Want wij willen het ook vastleggen. Wij vinden het ook heel belangrijk dat... Ik heb nu 2 kleinkinderen. Dat over 20 jaar dat ze nog even kunnen zien... Wie was die man eigenlijk?
1: Ja, en dan ga je lekker luisteren met de hele familie. En dan doet jouw...
2: En zien en kijken.
1: En dan doet je moeder een bekentenis van... Ja, ik heb een heleboel vriendjes gehad. Ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan kan je toch om lachen.
2: Natuurlijk. Je moet ook lol hebben in je leven. Dat is heel belangrijk.
1: Precies. Hoe kweek jij nog... Dat antwoord heb ik nog niet gehoord. Hoe kweek jij, zeg maar, dat aanbod... Of de vraag en aanbod?
2: Ja, het vraag en aanbod. Wij maken natuurlijk ook reclame in de zin van... Dus, zoals nu, ook op de radio. Ja. Maar ook, we hebben een interview gehad voor de televisie in Utrecht. Hè, bij u in de wijk. Maar we hebben ook, zeg maar, via Facebook, Instagram... maken we onszelf bekend. Maar we moeten vooral letten. Kijk, onze doelgroep zit niet altijd op Facebook en Instagram.
1: Nee, we moeten ook
2: kijken of we, zeg maar, met name mond-op-mond reclame maken. En daarop gaan. Ja, mijn zoon, die is 7, bijna 38, die zei tegen mij, ja pap, eigenlijk zijn wij eigenlijk ook wel je doelgroep. Want wij willen dit soort dingen van onze ouders weten. Dus we kunnen het ook cadeau doen aan ze, bij wijze van spreken. Dat we het ook vastleggen. Dat vond ik trouwens ook wel
1: dus
2: goed.
1: Dus binnenkort ben jij de Sjaak, zoals het dan heet.
2: We gaan het zien.
0: Bert, als je, het zou leuk zijn voor bekende Nederlanders. Welke bekende Nederlander zou je nou als eerste... voor de microfoon hebben.
1: Nou, Chris misschien.
2: Bekende Nederlander. Oh, de technicus hier. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Die heet Chris.
1: Ja?
2: Nou, Chris, welkom. Nee, maar wat hebben we nog meer aan bekende Nederlanders?
0: Ik denk even nadenken. Een Gordon of zo.
2: Oh, een Gordon. Nou, ja, dat is niet. Dat zou kunnen. Nee, dan moet je oppassen, want dan moet je de microfoon af en toe weghalen. Hè?
1: Ja, maar goed. Ja, ook dat toch. Ook dat nog.
2: Want die blijft vertellen. Ja.
1: Het gaat natuurlijk om het puur. Hè? Je gaat er onbevangen in. En dat zijn natuurlijk de beste interviews. Maar je bent ook van huis uit toch een klein beetje journalist, toch?
2: Ja, nou ja, ik heb sociale wetenschappen gedaan.
1: Sociale wetenschap. Dus dat wil nog niet zeggen dat je journalist bent.
2: Nee,
1: maar je
2: krijgt wel een beetje inzicht in mensen.
1: Ik wou maar zeggen. En dat is heel moeilijk.
2: Ja. Ja, je moet wel kunnen lezen en je moet de juiste vragen stellen. Ja. En nogmaals, het gaat er dus niet om van... had je een leuke opa of oma? Maar wel over wat hebben die betekend in jouw leven? Nou, laat de mensen dan maar praten.
1: Ja. Zullen we nog eerst even een muziekje draaien?
2: Ja, draai nog een leuk muziekje.

0: Ja, iets korter dan normaal, maar Huey Lewis en The Power of Love.
1: Ja, is toch geweldig, zegt Power of Love. Ja. Dat past ook een beetje bij al die bekentenissen natuurlijk, hè, The Power of Love. Ik kijk even Bert aan, jawel. Vraag misschien, hoe lang duurt zo'n podcast? Of podcast, is dat 5 minuten, is dat 10 minuten, half uur, de halve dag?
2: Nee, kijk, interviewtjes zoals hier bij de radio of bij de televisie mogen nooit langer dan 5 à 10 minuten duren. Nee. Deze podcast, daar kan je nog een keuze maken. Dat kan een uur zijn, maar het kan ook 2 uur zijn. En soms is het nog iets langer. Ja. De mensen vertellen natuurlijk, ze gaan echt los en ze willen heel veel vertellen. Nou, onze taak is het, en mijn taak ook, om dat heel goed te managen. Zeg maar, hè? Dat de verhalen niet helemaal los gaan op één punt, maar dat we toch een goed beeld krijgen over bijvoorbeeld de lagere schooltijd of de middelbare school.
0: Krijgen mensen hun huiswerk mee? Voordat ze...
2: Ja, zeker, zeker, zeker. We hebben allemaal vragen, die staan ook op de website feites.nl, hè? F-E-I-J-T-E-S, feites.nl. Daar kan je zien welke vragen we kunnen gaan stellen. Dus de mensen kunnen zich echt voorbereiden om dat helemaal goed te doen. En dan gaan we het met ze praten en dan daarna gaan we het opnemen. Dus we gaan echt een hele goede de voorbereiding is zeker het halve werk.
1: Dat blijkt wel. We zitten erop. We hebben al een uurtje Eemland 1 actueel achter de rug.
2: Mensen nieuwsgierig naar de kosten kunnen ze dat gewoon op de website zien.
1: Waar moeten ze zijn?
2: Feites.nl.
1: Hoe schrijf je dat, ja, Feites?
2: F-E-I-J-T-E-S. Dus F-E lange I T-E-S.
1: Ja, dat is een rijke tak.
2: .nl.
1: Fijn dat je afgestemd bent op... Je wou nog wat zeggen?
2: Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat.
1: Precies. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar de socials of naar de podcast. Je weet maar nooit. Maandag zijn we er weer. Voor nu. Dag.
2: Dankjewel.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zion Marley, als eerste in Dekker Radio. In the Sky. Komt van november vorig jaar. Oh, dus niet dit jaar. Jongen, jongen, lopen een beetje achter ook. Fleming en Hartwell. Hey, zonder jou heet het. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

Hartwell en Fleming. En zonder jou. Nou, dan maar zonder jullie, hè? Dekker Radio. Met Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Nou, ik ben geen geschikte partner. Totaal ongeschikt. Maar wel leuke muziek van Whitney.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Nou, Whitney, ik moet je teleurstellen. Ongeschikte kandidaat ben ik. Ja, totaal niet geschikt. Ik zeg het er nog maar even nadrukkelijk bij. Little River Band. Uit Australië. Bij Decca Radio. It's a long way there.

0: Mooie muziek uit vervlogen tijden, inderdaad. The Little River Band. It's a long way there. En ze hebben zich genoemd, de Little River Band, naar aanleiding van een bordje bij een Little River. En zo hebben ze zich de Little River Band genoemd. Heb ik niet zelf bedacht, hoor.
1: Nee.
0: Ik bedenk nooit wat zelf.
1: Nee.
0: Zo is dat, Tina Marie. En dit bedenk je ook niet. Zij die zegt dat ze een lover girl is. Nou, niet van mij, hoor. Leuk als je luistert naar Dekker Radio.

Kabaal uit het verleden. Met Tina Marie. En Sebas the Lover Girl. En nu is het allemaal voorbij, blijkbaar. Ja hoor. Ze gaat weg. Nou oké, okay, wat zij wil. Nou, lekker radio. We naderen alweer de helft van dit programma. Maar we zijn er nog niet. Nog even wat muziek draaien. En dit is er eentje van. Wham! And Everything She Wants. Alles wat ze wil. Zoals bij de K.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het weer, wolken en zon en verspreid een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.

drie achter elkaar. De eerste in het rijtje van drie was van Janice Ian en The Other Side of the Sun. Dadelijk John Michael Ferrari met Yes I Do, maar eerst dit gezelschap. Brigitte Kaandorp met Herman Vinkers. En die spelen een duet. Luister maar.

raampje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak

Wat een leuk lied, hè? Van John Michael Ferrari. Yes, I do. Bij Dekker Radio ben je. Moet je luisteren. Ik heb nog wat anders klaarstaan. En dat was een hele mooie van de Ozark Mountain Daredevils. Hoe zegt u? Nou, de Ozark Mountain Daredevils. Jackie Blue.

best een grappig nummer van de Ozark Mountain Daredevils, Jackie Blue. En ze hadden ooit maar één hit en dat was deze. En daarna nooit meer. Dat is eigenlijk wel triest, want ze maakten best wel leuke muziek, vind ik. Dekker Radio met Gérard Lenormand. Gaan we naar Frankrijk. En het verhaal over Michelle uit 1976.

0: hem leuk.
1: Weet je wie dit waren? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. En ze noemden zich Jurk. Niemand. Niemand die dat heeft geraden. In elk geval. Ken je deze nog? Jerry Ian, Fly Too High. We gaan naar 1983.

Nou, kijk op de klok en het zit er wel op, hoor. Tot de volgende keer maar weer. Ja. Nou ja, nog eentje dan. Sun. Paper Sun. Precies te zijn. Een papieren zonnetje. Van de groep Traffic. Tot de volgende Dekkerradio maar weer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En dat was dan weer de opening van het programma Bond voor vandaag. Thijs van de Hoer terug uit jaar 1981. You better, you bet. En u bent er weer bij. Bond, mijn naam Jan Berg en ik draai ze vandaag. Dit dagse week van de Stones. One, in the stars. Three,

0: muziek van de Rolling Stones van 2026. Ze zijn er nog steeds bij, deze gouden oude knakkers. Dit was In the Stars.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, het jaar waarin de Rolling Stones er ook al waren. Ja, de Beatles ook natuurlijk. Maar dit komt uit het jaar. De Beach Boys en...

0: Jazeker, dat waren ze, de Beach Boys terug uit 1966 met deze heerlijke plaat. Barbaran, uiteraard de titel van het nummer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2001 met Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely, dat is maar al te waar, hè.

0: Muziek van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Opgegaan naar 2013 met Jonas Rijpma. Dit is Play Me.

0: Jonne Schrijpma en Play Me.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
2: Het oude, oude, oude.
1: Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Ben Hutcherson. The Summer of 17.

muziek van Ben Hutcherson, The Summer of 17. Ja, het is maar eventjes dat je dat weet. We gaan naar de jaren 90 met Blind Melon. Het is No Rain.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met 4 voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

En dat was het, de muziek van Duran Duran, terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Het jaar 1966 om precies te zijn. Het was Notorious. Hedendaagse muziek hier zo. Like I was born to love you. I won't tell no lies. Born to love you. 2024 de Capri Pont en Sean Paul.

0: En dat was hem deze opname uit 2024. De muziek van Capri Pantation, Paul, Natty, Natasha, Born to Love You. En is het voor ons alweer tijd om eventjes weer in de annalen van het verleden te duiken. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dit is Alexander's Timeless Blues Band. Love So Strong.

0: Eventjes lekker terug in de tijd met deze Alexander's Blues Band uit dit jaar verleden. 1968 was het en Love So Bad. Goed, wij gaan naar het jaar 2006, zie ik in mijn lijstje. Nou, dat gaan we dan ook eens eventjes doen. Muziek, de bonte muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En uiteraard ook de magische muziekverzameling. Maria Mena uit 2006, Just Hold Me. Thank you.

0: De muziek van Maria Mena, anno 2006, Just Hold Me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we over hier, Johnny Blue hier zo. Suivre le soleil.

ATR hoorde u voorbij komen, een week opname uit 2017. Bracht ons dan weliswaar weer aan het einde van het programma Bond. Jawel, we zitten er weer helemaal doorheen. Een uurtje lang vol met muziek en ik hoop dat u weer van genoten heeft. Jan Berg is mijn naam en ik heb het ook weer vandaag met plezier gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Er is mij u dan nog een hele fijne dag toe te wensen. En nu te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. Dan met de Brotherhood of Man. Kiss Me, Kiss Your Baby. En daar nog een nieuw werkje van Funker van Duren. My First Song. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende mond.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Dat lepeltje.

0: lekkerste wolkje in je koffie.
1: This program is human made.
2: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 31. En we hoorden muziek uit die week, want op 31 juli 1969 treedt Elvis Presley om 10 uur 's avonds voor het eerst op in het International Hotel in Las Vegas. Meer dan 8 jaar heeft de Amerikaanse zanger niet op de planken gestaan. Elvis Presley heeft een contract getekend waarbij hij zich vastlegde om tot 28 augustus 1969 iedere dag 2 optredens te geven in Las Vegas. Deze eerste serie concerten brengt Elvis Presley $1 miljoen op. En dankzij dit succes treedt hij begin 1970 nogmaals in het International Hotel op. Het verzamelaarslabel Follow That Dream heeft meerdere optredens van Elvis uit zijn Las Vegas periode jaren later uitgebracht. Het volledige optreden van 22 augustus 1969 werd uitgegeven onder de titel In Person. En wij luisterden naar het openingsnummer van die LP, Blue Suede Shoes. Straks muziek uit een gratis live concert wat in 1981 in de stad New York wordt gegeven door een Amerikaans singer-songwriters duo. Het doel is om geld in te zamelen voor de bijna failliete stad. Nou, goede actie zou je denken, toch? Straks een nummer van een ex-Beatle die enorm flopt. Zelfs zo erg dat hij door de platenmaatschappij wordt weggestuurd. Om welke ex-Beatle gaat het? En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit week 31. Het jaar vertel ik nog bijna niks over. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Shakira, een Colombiaanse zangeres. En Ilse de Lange, uit Nederland, ook een zangeres. En muzikante en componist. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje van een Spaans duo. Het is hun eerste hit. Een jaar later doen ze voor Luxemburg mee aan het Eurovisie Songfestival. Hoe gek kan het gaan? En het liedje begint met de volgende tekst. Mister, your eyes are full of hesitation. Nou. Langspeelplaat van de week. Ook deze week weer hebben we er eentje. Het is een cd uit 1994. Het is een Nederlandstalige plaat van een band met de broertjes Hans en Huub. En dadelijk ook nog muziek van een van de belangrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis. Eigenaar is Sam Phillips. Hoe heet dat label ook alweer en welke artiesten zaten er allemaal bij? Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is Allemachtig uit 1941. We gaan het zo horen. Maar we gaan nu naar maandag 29 juli 1968.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles! The Beatles.

0: allemachtig muziekvrienden, 1941. Ongelooflijk. Peggy Lee neemt het op 27 juli 1942 op als eerste plaat voor Columbia Records in New York. Ze is de zangeres van het orkest van Benny Goodman. De titel van haar debuut luidt dus Why Don't You Do Right, liedje wat we net hoorden. Deze compositie van John McCoy komt op 2 januari 1943 de Amerikaanse hitparade binnen en bereikt de vierde plaats. Wij luisterden naar de versie van blueszangeres Lillian Green. Zij nam het nummer al op in 1941. Lillian Green was een groot voorbeeld voor onder andere Billie Holiday en Nina Simone. Wat een versie, wauw. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op maandag 29 juli 1968 beginnen de Beatles in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen aan de opname van Hey Jude, liedje wat we net hoorden. Het nummer is bedoeld als hart onder de riem voor Julian Lennon. Zijn vader John is hevig verliefd op de Japanse kunstenares Yoko Ono en net van zijn moeder Cynthia Powell gescheiden. Het liedje begint als een ballad en eindigt als een meezinger waarbij een 40-koppig orkest wordt ingezet. De definitieve versie wordt op 1 augustus 68 afgerond in de Trident Studio in Londen. Hey Jude staat vanaf 14 september 68 7 weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Wij luisterden naar de versie van het Love album. Ja, iets andere versie dus. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week, een album uit 1994. Het is een cd, het is een Nederlandstalige plaat van een band met de broertjes Hans en Huub. En voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar die top 40. Daaraan vast zit een tipperade. En daar gaan we vast een nummer van beluisteren. Uitbeluisteren moet ik zeggen. En wel nummer 6 van de Amerikaans/Canadese band Heart.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 6.

Nummer 6 in de tipparade. Week 31, 19 nog wat. Nummer Barracuda van Heart. Komt van hun derde album Little Queen. Het gaat over de boze gevoelens van de bandleden tegenover hun platenmaatschappij Mushroom Records. Deze verzon namelijk een verhaal als publiciteitsstunt over de relatie tussen Anne en haar zus Nancy Wilson, de twee dames uit de band. Naar aanleiding van dit incident besloot de band om te stoppen met het album Magazine, waar ze op dat moment aan werkte, en tekende een contract met een nieuwe platenmaatschappij, Portray Records. Daar brengen ze het album Little Queen uit. Desondanks brengt platenmaatschappij Mushroom toch het album Magazine uit, ondanks dat het niet eens af was. In de Verenigde Staten bereikt Barracuda de 11e plaats in de Billboard Hot 100. In het Verenigd Koninkrijk komt het niet in de hitlijsten. In Zuid-Afrika en Canada behaalt het respectievelijk de eerste en tweede plaats. En in Nederland komt het niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tipparade. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1994. Het is van een band die wordt opgericht door Hans en Huub van der Lubbe samen met Nico Arsbach. De groep heet De Dijk. De band wordt vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, de thuisstad van de bandleden. Ze maken voornamelijk Nederlandstalige popmuziek. Muzikaal is het een mix van funk, soul, blues en rock'n'roll. De Blauwe Schuit is hun 8e studioalbum en deze week de langspeelplaat van de week. De titel van het album verwijst naar een uit de middeleeuwen afkomstig karreschip, de Blauwe Schuit. In het nummer De Schuit wordt een relatie gelegd met de titel van het album. De hoes is een ontwerp van bandlid Nico Arsbach. Hierop zien we een gravure van het karreschip. Verlangen, liefde, het leven en de zoektocht naar houvast loopt als rode draad door het album. Opvallend op deze LP zijn de blazers gespeeld door de Hot Harlem Dijkhoorns. Daarmee wordt het geluid van deze LP meer soul. De groep bracht meer dan 20 albums uit. Op 17 december 2022 geven ze hun laatste openbare optreden voordat ze er definitief mee stoppen. De Blauwe Schuit van De Dijk uit 1994 is een opvallend album in de reeks van 25 albums van de band. En daarom is het deze week...

0: Travelingen, twee Nederlandstalige liedjes, is niet zoveel. Vier nummers uit Frankrijk, dat is uitzonderlijk. Verder muziek uit Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Spanje, Griekenland, Australië, Jamaica en Duitsland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Een liedje wat wij kennen, misschien het beste wel van Cilla Black, in een latere uitvoering van de...
3: You're my world, you're every breath I take.
0: The Guys and Dolls.
3: You're my world, you're

oorspronkelijk een Italiaans liedje, Il Mio Mondo, zo heette het. Cilla Black, dat zei ik al, jaren 60 had ze daar een hit mee. Dit was dus The Guys and Dolls, staat op nummer 40 met You're My World. Zo heet het in de Engelse uitvoering. Dan nu de eerste Franse muzikant. Of het zijn er eigenlijk meer, hè? Het zijn er twee. Het is een duo en ze noemden zich Space Art. Ja, Frankrijk liep voorop op het gebied van de elektronische muziek altijd al. Dit heet Onyx. Niet te verwarren met een Pokémon.

geschreven in de tijd door Graham Nash. Hij voert dat uit samen met David Crosby en Stephen Stills, want ze formeerden in de tijd een trio. Het liedje heet Just a Song Before I Go.

mooi is van zo'n oude top 40 dat er liedjes in staan die we nog allemaal mee kunnen zingen. Die we nog goed kennen, zoals deze dus, Just a Song Before I Go. Maar een plaatsje hoger, 37, komen we iets tegen, muziekvrienden. Of je denkt, wat is dit ook alweer? David Charles Lheureux, zo heet hij.

disco-muziek onder de naam DC LaRue. Met het nummer Face of Love. Ik zou je zeggen, ik herken het niet eens. Nummer 36, een stem die we direct zullen herkennen. Want wat heeft hij een geweldige stem. En wat heeft hij mooie muziek gemaakt, die gast. En een lijst met hits. Komt uit New York. Daar is hij geboren in 1941. En dan denk je, over wie heb ik het? Nou, als je zijn stem hoort, dan weet je het direct.

0: Lady O, zo heet het. En op nummer 35 komen wij een nieuweling tegen. En is tevens de Hilversum 3.
1: Hilversum 3, Toetelschrijf.
0: Bijzonder nummer. Geschreven de tijd door Hans Vermeulen. En daarna hebben we het nooit meer gehoord. Maggie.

zo heet het. Maggie's Ambitious Mother. Een typische productie van Hans Vermeulen van de band Match. En dan denk je, wat is dat een hemelsnaam? Nou, het was in de tijd een afsplitsing van Lucifer. Zanger Julio Wilson, Julio Wilson, die horen we hier zingen. Die was Lucifer uitgestapt samen met Henny Huisman en Job Netten. En formeerde dus de band Match en werd geproduceerd door Hans Vermeulen. Interessant is dat we... Ja. Margriet Eshuis. We horen er zelfs nog meezingen op de achtergrond. We komen haar dadelijk tegen trouwens in de band. Lucifer. Amerikaanse muziek nu. Disco muziek. Van de man. Onder de naam Joe Tex, ja.

No More. De bump was een dans dat je met tegen mekaars heupen aanbotste, zeg maar. Ja, dat was bumpen eigenlijk. Uitgevoerd dus door Joe Tex. 34. Plaatsje hoog inmiddels. Los Alegres. Werkte ooit samen met Super Sister.

Ja, ze maakt een beetje Latin muziek. Ze komen uit Den Haag. De zangeres is Jeannette Berlout. En Robert-Jan Stips heeft hier zeker ook mee te maken. Het liedje heet Yes, I Like Your Bermuda. Is dat geen korte broek? Nog meer muziek uit Frankrijk, muziekvrienden. En deze keer staat het... Claude-Michel Schönberg. Duits en Frans om elkaar. Tweede gedeelte. Ik zou het liedje graag nog weer eens een keer in zijn geheel willen beluisteren.

En zo heet het, staat op 32. En Claude-Michel Schoenberg is ook vooral een componist, want hij maakte muziek voor Les Misérables en wat dacht je van Miss Saigon. Niet te onderschatten componist dus. Nu muziek uit Nederland.

doet denken aan Pussycat. Dat is niet toevallig, want ze komen ook uit Zuid-Limburg. Ze noemden zich Highlight, waren met z'n zevenen en dit heette California staat op 31. Ja, ze hadden nog een paar andere hits. One and One and One, nou dat is een mooie. En Round in Circles, 3 hits in de Nederlandse top 40. De band Highlight dus. Ik was het vergeten, geef ik eerlijk toe. Deze ben ik niet vergeten. Het is een medley van beroemde nummers.

En zo gaat het nog wel even door met een nummer of 10. De uitvoering van Shalamar. Ze noemden het Uptown Festival met allemaal beroemde soul-nummers daarin. Zoals wat we net hoorden, Going to a Go-Go en I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Nu een legendarische zanger. Staat op nummer 29. Het is Marvin Gaye.

werd een mega hit in de Verenigde Staten. Got to Give It Up, part 1 heet het officieel. Het stond in 3 Amerikaanse hitlijsten op 1, onder andere dus de Billboard Hot 100, de meest toonaangevende lijst. Marvin Gaye, en ik zou je zeggen, ten tijde van deze hitlijst leefde hij nog. Begin jaren 80 overleed hij, doodgeschoten door zijn vader. Ik geloof in 84 was dat, hè? Even uit mijn hoofd, ik weet niet helemaal precies dat zeker. Nog meer muziek uit Frankrijk en alweer elektronische muziek. Het is van zijn eerste album waar hij enorm beroemd mee werd. Jean-Michel Jarre, Oxygen, nummer 4. En er kwam een singeltje vanaf. En dat duurt 3,5 minuut.

Jean-Michel Jarre werd ook vooral beroemd vanwege zijn geweldige live optredens. Spektakels waren het. Met laser guns en... Nou, geen guns denk ik, laser shows zal het geweest zijn. Muziek nu uit Nederland.

Ja, wie zingt dit niet mee? Van het Cat Music Team. Sylvia, Cindy en Anita, zo heten de zangeresjes. En Cat Music, dat waren natuurlijk de gasten achter onder andere de band Catapult. 27, Young and in Love van Internationals. En niet The Internationals, want dat is een Belgisch bandje. Ja, ze hebben kort succes gehad, vooral in dit jaar was het dus populair. Nu, muziek uit Griekenland.

Kalinichta, goedenacht. Dat is dus Grieks voor, ja, goeienacht. Simpel is het. Vicky Leandros dus op 26. Nu een, ja, wat is het? Een studioformatie eigenlijk. De Veronica Unlimited.

geproduceerd door Hans van Hemert en Piet Sauer. Die bedachten dat ook allemaal. Veronica Unlimited werd in de tijd opgericht. Deze studioformatie ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Nederlandse top 40. En het liedje wat we hoorden was What Kind of Dance Is This? Een medley van allerlei leuke liedjes. Muziek nu van een van de gasten van de Monkees.

0: 24 Michael Nesmith met het liedje Rio. Dan nu oude muziek in een nieuw jasje. Oorspronkelijk uit 52. Uit de musical Moulin Rouge. In een uitvoering van twee Britse zangers. Een zanger en een zangeres moet ik zeggen.
1: Whenever we kiss, I
0: Lenny Peters en Diane Lee. Maar gearrangeerd door de Nederlandse arrangeur Harry van Hoof. Oost nieuw binnengekomen plaat op 22. Muziekvrienden moeten wat vaart maken. We zijn nog steeds maar bij het rechte rijtje. We hebben nog niet zo lang meer. The Brotherhood of Man staat dus op nummer 22. Klinkt een beetje Spaans toch, zou je denken? Angelo?
2: Long ago. In Mexico.
0: Nee, het gaat dus om Mexico. Dat is geen Spanje, reken niet. Spreken daar misschien wel Spaans. Bas Gags nu.

0: geschreven in de tijd door Jerry Lieber en Mike Stoller. We komen daar ook nog een liedje van ze tegen. Beroemd schrijversduo. Lou Rawls, hoeveel hits had hij in Nederland?
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call.
0: Oh, dat is lang geleden.
1: Thank you.
0: Toen hadden we nog geen mobiele telefoons. Moest je naar een telefooncel, muziekvrienden. Dat is toch niet te geloven?

0: Rose 19 had twee hits in Nederland. Dit was er een van See You When I Get There. Nummer wat dus begint met heb je een kwartje om in de telefooncel te gooien, zodat ik even kan bellen. Tegenwoordig zit die telefooncel bij iedereen gewoon in zijn zak. 18 nu. The Jacksons. Show You The Way To Go, geschreven in de tijd door Gamble en Huff. Lucille. Het is een liedje over een vrouw, die heet Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring.
0: Vanaf Lucille naar Lucifer. Met Margriet Eshuis, ik vertelde het net, de band Match was een afsplitsing van deze groep. Onder leiding van Hans Vermeulen. Self-pity 16.

0: Weer muziek uit Frankrijk, het is ongelooflijk.
1: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit.
0: Een Franse novelty zanger. Dat betekent dat hij gewoon gekke dingen.

De Big Bisou, dat betekent gewoon een dikke vette kus. Muziek nu uit Nederland. Heerlijke rock'n'roll. Van hun eerste album, Normaal.

0: dat eerste album van Normaal heet Oerend Hart. En dat was dus ook een mega hit. Ali op 14. Nog meer rock'n'roll muziek. Deze keer van Little Richard. Ja, we hadden in deze periode een ongelofelijke rock'n'roll revival, zoals dat heet. Denk eens even aan de Darts. Die maakte ook gewoon rock'n'roll muziek, doo-wop ook wel. Maar dit was gewoon een heruitgave van Little Richard. The Girl Can't Help It. Can't zal het zijn in Amerika. Nu een liedje wat bij elkaar gejat werd. Vanuit het Duits en vanuit het Engels. Rob de Nijs, het werd zomer.
1: Leek al zomer, toch was het pas eind mei.
0: Nog een stukje van nummer 11 voordat we die top 10 induiken. En daarna draaien we de nummer 1 hit.

0: Racend Pieter, Flash en de Pen op 11 dus.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, wij hebben één oude top 40, eentje uit week 31. Het jaar is 1977. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit van dat Spaanse duo. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. De CD De Blauwe Schuit van De Dijk uit 1994. Goed, komt-ie. Nummer 10, I Don't Want to Talk About It, Rod Stewart. Nummer 9, uit Jamaica, een klassieker, Cocaine in My Brain van Dillinger. Nummer 8, So You Win Again van Hot Chocolate. Nummer 7, It's Your Life, Smokey. Nummer 6, we komen ze nog een keer tegen, want ze stonden ook op 40 met You're My World. The Guys and Dolls, deze keer met Mamacita. Nummer 5, een klassieker, Ma Baker van Boney M. Nummer 4, Sevilla van BZN. Nummer 3, nog een klassieker, A Real Mother For You van Johnny Guitar Watson. Nummer 3, Be My Boogie Woogie Baby van Drafi Deutscher, Mr. Walkie Talkie en...
2: It's now number 1.
3: Nummer 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Joma-salades. Joma, een feestelijke salade. Een salade die in deze tijd niet op tafel mag ontbreken. Joma geeft een nieuwe smaak aan. Van zalmsalade tot garnalencocktail. Joma-salades, een frisse verrassing.
6: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human-made.
6: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 31. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1977. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Baccara, dat is de groep met het liedje Yes Sir I Can Boogie. Het duo bestond uit de Spaanse flamenco-danseressen Maite Mateos en Maria Mendiola. De dames treden op voor toeristen in Hotel Tres Islas op Fuerteventura, waar ze worden ontdekt door een Duitse producer. Deze eerste single wordt in 1977 een gigantische zomerhit in Europa. In België, Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland komt het op nummer 1. In het thuisland Spanje komt het tot 2. Er worden zo'n 18 miljoen exemplaren van verkocht. Ook een tweede single, Sorry I'm a Lady, wordt een grote hit. In 1978 vertegenwoordigen ze met Parlez-vous Français Luxemburg tijdens het Eurovisie Songfestival. Het duo eindigt op de 7e plaats. In Nederland hebben ze 4 hits, waarvan Yes Sir I Can Boogie de grootste is. Het nummer staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. En de muziek die we net hoorden is van Bobby Day. Hij was een Amerikaanse rock'n'roll zanger. Rockin' Robin, wat we net hoorden, is zijn grootste hit. Er worden in de Verenigde Staten zo'n 1 miljoen exemplaren van verkocht. Hij overlijdt op 27 juli 1990 in een ziekenhuis in Los Angeles. De zanger is 60 jaar geworden. Ja, lekker vrolijk nummer, hè? Heerlijk. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek uit een gratis live concert wat in 1981 in de stad New York wordt gegeven door een Amerikaans singer-songwriters duo. Het doel is om geld in te zamelen voor de bijna failliete stad. En dadelijk ook nog een nummer van een ex-Beatle die enorm flopt. Zelfs zo erg dat hij door de platenmaatschappij wordt weggestuurd. Om welke ex-Beatle gaat het? En de langspeelplaat van de week is een album uit 1994. Het is een cd. Het is het 8e album van de Nederlandse band De Dijk. En de plaat heet De Blauwe Schuit. En ik kijk even op de computer wat we gaan draaien nog zometeen. Ik zie staan Als ze niet is. Als ze er niet is, laat ik het goed uitspreken. Kwam zelfs op single uit en werd een grote hit. En we hebben ook nog Slechte Gewoontes klaarstaan. Dadelijk ook nog muziek van een van de belangrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis. Eigenaar is Sam Phillips. Hoe heet dat platenlabel ook alweer? En welke artiesten zaten erbij? En dan vertel ik je nu dat de BBC op 30 juli 2008 meldt dat Alicia Keys en Jack White de titelsong voor de nieuwe James Bond film Quantum of Solace hebben opgenomen. De R&B-zangeres en de zanger van The White Stripes tekenen daarmee voor het eerste duet in de geschiedenis van de Bondfilms. Quantum of Solace is de tweede Bondfilm waarin Daniel Craig de rol speelt van geheimagent 007. Het titelnummer Another Way to Die haalt in Groot-Brittannië de top 10. In de Verenigde Staten komt het nummer niet verder dan de 81ste plaats in de Billboard Hot 100. In Nederland haalt de single de hitparade niet. Het staat 9 weken in de tipperade.
2: I thought I could trust you. You said you weren't motivated by revenge.
3: I'm motivated by my duty.
2: I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go.
3: You don't have to worry about me.
4: Restrict Bond's movements. Put a stop on his passport. Find Bond.
3: How long have I got? 30 seconds. That doesn't give us a lot of time.

0: top 40, nummer 1 in Nederland.
1: 1977.
2: Week 31.
3: Nummer 32.

Een geweldig funknummer van de langspeelplaat van de week. Het album De Blauwe Schuit uit 1994 van de Dijk. En die blazers, dat is de Hard Harlemer Dijkhoorns. Straks nog één track van die langspeelplaat van de week. Daarvoor draaiden we nog Claude Michel Schoenberg met Les Enfants de Mes Enfants. En wij noemen dat in Nederland gewoon kleinkinderen. Dan nu dat nummer van een ex-Beatle wat enorm flopt. Zelfs zo erg dat hij door de platenmaatschappij wordt weggestuurd. Het gaat hier niet om een van de bekende leden, maar om de drummer van de Beatles van het eerste uur, Pete Best. In Groot-Brittannië verschijnt op 30 juli 1964 namelijk de single I'm Gonna Knock On Your Door. Liedje wat we kennen al van de Isley Brothers. Het is in de uitvoering van de Pete Best 4. Deze groep rond de ex-drummer van de Beatles bestaat verder uit Tony Waddington, Wayne Bickerton en Tommy McKirk. De single is uitgebracht door Decca Records, de platenmaatschappij die de Beatles begin 62 afwees. Mike Smith is op 1 januari 62 de producer van de liedjes die de Beatles tijdens hun auditie opnemen. Hij is ook de producer van I'm Gonna Knock On Your Door van The Pete Best 4. De single wordt geen hit. Erger nog, Pete Best wordt bij Decca direct de laan uitgestuurd.

Ja, leuk om dit terug te horen. Horen we nooit meer terug. Nee, het is volledig verdwenen. Yes, I Like Your Bermuda van Los Alegres. En Los Alegres is gewoon een formatie uit Den Haag. En we kennen ze ook van het liedje Coconut Woman, want daar spelen ze samen met Sweet OK Super Sister onder leiding van Robert Jan Stips. Dit singeltje werd trouwens ook geproduceerd door hem. Het staat dus op 33 in die top 40, week 31, 1977. Dan nu muziek van een van de

belangrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis van eigenaar Sam Phillips. Het gaat hier natuurlijk om het platenlabel Sun Records. Sam Phillips wordt op 5 januari 1923 geboren als de jongste van 8 kinderen op een boerderij in Alabama. In de jaren 40 is hij presentator bij een aantal radiostations. En in oktober 1949 huurt hij voor $150 per maand een winkel in Memphis. Hier begint hij de Memphis Recording Service. In deze studio kan iedereen een grammofoonplaat laten opnemen. In 1952 begint Sam Phillips zijn eigen platenmaatschappij, Sun Records. De eerste plaat is Driving Slow van de 16-jarige saxofonist Johnny London. Op 5 juli 1954 neemt Elvis Presley zijn eerste single That's Alright Mama op. Elvis krijgt onverwachts veel succes en Sun Records plukt daar de vruchten van, totdat Colonel Tom Parker op 22 november 1955 het Sun-contract van Elvis Presley voor $40.000 afkoopt. Hij brengt Elvis onder contract bij RCA Victor. Sam Phillips blijft met zijn Sun Records redelijk succesvol met artiesten als Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Charlie Rich, Roy Orbison en Johnny Cash. Op 1 juni 1969 verkoopt Sam Phillips alle mastertapes aan de Amerikaanse muziekuitgeverij Shelby Singleton. In 1986 wordt hij geëerd met een plaats in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En op 30 juli 2003 overlijdt hij. Sam Phillips is 80 jaar geworden. Nu muziek uit 1955 van het Sun-label, van het eerste album van Johnny Cash genaamd Johnny Cash with his Hot and Blue Guitar, het nummer So Doggone Lonesome.

0: Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Wat een heerlijk album om daar weer muziek van te horen. Album dus van de Dijk. De Blauwe Schuit heet die. Komt uit 1994. En het liedje wat we net hoorden werd op single uitgebracht. En kwam in de Nederlandse top 40 terecht. Met 5 als hoogste positie. En het stond er maar liefst 12 weken in. Dan nu een nummer uit dat gratis live concert wat in 1981 in de stad New York wordt gegeven door een Amerikaanse singer-songwriters duo. Het doel is om geld in te zamelen voor de bijna failliete stad. Het gaat hier om Paul Simon en Art Garfunkel. Zij geven op 19 september 1981 in het Central Park in New York een openluchtconcert. Het evenement wordt door zo'n 500.000 bezoekers bijgewoond. De opbrengst van t-shirts, buttons en andere souvenirs gaat naar de plantsoenendienst van de bijna failliete stad New York. En met name voor de renovatie van het Central Park. Daarom wordt burgemeester Edward Kak verzocht het duo aan te kondigen. Het is voor het eerst in 11 jaar dat Paul Simon en Art Garfunkel weer samen op een podium staan. De live registratie wordt in Nederland vanaf 19 september 1981 door Veronica in 2 delen op Nederland 2 uitgezonden. De dubbel LP met de registratie van dit optreden komt op 13 maart 82 de albumlijst van Billboard binnen. De concert in Central Park bereikt de 6e plaats. Het verkoopt wereldwijd miljoenen exemplaren. Let nu op de aankondiging van de burgemeester van New York. Hier is Mrs. Robinson.
1: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: Music Museum.
1: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
2: 1977.
3: Week 31. Nummer 11.

0: Nummer 11 in die top 40, week 31, 1977. Flash and the Pen met Hey St. Peter. En eigenlijk zijn het Harry Vanda. Eigenlijk heet hij gewoon Harry van den Berg. En George Young uit Australië. En we kennen ze vroeger van de Easy Beats. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 39.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het internet. Als laatste nummer 39, Space Art, een Frans duo. En het nummer Onyx. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
1: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
0: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
2: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
0: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Hey, weekend Jeroen en Peter, aflevering ergens in de 660 denk ik ondertussen.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
2: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: Och, wat is het fijn om hier te zijn. Het is een beetje een gekke uitzending, want wij zijn er gewoon, maar eigenlijk ook weer niet. Want weekend Jeroen en Peter is weer hier. Alleen zonder Peter, dat komt, er zit 2000 kilometer tussen mij en Peter. Peter is op dit moment nog ergens denk ik in Duitsland, hangt hier uit. En ik zit in Spanje, jawel, het is zover. We hebben het vaker over gehad. Het befaamde huis in Spanje. Nou, het is klaar. En ik zit er. Peter gaat hier echt nog wel een keer komen. Dus maak je geen zorgen. Maar ik ga ook wel een keer terug naar Baren. Dus wees gerust. Het komt allemaal goed. Geen stress. Dat gaat helemaal goed komen. Maar weekend Jeroen en Peter, dus jouw vrijdag en donderdagavond feuilleton hier op 101. Leuk dat je bij ons bent. En we gaan er een gezellige dag van maken. En ja, er is maar één plaat, daar kan ik vandaag mee beginnen. En dat is toch niet alleen Bassinali, maar het is ook onze grote vriend Matje Hoogkamer. Want ja, die houdt ook van Spanje. En die is in Spanje, mensen. Olé! In Spanje.

Oh, wat is dat lekker zeg. In Spanje van onze grote vriend Bart Hoogkamer. En ja, weekendje Roene Peter dus hier live vanuit de Costa Blanca. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, het is hier heerlijk weer. Het is de hele week al een heerlijke temperatuur rond het zijn 31, 32 graden. Het zwembad is lekker, de drankjes zijn goed en er gebeurt hier van alles. Het is zelfs zo dat Nederlandse sterren treden hierop. Ja, je verzint het niet. Tino Martin was hier, dat is heel lang geleden. Even kijken, wanneer was hij hier? Eergisteren, geloof ik. Nee, dat is lang geleden. Het is donderdag. Afgelopen zondag was hij hier. Nou, dus vijf dagen geleden was hij hier. Dus ontzettend gezellig. Dus gezelligheid kent geen tijd. En we gaan er een gezellige uitzending van maken. 2 uur lang weekendje Roene Peter met Jeroen hier. En het gaat helemaal goed komen. We gaan lekker veel muziek draaien. En je hebt van die platen, weet je, die horen er gewoon bij. Die moeten erbij. Dat zijn van die platen. Dat zegt vakantie. Dat is het zeker. Want ja, wat scheelt nou meer vakantie dan onze grote vriendin Madonna. Je hebt hem misschien gezien tijdens de halftime show. Dat ze in een auto zat met Ronaldinho en Ronaldo samen. Ja, je verzint het niet. Wat kon ze playbacken, hè, die meid. Ongelooflijk. En dit is zo'n fijne plaat. Het is echt zo'n jaren 80 plaat, maar wie vindt het niet lekker? We hebben het natuurlijk over Holiday, Madonna.

Calvin Harris, Summer. Wat heerlijk toch, hè? Ach, de zomer, mensen. Het is weer aanstaande. Jazeker. De mooie dagen komen eraan, zag ik in Nederland. Heerlijk, toch? Het wordt weer warm. Het wordt weer best wel heel erg warm. Het kan zelfs oplopen tot 36 graden, las ik. Dus dat moet je maar net leuk vinden. En zeker met... In Nederland wordt het toch al vrij snel benauwd. En zweterig. En de luchtvochtigheid en zo. Dat vind je natuurlijk allemaal ook. En een hoop mensen moeten volgens mij nog op vakantie. Het is nog geen augustus. Begin augustus dan is de grote uittrek. Dan heb je het of uittocht moet ik zeggen. Dan praten we natuurlijk over de bouwvakvakantie. Bestaat dat nog? Vroeger met de bouwvak, ik had familie die werkte in de bouw. En die kregen ook vakantiebonnen. En dat is een soort vakantiegeld wat ze dan kregen. Dus het was altijd een beetje anders dan anders. Maar dat was vroeger zoals het ging. Dus dan was het echt begin augustus. Dan was het tijd voor de vakantie met de vakantiebonnen. Dat soort dingen. Dus gezellig. Ik heb een paar lekkere platen voor je. En de volgende plaat is eigenlijk een weekendje Roen en Peter en Fun, om zo te zeggen. Dat is een plaat die wij eigenlijk... Zeker in het begin van onze carrière hier bij 101, voorheen RTW Baren, vaak hebben gedraaid. Maar het is zo'n fijne plaat. Ik kan hem gewoon niet laten liggen. Hier word je vrolijk van. Als iets zomers rilt, dan is dit het wel. Ik heb het natuurlijk over onze grote vriendinnen van Maywood. En met het altijd prachtige Rial. Ach, lekker man. En mensen, Peter, Sibrand, deze voor jullie.

Sabrina en The Boys, Boys, Boys. Ach, je voelt gewoon de jaren 80 gewoon weer lekker bij je inspringen. Heerlijk, toch? En ik zat even te kijken. Ik denk van, ja, weet je, die plaknachten die eraan komen, of die er eigenlijk nu ook zijn, hoe ga je daar nou het beste mee om? Kijk, hier in Spanje hebben we iets dat heet airco. Dat is eigenlijk een soort iets van standaard. Dus het is hier lekker 22 graden hier binnen. En dat is goed te doen, kan ik je meedelen. Terwijl het buiten gewoon warm is. Het enige waar je hier op moet letten is heel erg met vocht. En omdat het binnen zo koud is en je doet bijvoorbeeld even de schuifbui hier open van buiten. Dan slaat die warmte hier naar binnen en dan condenseert alles. Dus dat is niet handig. Dan kan je gelijk gaan dweilen, gaan weer alles af gaan nemen. Dus dat moet je niet willen. Maar voor de rest is het heerlijk, weet je. Gewoon heerlijk. Maar in Nederland hebben we niet alle huizen op dit moment airconditioning. Sommigen hebben een warmtepomp. Die zijn ook in staat om te koelen. Ik hoorde zelf dingen dat je ook kan koelen met de vloerverwarming. Dus dat je koud water de vloerverwarming gaat. Ik denk dat het een goede oplossing is. Maar belangrijk is dat je slim ventileert. Is een van de tips die ik je kan geven. Zorg dat je de ramen pas openzet als het buiten koeler is. Ja, dat klinkt heel logisch. Dus doe dat niet overdag. Want dan komt alle hitte natuurlijk binnen. Voordat je dat kwijt bent, dan is het jammer. Houd ook de zon buiten is natuurlijk ook wel een van die tips die belangrijk is. En daarmee bedoel ik van gordijnen dicht, ramen dicht en zorg dat het dicht houdt. Bijvoorbeeld hier in Spanje merk je heel goed dat vooral de oudere huizen hebben hele dikke muren, maar ook hele kleine ramen. En dat is ook echt bedoeld om die warmte buiten te houden. En pas laat op de avond, en daarom eten ze hier pas rond een uurtje of 9 à 10, dan wordt het een stukje aangenamer voor de mensen. Als je gaat slapen, je kan natuurlijk boven de deken slapen. Wil je dat niet, dan kan je katoen of linnen, dan kan je onder gaan liggen. Neem bijvoorbeeld een lauwe douche voor slapen. Gaan niet koud, want dat werkt niet goed. Want je lichaam die heeft, dat gaat dan juist, ik moet weer warmte opbouwen. Dus doe dat niet. Gebruik een ventilator. Heb ik thuis ook, moet ik zeggen. Namens een heerlijk, zo'n ventilator. Werkt heel erg goed. Er zijn zelfs mensen die doen bijvoorbeeld een bevroren fles met water, doen ze ervoor. Waardoor dan dus die luchtstroom gaat. Het enige wat je dan wel gaat krijgen, ligt even een handdoekje op de grond. Want dat condenseert natuurlijk op een gegeven moment. En dan is je hele vloer zeiknat. Ik weet niet of je dat wil. Maar vermijd ook alcohol en zware maaltijden voor het slapen gaan. Klein probleempje zeker hier. En drink water. Drink voldoende water, mensen. Sorry, ik moest even hoesje. Voldoende water, dat is nodig. Dat heb je ook gewoon nodig. Dus probeer dat ook te doen. En probeer dan lekker daarvan in slaap te vallen, toch? En dat is natuurlijk belangrijk, hè? Zorg dat je goed slaapt. Dat is gewoon het belangrijkste ook. En als je echt verrot opstaat, je hebt slecht geslapen. Ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Maar belangrijk is om lekker te slapen. Dus ik zou zeggen, het doet me denken aan een liedje van de Pretenders. Zit ik in één keer te denken, misschien kunnen we die wel even draaien. Zo'n hele fijne plaat is dat ook van de Pretenders. En het heet I go to sleep. Misschien ken je hem nog wel, maar het is een heel fijn, heel fijn. Oh, hoort het eens. Als dat niet romantiek is, dan weet ik het ook niet. Heerlijk, The Pretenders. En het prachtige I go to sleep. 1-1, leuk dat je luistert. Dit is Weekend Jeroen en Peter.

Ach, wat heerlijk. De Pretenders met Sleep. Ik hoop dat je in slaap bent gevallen. Nee toch, zeker niet. En we gaan snel verder. Ook weer een hele fijne plaat. Het is van de Pet Shop Boys. En ja, je hoort hier de hondjes volgens mij zometeen. Het is, je hoort ze al de honden. Het is Suburbia. Heerlijk.

dat ga je voorlopig wel een beetje krijgen bij mij hier, denk ik, terwijl ik hier zit. Ik kreeg net ook een vraag. Leuk. Hoe lang blijf je weg? Ja, dat vraagt eigenlijk Peter en Sybrand, denk ik, allebei. Want die denken, zolang die weg blijft, dan kan er niks fout gaan. Jongens, ik heb goed en slecht nieuws. Ik kom een keer terug, sowieso. Dat is slecht nieuws. Het goede nieuws is voor jullie, het duurt zeker nog een week of vier voordat ik weer in den landen ben. En waar je weer gezellig weer bij jullie bent. En dat we ook weer gezellig samen kunnen knuffelen. Gezellig, hebben we zin in. Maar ja, ik zit hier dus op dit moment in Spanje. En ik heb hier dus mijn eigen radiostudio-omgevingetje. Waarvoor dank. Ik wil even een big shout-out naar Ivo van Geurp. Man is een held. Die heeft me geholpen om dit allemaal weer werkend te krijgen. Zodat jullie nu mij kunnen horen. Ik jullie niet, maar dat is op zich helemaal geen probleem. En ja, dat doet die man maar even. Hè. Dus op afstand, remote support. Wat kan die man niet, dat kan die man niet. Dus Ivo, muchos gracias. En ontzettend bedankt voor alles wat je gedaan hebt. En ja, wat hij ook heeft gezegd. Joh, ik hou van die lekkere platen. Van die goede soulplaten. Ik denk, nou, dan heb ik er hier eentje voor je. Die is echt zo ontzettend lekker. Het is van Glennet Nice en de Pips. En het is die trein. Het is die trein die gaat helemaal naar Georgia. En ja, Glennis Knight samen met Pips denkt erover. Wat een lekkere plaats.

Ach, die Midnight Train to Georgia, die blijft maar doorgaan. Heerlijk toch, wat een plaat. Ach, zo worden ze niet meer gemaakt. Ik had het laatst ook met mijn vrouw over. Ik zeg, ja, die platen van vroeger, die hoor je bijna niet meer. En ja, dat is op zich wel jammer. Ik had ook wat van de Beatles voor het Let It Be. Weet je, ook zo'n mooie plaat. Dus ja, misschien kunnen we straks wel in het tweede uur ook al van die heerlijke, prachtige, bijna vergeet me niet plaatjes gaan draaien. Lijkt me ook wel heel erg leuk. Maar dit is ook natuurlijk leuk. We gaan weer terug naar de jaren 80. En dit zijn de heren Hall & Oates. Ze kunnen elkaar bloed wel drinken tegenwoordig. Volgens mij gaat er nog eentje nog steeds door het leven als dat hij de liedjes zingt. De ander vindt daar niks van. Of die vindt er juist van alles van, laat ik het zo zeggen. Ze kunnen elkaar bijna opeten. Daar zingen ze misschien over, maar dan op een andere manier. Dit is The Maneater. Dit is 1-1. Leuk dat je luistert.

van Hall & Oates. En wat ik al zei, ze zijn geen vriendjes meer. Ja, het gaat natuurlijk altijd om geld. En altijd om, ja, wie mag wat, wie doet er wat mee. Dus ja, helaas. Nou, ik zei dit alleen tegen je. Sommige platen worden niet meer gemaakt. En die zullen ook nooit meer gemaakt worden. En ik heb er even eentje uitgezocht. En ja, ik ga niet heel lang door het intro heen praten. Maar deze is echt fantastisch. De stem van deze vrouw is echt briljant. Ze heeft natuurlijk echt prachtige platen gemaakt met Nightline, Old Story, met de Same Old Song. Maar ik kan echt niks tegen op dit nummer. Wat is dit prachtig, wat is het mooi. Randy Crawford met One Day I'll Fly Away.

Jordan Sparks samen met Chris Brown hoorde je hier op 1-0-T met No Air. Wat een lekkere plaat is dat ook zeg. En het is echt, leuk. Chris Brown weten we natuurlijk wel. Die had een beetje losse handjes. Maar wat is er gebeurd met Jordan Sparks, vragen de mensen zich af. Nou, ze is nog steeds bezig. Ze is nog steeds zangeres, actrice en ze is ook een host. Ze presenteert ook shows blijkbaar in Amerika. Dus dat doet zij tegenwoordig. Dus, we hebben niet veel hitjes meer van haar gehoord. Helaas jammer. Ze is via American Idol wist ze te winnen toen ze 17 was. En daar had ze best wel een beetje last van. Ze kreeg wat paniekaanvallen toen. Uiteindelijk is het wel goed gekomen en heeft ze leuke platen gemaakt. En wat ik al zeg, ze is tegenwoordig presenteert ze televisieprogramma's in Amerika. Dus leuk voor haar toch? Ja, ik wou net zeggen. Hartstikke gezellig. We gaan snel door, want het nieuws staat alweer voor de deur te rammelen zometeen. En ik wil je niet achterlaten met zonder muziek, zeg maar. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ik heb nog één plaat voor je. Het is ook weer een jaren 80 knijtertje heb ik voor je. Het is van Roxy Music. Het is het altijd mooie Avalon. En dat zijn van die lekkere platen zo op een zwoele donderdag en vrijdagavond. En dan heb je radio aan. Dan luister je 1-0-1. En dan hoor je Roxy Music voorbij komen. Ik zie je zo weer na het nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
0: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
2: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
0: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, ja, ja. Daar zijn we weer. 2 uur bijna weekend, Jeroen en Peter. Leuk dat je bij ons bent. En lekker, lekker, lekker. En wat is er dan zo lekker? Nou, het is natuurlijk heerlijk weer in Nederland. Het is heerlijk weer in Spanje, waar ik op dit moment verblijf. Och, wat is het genieten. En 2 uur weekend, Jeroen en Peter, hier voor jou met heerlijke muziek onderweg. Je hoorde net Nothing But Fears met Overcome. Dus ja, dat zijn toch van die fijne platen waarvan je denkt van... Och, daar begin ik even lekker mijn donderdag, annex en vrijdagavond mee. Nou, waarvoor dank. Daar zijn wij voor. Wij proberen het leuk en gezellig voor je te houden. Met wij bedoel ik Peter en mijzelf. Maar Peter is er op dit moment niet. Die zit in... ik heb het even gecheckt. Hij zit in Noorwegen. Jazeker. Eén ding is hij achtergekomen. Het is reet te duur. Het is echt heel duur. Dus ja, daar komt hij nu ook achter. Maar dat is niet erg, weet je. Hij leert ook wel. Dat is op zich is dat natuurlijk helemaal prima. Wat heb ik vandaag voor je? Nou, ik heb hele lekkere muziek voor je. We gaan eens even kijken ook nog wat het weer gaat doen de komende periode. En ja, we gaan even met de zin en onzin van het leven ga ik met je doornemen straks ook nog. Waarom? Omdat het gewoon kan. Dan denk je van toch, wat zullen we gaan draaien? Wat zijn van die lekkere platen die je nu nog zou kunnen draaien? Ik zat te denken, weet je, we kunnen ook eens even lekker teruggaan naar de jaren 90. Ik weet niet of je dat leuk vindt, maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk om dat weer eens een keer te doen, omdat je daar niet heel veel van hoort. En dan gaan we gewoon eens een beetje happy hardcore, ja? Zullen we dat gewoon doen? Lekker man! Are you ready?

Express Yourself van Madonna. Wat leuk om Madonna weer te zien. En ze is er ook, hè, in Amsterdam. Aankomend weekend treedt ze op in Ava's Live. Ter ere van World Pride. Wat op dit moment aan de gang is in Amsterdam. Dus mocht je nog daar naartoe willen. Je zou Madonna willen zien. Dat kan. Je kan er live aanschouwen daar in Amsterdam. Hoe gezellig is dat? Wat ook te aanschouwen is 12 augustus. Ja, 12 augustus hebben we in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering. Dat is leuk. Dan is 88% tot 90% van de zon zal dan bedekt zijn. En dit hele spektakel is natuurlijk te zien als het niet heel erg bewolkt is natuurlijk. En dan zie je dat de maan voor de zon gaat schuiven en dat het dan dus bijna donker wordt. Wat ik al zei, ongeveer 12% zou nog te zien zijn van de zon in Nederland. Waar ik zit is het een 100% zonsverduistering. Dus dat is ook wel leuk. Daar kijk ik ook wel naar uit. Dus mocht je dat willen zien. Ik kan me nog herinneren, de laatste keer dat was, heb ik met cd'tjes voor mijn ogen gestaan. Ik weet niet of je ook dat had herinnerd. Of van die eclipsbrilletjes waren toen heel erg populair. Maar dat kan je allemaal kan je dat doen. Dus mocht je daar zin in hebben, ik zou zeggen, schrijf het in je agenda. 12 augustus. Het start om 11 minuten over 7. En het hoogtepunt is ongeveer een uurtje later. En dan een uurtje later is het ook weer voorbij. Het is leuk om dat een keer mee te maken. En de volgende is volgens mij in 2081. Ik ben bang dat ik dat niet ga redden. Maar we gaan het zien, toch? Of niet? Dan zou ik 105 zijn. Ik weet niet of dat voor mij leuk is. Of dat voor mijn familieleden leuk is. Maar het is natuurlijk altijd een optie dat ik dat ga redden, toch? We moeten door, mensen. We moeten door met de volgende plaat. En die heb ik voor je klaarstaan. En die heeft er een beetje mee te maken. Het zijn onze vrienden van K56. En die gaan naar de zon staren. Ik zou zeggen, niet met het blote oog, hè. CD'tjes voor je ogen.

Ach, het blijft toch een mooi nummer. Bill Withers en Ain't No Sunshine When She's Gone. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met 12 augustus. De zonsverduistering natuurlijk. Dus ja, ik denk van nou, is even leuk om twee platen die daar enigszins mee te maken horen. Eerst Graffiti 6 met Staring to the Sun. En daarna Bill Withers en Ain't No Sunshine. Wat een prachtplaat blijft dat toch ook, hè? Wat ook een mooie plaat is, en ja, die ga ik er in zich heel draaien. Dat is The State of Independence van Donna Summer. Een lange plaat, ruim 5 minuten. Maar weet je, sommige platen verdienen het ook om gewoon lang gehoord te worden. En dat is hier zeker het geval. Want het is een plaat waar de achtergrondkoren mensen zijn. Die denken van zo, dat is nog eens achtergrondkoortje. Wat dacht je van Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie. Ik was Lionel Richie. Dionne Warwick zat erbij. Kenny Loggins, Michael McDonald. Wie hadden we nog? Bill Champion. En noem het maar op. Zo kan ik wel even doorgaan. Een groot koor had Quincy Jones, de producer, bij elkaar gehaald voor deze prachtige plaat.

Donna Summer, The State of Independence. Wat een toch een heerlijke plaat is dat om weer eens te horen. Snel door, want de volgende wacht niet op ons. Het is natuurlijk Don Henley, bekend van de Eagles. Maar heeft ook solowerk gehad. Waaronder The Boys of Summer uit 1984. De plaat nog een Grammy gewonnen in 1985 voor het beste single. En het gaat over de tijd van vroeger. Het gaat over verloren liefdes. Het gaat over toen we jong waren, toen we nog alles konden doen. Dus eigenlijk over vroeger, toen je koe nog met de kleine hoes geeft. Maar geniet van de zomer, zou ik zeggen. Dat doet Don Henley ook.

Die zomerse vibes hoor je hier op 101. Leuk dat je naar ons luistert. Dit was Kokomo van de Beach Boys. Zoals ik zei, ik heb nog even zitten kijken wat het weer gaat doen de komende dagen in Baren en Eemland en omgeving natuurlijk. We zien dat het even kijken hoor. Het is donderdag vandaag, 28 graden. Morgen vrijdag 25 graden. Dan zaterdag ook een graad of 25. Dan gaat de temperatuur een beetje oplopen in het begin van de week. Maar woensdag zien we de verkoeling in beeld komen met 22 graden. Het is nog even puffen. Maar na het puffen gaat toch eindelijk een beetje die verkoeling komen. En laten we hopen dat het dan ook een klein beetje doorzet. Want ja, we hebben het nodig, zal ik zeggen. Wat we ook nodig hebben is heerlijke muziek. En dit van het album Stay Gold van First Aid Kit. My Silver Lining. Even lekker genieten zo.

Ach, wat een fijne plaat. Nothing van The Script. Ik wou zeggen Nothing But Thief, maar het is natuurlijk The Script waar we het over hebben. En we gaan lekker dit uur. Hè. We schieten alweer lekker op. Bijna het einde van Weekendje Groene Peter. Even kijken. We hebben nog even te gaan hoor. Nog een kwartiertje. Dan ben ik bij je. Maar wat zo lekker is, dan kan je naar buiten toe. Dat is natuurlijk heerlijk weer. En mocht je nog denken, ik heb zin om te zwemmen. Nou, dan zat ik toevallig aan te denken. Ik denk, ja, we hebben hier ook een zwembad in de buurt. En ik dacht van, nou, ga ik zo meteen ook nog even doen. Ga er een paar baantjes doen. Het is zulk lekker weer. En dan denk je ook gelijk aan een artiest natuurlijk. Want als je denkt aan zwemmen, dan denk ik gelijk aan Teddy Swims. Ja, want hij zwemt ook. En hij heet ook nog zo. Nou, is dat niet toevallig? En dan gaan we zo meteen de deur uit. Mag je raden hoe dit plaatje heet? Je verzint het niet, hè? Het is gewoon Teddy Swims met het oor. Dit is 1-1. Leuk.

0: Teddy Swims. En The Door. Wat een fijne plaat is dat ook eigenlijk, hè? Dan is het is vandaag dus het is donderdag. Het is donderdag de 30ste juli is het. En dat is niet zomaar iets, donderdag de 30ste juli. Want er is namelijk een grootheidjarig vandaag.
1: Happy birthday!
0: Jappetappetappeta. Normaal hoor je dan nu de verjaardagen dat ik even oplees voor je. Maar dat gaan we niet doen, want de grote het jaar is onze eigen Sybrand Verwer, mensen. Yay! Yeah! Hij is 70 geworden, dus Sybrand, namens je vriendjes van Weekendje Groene Peter, van harte gefeliciteerd dat je maar een fijne, grote jongen mag worden. Dat je eindelijk een beetje verstand gaat krijgen, dat het eindelijk tot je komt. Dat je heel veel taart mag eten, want we weten allemaal hoe gek je op taart bent. Maar taart is ook gek op jou, gek genoeg. Dat je ook nog een lekker bitter garnituurtje mag krijgen. En niet 1, niet 2, niet 3. Van mij mag je 70 hapjes. Jij hoeft geen kaartjes uit te blazen. Jij mag vlammetjes mag je opeten. Eigenlijk is dat een beetje het geval. Dus Sybrand, namens al je vriendjes van Weekend Jeroen en Peter. Dat is Weekend Jeroen dus en Peter. Van ons twee van harte gefeliciteerd. We hopen dat je cadeautje leuk vindt wat je vandaag hebt gekregen. Mocht dat niet zo zijn, je kan het niet ruilen. Dus dat is jammer. Maar speciaal voor jou hebben we natuurlijk wel een plaatje voor je klaarstaan. We hebben een plaat waarvan wij denken, nou, dat gaat Sybrand leuk vinden. Het is van een van jouw favoriete bandjes. We gaan ook volgens mij ergens in januari, februari hier naartoe. Maar dan naar de coverband, want ze bestaan niet meer. Ik heb het over Creedence Clearwater Revival. En As Long As I Can See The Light. Sybrand, hou het lichtje aan, hè. Deze is voor jou.

Elton John, The Rocket Man. Ook wel, I think it's gonna be a long, long time. En dat gaat er zeker zijn voor Siebrand, toch van harte gefeliciteerd. Siep maakt er een geweldige verjaardag van vandaag. En blijf het vieren, want blijf gewoon jezelf. Doe echt jouw ding. Dat brengt ons aan het einde van bijna een weekendje Groene Peter voor deze week. Volgende week ben ik er weer, ook weer hier vanuit España. Peter zit er nog steeds in Noorwegen, maar dat komt helemaal goed. Misschien kunnen we wel even contact met hem opzoeken, kijken of we hem kunnen bereiken. Dat gaan we gewoon technisch mogelijk maken. En ik laat je achter met de klanken van Klankcarousel met Sonnetans om toch een beetje nog de zomer te vieren.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
1: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
0: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
2: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
3: the World Cup? No, I never spoke to him.
4: Mr. President.
0: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: voor mijn geestesogers aangeschovene muzikant en journalist. In respectievelijk 1989 en 1992 publiceerde hij de eerste biografieën van achtereenvolgens Chet Baker en Bam Webster. Het boek over Chet verscheen tevens in het Duits, Engels, Japans en het Hongaars en in het Italiaans niet te vergeten. Afgelopen najaar verscheen van zijn hand het boek Jazz in de Schaduw. Een verzameling van 15 prachtige artikelen over ooit onderbelichte muzici die in Nederland actief waren. In dit geval gaat het doek op voor Jeroen de Valk.
1: Dankjewel.
0: Goedendag, hoe is het met jou?
1: Nou, je weet het vlijmscherp uit te leggen allemaal.
0: Ja, ik heb je vorige week gezien in de Observant. En dan zaten we heerlijk te genieten van Jan van Duikeren. Wat vond je daarvan?
1: Uitstekend gespeeld, ja hoor.
0: Nederlandse jazz.
1: Zeker, en ik ken Tom Beek ook heel goed, want we hoorden allebei bij de redactie van Jazz Bulletin.
0: Okay.
1: Hij doet de eindredactie.
0: Dus jullie zijn collega's eigenlijk?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Wat voor man is dat, Jan van Duikeren? Goed collega?
1: Tom Beek is
0: Tom Beek.
1: Collega.
0: Sorry,
1: en die speelt daar tenorsax in. Jan van Duikeren is een enorme allrounder.
0: Uh-huh.
1: Die vaak met Tom Beek optrekt voor het sessiewerk bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En verder ook iemand die vaak John Engels meeneemt. Dat is wel leuk. Ja. John wordt 91, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Ik ben een paar jaar geleden bij hem geweest in het keldertje.
1: Ja.
0: Bij hem thuis. Leuk. Maar goed, dat is het tweede uur. Dan gaan we even aandacht schenken aan jouw boek. Jazz in de schaduw. We gaan het eerste uur in natuurlijk met UK Jazz. Dat is het ingrediënt. En dan beginnen we met Emile Londien. En die speelt Early Days.

0: Ja, dat was Emil Londien in een hedendaagse jazzproject dat moderne Europese jazz combineert met invloeden uit elektronische muziek, hip-hop en de Britse jazz scene. Ja, de Britse jazz scene. Jeroen, wat weet je ervan?
1: Ronnie Scott, ja. Tubby Hayes, Kenny Napper, die scene ken ik wel. Maar ook wel Gerald Presencer.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook een fenomeen natuurlijk. Maar je bent dus bekend met de UK Jazz.
1: Maar ik denk dat jij nog meer bekend bent met die rock jazz fusion-achtige hip-hop scene die nu speelt.
0: Absoluut, absoluut. Daar krijg je wel de kroegen mee vol hoor in Engeland. Ja, jongen, ja, jongen, ja, jongen. Ja, ja. Een ander fenomeen, dat is Oscar Jerome. En dat is een gitarist. En die hebben we al een paar keer gedraaid hier in onze show, heet dat dan. En hij speelt een nummer gecombineerd met jazzachtige gitaarlijnen, met soulvolle harmonieën en een laid-back ritme, waardoor een warme maar melancholische sfeer ontstaat.
1: Nondertje.
0: Dat wou ik even zeggen. Zo. Sweet is isolation.

0: Oscar Jerome, prachtige gitarist. Is 2 jaar geleden nog in Amsterdam geweest, heb ik gezien.
1: Het is een zoon van de oude Jerome, hè?
0: Meen je dat?
1: Ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Kijk, dat weet jij dan weer.
1: Ja, dat weet ik dan weer. Ja.
0: Ja, er zijn een heleboel muzikanten die hebben met Oscar Jerome samengewerkt. Zoals New Gods en Jay Prince. En vooral Jay Prince, daar gaan we even iets van beluisteren. En daar gaan we van beluisteren New Gods.

0: En dat is dus even zoeken naar een slotakkoord. Dat ging wat moeizamer, geloof ik.
1: Ik wil of ze in een goudvissenkom aan het spelen waren, een beetje.
0: Maar wel mooi, wel mooi. Wel, ja. Het eindigde prachtig. En Tony Allen, dat is de volgende die we uit de hoes halen, is een moderne herinterpretatie van de originele track van Days Like This, waarin de invloed van afrobeat en elektronische productie samenkomen. Day Like This Rework heet het.

0: Goed zo. Een energieke en groove gedreven track die sterk geworden is in de moderne Londense jazz scene. Ja, dat is SE Discotheque. En dan heb ik het natuurlijk over organist en toetsenist Joe Armin Jones.
1: Zo.
2: Hundreds of yards away. It was just the place to be.

0: Joe Armand Jones.
1: Geweldig.
0: Ja, we gaan luisteren naar een project dat ontstond als een samenwerkingsverband van muzikanten, producers en DJ's die zich richten op het combineren van verschillende culturele grooves. En dat komt wel eens vaker voor bij de UK Jazz.
1: Zo.
0: En de muziek is vaak ritmisch sterk en gebaseerd op improvisatie met invloeden uit Afro-Cubaanse en moderne clubmuziek. Ik heb het dan over Ten Eye Collective met het nummer Something Blues.

0: Pat, en het is afgelopen. Ja, we zitten alweer aan een half uurtje UK Jazz, Jeroen. Wat vond je ervan tot nu toe?
1: Aardig, ja.
0: Ja, leuk,
1: ja,
0: zwingend.
1: Ja.
0: Je bent meer van het combootje, geloof ik, en alles akoestisch. Maar het is allemaal elektronisch versterkt, hè?
1: Het is allemaal anders, ja. Het zijn hele andere tijden.
0: Absoluut. En er komen misschien ook hele andere tijden aan als het aan Ant Law ligt. Ik denk het niet, maar goed. Het is een Britse jazzgitarist die bekend staat om zijn moderne, harmonische, complexe stijl en zijn interesse in ongewone gitaarconfiguraties, waaronder een zevensnarige gitaar. Is dat nou zo bijzonder?

0: En Joe Pass kan het ook, hè? Van die een soort eenmansorkest op de gitaar. Het heet chord melody, die techniek. Uh-huh. Je pakt met je duim de bassen en met je vingers pak je akkoorden. En die melodie frummel je er ook nog tussendoor.
1: Oké, dus dat heet eigenlijk meer een uitgebreid toonbereik.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja.
1: En natuurlijk de kans om piano-achtige jazzakkoorden en melodieën tegelijk te spelen.
0: Zoals ik net zelf scherp opmerkte.
1: Ja, precies. Ja. Dat gaan we allemaal horen op House of Light.
0: Mooi.

and Law. En we hoorden Alex Hitchcock op saxofoon. We gaan even naar een zangeres, naar Nichola Smith. En ze zingt hier Imagination. Dat is een interpretatie van de klassieke jazzstandaard Imagination, waarin Smith haar karakteristieke zachte, expressieve zangstijl laat horen. En ik zou zeggen, doek gaat op voor Nichola Smith.

0: Saturday is not today.
1: Ik kijk even naar Jeroen de Valk. Ja, je bent 2 of 3 jaar geleden eens een keer ook hier geweest. En toen had je net een plaat afgemaakt met de Carpenters, de muziek van de Carpenters.
2: Ja, precies. Dutch Street, die alles heeft hertaald in het
1: Dus dit moet eigenlijk als een harmonie in je oren klinken.
2: Ja. Aardig, ja. Het is alleen niet het oude stuk Imagination, maar een nieuw ding, een Latin-achtig ding.
1: Dat klopt. Dat is ook,
2: en ze heeft een beetje, de melodie lijkt een beetje op La Vie en Rose, wat ik hoorde. Dus hetzelfde, maar dan totaal anders eigenlijk.
1: Ja. Precies, ja, precies. Ja. We gaan naar Ubinje, On the Road. Ja, wat moet ik er eigenlijk aan toevoegen? We hebben hem heel vaak gedraaid, dus... Ik zou zeggen, leg hem op de draaitafel, de naald erin en hoppa.

We gaan het hebben over een Nederlandse jazz-saxofonist. Hij studeerde aan het conservatorium in Tilburg en vervolgde net als Casper Rietkerk zijn opleiding aan de Royal Academy of Music in Londen, waar hij zich verder ontwikkelde in een compositie, arrangement en moderne muziek. En dan heb ik het natuurlijk over Rick van der Made. En hij heeft kort geleden een cd uitgebracht, een debuut overigens, in de platenbak. The Morning Light Part 2 gaan we draaien.

Dit was part 2. Kan je nagaan hoe part 1 er ongeveer voor staat. We gaan naar Micah Miller. En die ga ik dus volgende week interviewen. Die woont in Manchester en die timmert behoorlijk aan de weg. En als je hoort het nummer A Little Bit of Me, dan denk je van hey, kom wel bekend voor die stem. Luister maar.

0: Nou, het antwoord was natuurlijk duidelijk. Amy Winehouse.
1: Zo is dat. Ja, ja, ja. Maar ook weer niet helemaal.
0: Gelukkig maar niet. Maar ja, het heeft wel natuurlijk een eigen charme. Maar het lijkt wel een klein beetje op. Echt dat rauwe uit Manchester, weet je?
1: Ja, nee, ik vind het eerder gewoon een meisjesstemmetje.
0: Ja, niet.
1: Ik hoor dat rauwe niet zo. Rauwe is meer een Janis Joplin of te laten Billie Holiday of zo.
0: Oké. Nou ja, goed. We gaan eruit met Mangorata met het nummer Chaos in Chadwell. En dan komen we het volgende uur bij jou terug. Je hebt een hele stapel cd's meegenomen en een boek.
1: Ja.
0: En dat boek heet natuurlijk Jazz in de Schaduw. 15 onderbelichte muzikanten, muzici.
1: Er zijn nog enkele exemplaren over. Ja. De handtekening is gratis.
0: Kijk eens aan. We kijken er nu al naar uit. Tot volgende uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
1: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
0: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
2: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
0: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dat is alweer tweede uur met Jeroen de Valk. En die heeft een boekje geschreven dat heet Jazz in de Schaduw. En dat zijn 15 portretten van ja, eigenlijk min of meer onbekende jazzmuzici. En dit was er een van, George Johnson. Het enige wat ik weet is dat hij in Velzen heeft gewoond. En dat hij met een Nederlands is getrouwd. Maar voor de rest...
1: Ja, we hoorden hem in het vorige stuk in de oorlogsjaren, begin jaren 40 in New York, op alt-saxofoon. En wie van jazz houdt heeft misschien gehoord dat het een beetje op Johnny Hodges leek. En hij werd in die tijd gerekend tot de top van wat er in New York rondliep met Charlie Parker en andere bekende alten samen. En die belofte is niet waargemaakt. Op een rare manier is hij toch behoorlijk aan lager wal geraakt. Ik raakte nogal geïntrigeerd daardoor en ik heb het helemaal uitgevogeld. Ook nog zelfs zijn weduwe gebeld. Een veel jongere vrouw die tegenwoordig in Ierland woont.
0: Oh, maar hoe kom je dan aan die telefoonnummers? Hoe kom je aan die contactgegevens?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is natuurlijk de journalist in je, dat begrijp je.
1: Juist. Dat is namelijk heel moeilijk.
0: Maar die kweesten, dat is natuurlijk buitengewoon langdurig.
1: Ja, want je denkt die man, je denkt is het nou George Johnson? Die naam komt heel veel voor. Dat zal wel een naamgenoot zijn. Maar nee. Die man die een beetje, wat een beetje hem de das omdeed misschien in Nederland, is dat hij ook bijvoorbeeld geen studiowerk aannam, ook geen leerlingen aannam, maar wel werk in bijvoorbeeld in een kroeg of een club. En dan nam hij heel lang pauze, want hij was moe. En op een gegeven moment bleek dat hij in de pauzes naar een andere club ging waar hij ook speelde. En dus hij had dan gewoon dezelfde avond verschillende clubs waar hij speelde.
0: Ja, dubbele inkomsten.
1: Kroegen. Maar wat dan ook bleek, dat vertelde Max Bolleman mij. Dat vertelt hij ook in het boek, een drummer, Max Bolleman. Dat die zei, god, die leider van jullie maakt wel veel pauzes. En dat kost me wel 900 gulden.
0: Mm-hmm.
1: En Max zei, wij kregen maar 60 gulden, de man.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Oh, kijk eens aan, de rest ging dus allemaal naar hem toe.
0: Ja.
1: Ja, dus na een tijdje wilde Max Bolleman niet meer met George Johnson spelen.
0: Kwamen die trucs allemaal vaak voor?
1: Nou, kennelijk wel, ja. Het is vreemd, want die man had een hele goede loopbaan kunnen krijgen in Nederland.
0: En die heeft hij niet gepakt?
1: Nee. En ik heb nu als centrale persoon, ook te zien op de omslag, zie je een tenorsaxofonist Sandy Moss. En Sandy, die heb ik een beetje leren kennen toen hij in Nederland woonde. Speelde tenorsax. Hij hoorde thuis bij de generatie van Al Cohn, Zoot Sims, Stan Getz.
0: Ja.
1: De Four Brothers.
0: Dat zijn dan wel de grote jongens, hè?
1: Ja, hij was een hele goede muzikant.
0: Ja.
1: En op een rare manier heeft hij het nooit echt gemaakt.
0: Eerst hij is ook jong overleden, geloof ik.
1: Hij was 54 toen hij overleed. Hij had eerst een drugsprobleem. En toen hij van de drugs afging, deed hij dat met methadon. Wat tamelijk een nieuw middel was in Chicago, waar hij woonde. En wat bijzonder was dat hij nieuw werk vond als coördinator van de afdeling in het universitaire ziekenhuis van Chicago. Mm-hmm. Van de afdeling waar methadon werd te verstrekt. Hij hield de intake, de gesprekken. En hij kon kijken of mensen er met de pet naar gingen gooien, of het echt goed gingen doen.
0: Ja.
1: En hij speelde in zijn vrije tijd nog. Totdat hij heel ziek werd. Hij kreeg non-Hodgkin-syndroom. En toen is hij, omdat hij euthanasie kon krijgen in Nederland, naar Nederland teruggegaan met zijn Nederlandse vrouw.
0: Okay,
1: dat was het niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: Hij dacht, ik kan beter in Nederland wonen daarvoor. Maar tot ieders verbazing heeft hij nog 8 jaar geleefd en ook nog jarenlang lesgegeven op conservatoria.
0: Sandy Moss, wat gaan we van hem draaien?
1: Het liedje I'm Old Fashioned, opgenomen midden jaren 50.

0: We hebben achtereenvolgens gehad George Johnson en Sandy Moss. Het zijn wel hele droevige verhalen, Jeroen.
1: Maar als je Sandy Moss hoort spelen, het is
0: heel vrolijk. Ja,
1: wat je wat ook typisch is voor hem, het is een moeilijk stuk. Het tempo is hoog en hij speelt het alsof er geen reet aan is.
0: Ja.
1: En pakt hij nog al die breaks, weet je wel. Dat is inderdaad dan pas als je gaat meespelen, denk je, Jezus, wat gebeurt er nou?
0: Ja.
1: En dat was dat typeerde hem.
0: Ja, we gaan nu naar Barry Block met CK.
1: Barry Block is een Amerikaan die was even in de 60 toen hij overleed. In de jaren 10 in Amsterdam. Hij was erheen gegaan. En hij had, zat in het autistische spectrum. Had moeite om met mensen om te gaan. En hij werd ook steeds vreemder in zijn gedrag. Maar we horen hem soleren met de big band van Frank Grasso. En hij triomfeert aan hoe hij alt saxofoon speelt in het komende stuk. Dat is echt een triomf. Barry Block.

0: Barry Block.
1: Met de Frank Grasso Big Band. En wat een goed orkest was dat, hè?
0: En wat een tempo, zeg.
1: Jemig, ja, ja, ja.
0: Dus voor mij ik heb een beetje een medelijden met die bassist.
1: Ja, maar ik krijg er een peesschedelontsteking van. Maar het Tjitse Vogel die het speelde, die kon dat gewoon heel goed. En Barry Block die speelde de eerste solo op alt-sax. En dat was een triomfantelijke solo. Dat je bijna denkt, hoe durf je daarna nog een solo te pakken? Maar ja, ze moesten allemaal. Want Frank Grasso wees ze gewoon aan, jij. En dan gaan we door naar
0: Tommy Madman Jones.
1: Heb ik veel mee gespeeld. En Tommy speelde tenorsax en die zong. En die was iemand uit de tijd dat tenorsaxofonisten de grote helden waren. Voordat je gitaargoden hadden, had je de zware tenoren die op tenorsaxofoon honkten en piepten en op de bar walkten. En daar hoorde hij bij. En toen hij een beetje oud en ziek werd, ging hij naar Nederland. Maar die conservatoriumjongens waar hij mee speelde, die kenden allemaal Keith Jarrett en Bill Evans. En die begrepen helemaal niets van zijn manier van spelen. Maar ik heb hier een, voor zijn eigen label Mad Records, hebben we een stuk Hi-Fi Apartment uit de jaren 50.

0: dat moest er nog eventjes afwachten. Ja. Mark en Paul van Wageningen, Nederlands product in verre landen. Ze zijn naar Californië gegaan.
1: Nou, ik wou nog even iets zeggen over Tommy Madman Jones. Dat was een showman en een ook vermaarde zanger in Chicago die een beetje aan het lage wal raakte. Maar dan, ik speelde veel met hem en ging altijd uitleggen hoe je de blues moest spelen. Mm-hmm. En dan kwamen we met een akkoordenschema en met akkoorduitbreidingen. En zei, this ain't not the blues man, cause the blues man is when you ain't got no money to pay the rent. That's when you got the blues man and that's when you wanna hear, you know, man.
0: Yes.
1: That's the blues man. Dus niet veeg, rinkel, de plinkel, maar gewoon echt... Dat leerde je wel van hem.
0: Oké.
1: Dat vond ik wel lollig.
0: Ja, je hebt ze allemaal meegemaakt bijna, hè?
1: Ja. Maar dan gingen we dat verder naar de gebroeders Mark en Paul van Wageningen. En die zijn van, ja, net als ik, van eind jaren 50. Twee jongens die allebei eind jaren 70 zijn geëmigreerd naar Californië. En daar nooit meer weg zijn gegaan. En veel Nederlanders die gaan er een tijdje in New York wonen en komen terug met een zwaar Amerikaans accent en gaan opscheppen. Maar ze hebben daar gewoon een leven opgebouwd, een gezin, werk.
0: Gewoon hele serieuze jongens dus.
1: Hele serieuze jongens. Ja. En Paul die was eigenlijk al beroepsmuzikant als drummer vanaf zijn 14e.

0: heeft hij daar een werkkring op gebouwd. Eerst in New York, daarna in San Francisco. En zijn broertje Mark van Wageningen, die van mijn geboortejaar is, 58. Die ging hem later achterna met zijn basgitaar. En Mark die heeft heel veel werk gedaan. Ook in de huisorkesten van talkshows gezeten en zo. En die, maar hij zit nu al een tijdje in de band Tower of Power.
1: Ja, die loopt heel aardig binnen dan. Want dat is al
0: band,
1: beroemd.
0: Ja, ja, dat is een grotere soulband met meerdere blazers die al heel lang bestaat. En die maken twee grote Europese tours per jaar. En dan zie je Mark altijd weer terug.
1: Ja. Ben je er wel eens geweest bij zo'n optreden?
0: Nog geen enkele keer.
1: Ach, maar wel. Dat wordt wel tijd, hè?
0: Nou, ik heb het, is niet waar, nee. Oh. In 1975 was ik bij een optreden van Tower of en Mark.
1: Oké. Okay.
0: En dat was in de Jaap Edehal Amsterdam. En we zeiden tegen elkaar, zouden we in die band willen spelen.
1: Ja, je hebt nog contact met ze gelegd, nog even.
0: Nu speelt Mark in die band.
1: We gaan er naar luisteren. Wat gaan we beluisteren?
0: Een paar jaar voordat Paul ziek werd en overleed, hadden ze ook een duo. Althans, ze waren de bandleiders. En omdat Van Wageningen kan niemand uitspreken, dat werd 4W, net als Volkswagen. Ja. En onder de naam 4W Brothers maakten ze een plaat. En die noemden ze gewoon in het Nederlands muziek. En het stuk heet Zapatos de Madera.

0: VW Brothers met Mark en Paul van Wageningen. Ja, en die fretless bas op de achtergrond is ook wel mooi, hè?
1: Nou, het is met fret, Jacco? Hoor.
0: Ja. Oh, is dat fret?
1: Maar je kan horen dat die jongens, die maken het zichzelf niet makkelijk. Die hebben ook een goede studio, het klinkt echt enorm. Je hoort ook de Latin-invloeden. Zowel Paul als Mark vonden in Californië vrij snel aansluiting bij de Latin-scene.
0: Okay.
1: Spraken allebei ook een aardig woordje Spaans. En ze werden ook geaccepteerd door die bands.
0: Ja, geweldig nummer trouwens.
1: Ja, ja.
0: We gaan naar Kaihatu. En dat is al een beetje Barends.
1: Victor Kaihatu werd geboren in Java. En zijn vader was een knilmilitair. En dan kennen we natuurlijk het verhaal van...
0: Dat ze allemaal terugkwamen.
1: Ja, en ook die afschuwelijke oorlogen die ze meegemaakt hadden. En ze zouden als Molukkers een eigen staat krijgen die ook niet kwam. Dus het was een zeer ongelukkig en verarmd gezin waarmee... Victor naar Nederland kwam en er was ook geen geld voor het conservatorium. Maar hij heeft op een gegeven moment heeft hij staatsexamen conservatorium gedaan. Piano, harmonie en bas.
0: Uh-huh.
1: Dat heeft hij begin jaren 60 heeft hij dat gedaan. En Victor werd een gerespecteerde bassist en sessiemuzikant.
0: Nou, want zijn neef... Die woont in Baren dus.
1: Job Kaihatu heb ik gesproken voor het portret. En die heeft me enorm geholpen. Die wist heel veel te vertellen over de achtergrond.
0: En hij speelt hier dus met Chet Baker. Nou, daar weet jij natuurlijk alles van.
1: Nou, wat het leuke is dat bij mensen die bas spelen... heb je de neiging om de solootjes eruit te liggen. Terwijl volgens mij is een bassist is primair om de band gaande te houden. En hij houdt die ritmesectie geweldig swingend gaande. Met verder Frans Elsen en Erik Ineke. En er was geen repetitie. Chet kwam gewoon binnen en ze moesten maar gewoon zien er iets van te maken. En het was heel veel spanning in de studio. En je kan horen aan hoe Chet Baker trompet speelt en zingt. Dat Chet zich daar niets van aantrok. Het liedje heet Candy.

0: Een zingende Chet Baker met Erik Ineke op drums. Wat kan je nog vertellen over Victor?
1: Victor Gatu speelde hier bas en had een prachtige groove die hij neerzet. Heel rustig en zelfverzekerd. En het boek Jazz in de Schaduw van mij is ook een verkapte autobiografie, voor een deel althans. Want ik heb veel van die mensen vrij goed gekend. Victor die heeft me nog wat lessen gegeven. Gratis. Hij vroeg geen geld. En gewoon bij hem thuis. Ik had leraren die meer bezig waren met hun eigen loopbaan dan met lesgeven. En hij zei, kom gewoon langs. En toen heeft hij een aantal dingen gezegd die gewoon... hij kon hele goede tips geven. En hij in het kort, hij zei, je wil altijd heel heftig gaan swingen. Dan ga je heel druk bewegen. Nee, je speelt met de metronoom samen, de basisnoten, en je luistert naar de drummer. Jullie noten grijpen in elkaar als radertjes van een uurwerk. Dan gaat het vroeg of laat ook swingen, zei hij.
0: Oh, dat was wel
1: een soort
0: gezicht,
1: rust
0: natuurlijk.
1: Gaf hij aan mij. Ja.
0: Degene die ook de rust kan bewaren is Leo Jansen uit Hoogland.
1: We hebben hem, de band waar ik in speel, Dutch Street, een van de bandjes waar ik in speel. Ik kon het niet laten om daar iets van te laten horen. Ook omdat we hadden Leo Jansen erbij.
0: Ja.
1: Wat ik zo mooi vind aan Leo Jansen, je kunt natuurlijk heel erg als superprof, kun je het contrast laten horen tussen zo iemand en zo'n band die toch op een wat andere manier functioneert. Wat hij helemaal niet doet. Leo Jansen is een saxofonist die alle bandjes altijd heel veel steun geeft en vervolgens een wereldsolo blaast. We horen hem in het liedje Boven de Wereld. Dat is eigenlijk Top of the World van de Carpenters, vertaald en gezongen door Nienke Geertsma met Peter Smit op gitaar. En ik speel hier basgitaar. Maar let vooral op tenorsaxofoon Leo Jansen, Boven de Wereld.

0: citronus, vervanging, grammatisch dalen. jawel.
1: Loepzuiver gezongen.
0: Juist.
1: En dat is Nienke Geertsma.
0: Met glansrol voor tenorsaxofonist Leo Jansen.
1: Ja, absoluut.
0: En ik heb gespeeld alsof ik Victor Kayahatu was. Mm-hmm. Althans, ik heb gedacht aan de lessen. Hoe zou zij dit spelen?
1: Ja, je was bassist, maar tegelijk ook drummer.
0: Er was geen
1: drummer. Je hebt eigenlijk het tempo bepaald.
0: En geen klik-track in mijn hoofd. Gewoon nee. Zo goed. Dus dacht ik moet.
1: Dat heb je goed gedaan.
0: Ik ben het verplicht aan mijn leraar Victor om het netjes in tempo te houden.
1: Absoluut. Goed, we hebben nog twee nummers te gaan. We beginnen met even terugkerend. Sandy Moss. Je hebt hem nog een keer genoteerd.
0: Sandy Moss, een van de Four Brothers bij de Woody Herman, Stan Getz,
1: ja.
0: Zoet Sims, Al Cohn en zo. En iemand die wat in de vergetelheid raakte en zwaar ziek naar Nederland ging en daar nog een tijd les gegeven heeft. En ik ga eventjes naar zijn qua gezondheid goede jaren, midden jaren 50, opgenomen in Chicago. Het stuk heet Fool's Rush In.

0: Ja, we kijken eventjes vooruit deze maand. Oh nee, volgende maand. De maand mei. En dan komen we de 26e mei tegen. Ja, wat gebeurt er dan?
1: Dit is Eemland 1.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De Healer hoorde je van Johnny Hooker samen met Santana. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Weer 2 uur lang de Blues en Vrienden van de Blues van 9 uur tot 11 uur elke maandag dus op Eemland 1.

0: Lord knows you know the reason why.
1: Uit 1969 hoorde je Wild Child Butler. En daarvoor Muddy Waters, Johnny Winter en James Cotton van een live concert wat ze gaven. Dat zal denk ik zo'n beetje eind jaren 70 zijn geweest, denk ik. Muddy Waters, Johnny Winter en James Cotton. Je luistert nog steeds naar de Blues & Friends. Heel leuk, elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1.

Misschien wel de grootste Monte Monica speler aller tijden. Blues Monte Monica speler. Heel veel mensen hebben hem als voorbeeld. En vandaar gingen ze verder met de moderne blues. Dat was Little Walter. Maar voor hem waren er natuurlijk ook allerlei invloeden. Zoals Big Walter, waar hij naar vernoemd is. Booker White, een gitarist uit de jaren 30. Vooral toen was hij populair. Die maakte een nummer over Parchment Farm. En dat is een... het klinkt aardig, een farmboerderij. Maar Parchment Farm was een beruchte gevangenis in Louisiana. En er is heel veel over te vertellen. Maar ga maar gewoon naar de muziek luisteren. Want daar gaat het in ieder geval om. Booker White met Parchment Farm.

Hij kwam uit Canada en veel te jong gestorven. Sean Costello van zijn album We Can Get Together. Have You No Shame. Mam, leuk dat je luistert. Helemaal vanuit Duivendrecht op www.eenland1.nl naar Blues & Friends. Hier komt Muddy Waters. Zijn echte naam is McLean Morganfield, maar Muddy Waters. Hij trad eind jaren 70 op in Amsterdam, of in ieder geval in Nederland. Misschien rond 1980, weet ik niet precies, ongeveer die tijd. En toen zag jij daar die aanplukbiljetten hangen. Muddy Waters.

Twee nummers van Muddy Waters achter elkaar hier bij Blues & Friends. De eerste was I Live The Life I Love. En de tweede natuurlijk het bekende I Want You To Rock Me. Wat door heel veel bluesbands gespeeld is. Ik ga weer twee nummers draaien nu die wel met elkaar te maken hebben. De eerste is van B.B. King. Every Day I Have The Blues. Oorspronkelijk is het nummer trouwens van Memphis Slim. Maar dat even tussendoor. Dat is uit zijn begintijd, jaren 50. Toen speelde hij nog echt die jump blues. En daarna een nummer van Kit Ramus, een moderne muzikant.

Hallo allemaal, ik ben Ronald van Bluesville. Wij zijn te gast hier in Blues & Friends van Bertwin Bijleveld, hier op Radio Eemland 1.

Radio City van Elan Jewell. Ze komt uit Amerika en ze heeft vaak getoerd door Amerika, Verenigde Staten, dus Canada en Europa. Dus als je de agenda's in de gaten houdt van allerlei muziek, hoe noem je dat nou? Allerlei podia, allerlei cafés, dan kom je haar misschien nog wel eens tegen. Elan Jewell heet ze. Ze komt uit 1979.

Ellen Jewel zong over haar warning signs. Een mooi nummer hier op Blues & Friends. Het laatste nummer alweer van dit eerste uur. Maar blijf luisteren, want na het nieuws komt nog een uur lang de Blues hier op Engeland 1. Blues & Friends elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Big George Brock komt er nu aan. Laatste nummer van dit uur, maar blijf luisteren.

Big George Brock hoorde je het laatste nummer. Blijf luisteren naar het nieuws nog een uur lang, de blues. Deze man, Big George Brock, die werd trouwens geholpen door gitarist Hubert Sumlin. Een andere blueslegende. Oké, tot straks naar het nieuws.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Let's Have a Natural Ball. Dat was Albert King. Een van de drie Kings hier bij Eemland 1 op, met Blues and Friends. De drie Kings. Dus Albert King die je net hoorde. B.B. King en Freddie King. Geen familie van elkaar. Misschien ga ik die straks ook nog wel draaien trouwens. Dit nummer was in 1960. Nu weer naar de moderne tijd. Naar het nieuwste album van Roomful of Blues. Ze hebben het opgenomen in Nederland trouwens. Roomful of Blues, dus een band die ook al bezig is vanaf ongeveer 1960, maar dus nog steeds cd's maakt.

van zijn album Life is Hard. Mike Zito, het laatste album trouwens. Ook de nieuwste die ik binnenkreeg van Charlie Musselwhite. Lookout Highway. Het zevende nummer. Moet ik eventjes kijken wat het ook weer was. Ready for Times to Get Better. Oh ja. Het nieuwste album van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica bluesman. Hij leeft nog steeds, maar het is al een legende natuurlijk.

Hey, ik ben Ronald van Bulk. We hebben net hier gespeeld bij Blues & Friends, bij Bedwin. En we hebben een fantastisch concert neergezet. Lekker close, een woonkamerconcert. We hebben genoten. Tot gauw. Hoi.

The Blues Before Sunrise, een oorspronkelijk nummer van Leroy Carr uit de jaren 40. Dit was John Primer van zijn nieuwste album Grown in Mississippi. Heel veel verschillende bluesvrienden van hem, bluesmuzikanten dus, die spelen daarop mee. Zoals Bobby Rush, die ook alweer een jaar of 80 is. En Charlie Musselwhite, die ik daarvoor draaide. En nu nog zo'n Montemarco speler, Paul Osher. Hoe heet het nummer? Georgia, van zijn album van alweer... best een tijd geleden, jaar of 10. Paul Osher.

Hij noemde dat nummer Georgia, Paul Osher en zijn gitarist. Maar de luisteraar die er wat verstand van heeft, dat bedoel ik op een positieve manier natuurlijk, die herkennen natuurlijk wel When I Lost My Baby en andere nummers uit de jaren 40 en 50 van bijvoorbeeld Big Walter Horton. Dit was Paul Osher. Ben Prestige, die speelt een hele andere muziek. Het is verschillende soorten. Hij speelt blues, maar ook andere stijlen die bluesachtig zijn. In de jaren 30 en 40, toen speelden mensen om geld te verdienen op straat. Ze speelden natuurlijk blues, maar ze moesten geld verdienen. Dus wat het publiek vroeg, dat speelden ze. Dus ook ragtime, dat ga ik zo draaien van die band Prestige. Gospels, jazzachtige nummers. Ze speelden gewoon van alles nog wat als het maar geld opleverde. En toen ze dan uiteindelijk door platenbazen ontdekt werden, of scouts eigenlijk, toen werden ze opeens bluesmuzikanten of jazzmuzikanten, terwijl ze eigenlijk dus van alles en nog wat speelden. Ben Prestige hier met een nummer over Amsterdam, de Amsterdam Rag.

Het is alweer een oud nummer van C.W. Stone King. Komt uit Australië. Het is uit 2005. Maar dit nummer, de Dodo Blues, speelde die ook toen ik hem kort geleden zag optreden hier in Nederland. C.W. Stone King. Het is een, wat zal hij zijn, een man van een jaar of 50. Of misschien ietsjes jonger. En hij speelt dus muziek in deze stijl. In de stijl van de jaren 30, 40. C.W. Stone King.

0: Zingen!
1: Uit 1968, de blueslegende Johnny B. Moore. Weer verder naar iets moderns van een nieuw CD die ik net binnenkreeg van de Anthony Paul Soul Orchestra. Samen met Willie Jordan van hun CD What Can We Do?

0: show you're at.
1: Een moderne bluesman is dat. Het nieuwste album wat ik net binnenkreeg van Rashaf, The Blues Kid. Raised on the Blues heet het ook. Vind ik mooi, want dat loopje wat je hoorde, dat gitaarstuk, dat was natuurlijk Smokestack Lightning van Howling Wolf uit de jaren 50. En deze man, die Rashaf, The Blues Kid, die heeft dat nu verwerkt in zijn blues van tegenwoordig.

Het nieuwste album van Albert Castiglia. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends. Elke maandag op Eemland 1 van 9 tot 11. Leuk dat je luisterde en tot volgende week. Hier is nog steeds Albert Castiglia. Don't burn down the bridge.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.